0: Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpetersuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is het nieuws met Mark Hogema. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De brand in het verdeelstation in Meeden is na 2 dagen geblust. De brandweer wist het vuur maandagavond definitief te doven door een deel van de gevel te slopen. Het duurt nog 2 jaar voordat er meer duidelijkheid komt over hoe Peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. De toenmalige vriend van zijn moeder wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Vader Marco van der Linden vindt dat het onderzoek veel te lang duurt.
5: Je hebt gewoon antwoorden nodig ook om verder te kunnen.
4: En je hoorde het net al, de tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe Pekela sluit op 14 september. Tot die datum vangt de locatie extra mensen op uit de Drentse Zuidwolde, waarna een andere noordelijke gemeente het overneemt. Meer nieuws om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, nieuwe dag, een nieuwe maand. September is begonnen. De klok staat op even na 6:00. En dit is tot 10:00 de ochtendploeg met Amy Winehouse.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: De stem van Amy Winehouse samen met producer Mark Ronson en Valerie. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken en de nieuwe maand ook. Het is dinsdag 1 september, een dag met nog een bui in de ochtend. Verder blijft het droog, zo lijkt het. Met ook regelmatig zon en 19 of 20 graden. Wel een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Straks om 7:15 hoor je Harma Boer uitgebreider over het weer. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Mark Bogema, nogmaals goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ik neem jullie even mee terug naar een tijd dat jullie misschien als kind tv keken, maar hebben jullie de omroepers en omroepsters dat vooral nog meegemaakt?
1: Nee.
2: Van horen zeggen.
0: Nou ja, dan keek je vroeger naar de televisie en dan begon een avondje AVRO of een avondje NCRV. En dan kwam er meestal een mevrouw in beeld, heel af en toe was de meneer, en die zei dan: goedenavond dames en heren. Vanavond kunt u kijken naar de volgende programma's.
1: Oh, ja.
0: Er werden al de programma's opgezonden. Tussendoor dan ging ze ook vertellen, bijvoorbeeld er kwam er een film. En dan werd er even kort verteld waar die film over zou gaan. Die dan ook weer denken. Nou, een van de allereerste omroepsters in Nederland was Tanja Koen. En die is gisteren op 100-jarige leeftijd, althans gisteren bekendgemaakt, op 100-jarige leeftijd overleden. Polygoonjournaal had ooit iets over haar.
3: Attentie Tanja, Kionfeet.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
5: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamers. In de loop der jaren mocht zij namens de NCRV een rijk gevarieerd programma aankondigen. Niet alleen van eigen bodem, maar ook uit den vreemde.
3: Startfilm.
0: Grappig, hè?
1: Ja, zat er ook wel de stem voor, hè?
0: Ja, ja, en haar carrière in Hilversum begon bij toeval bij de NCRV. Haar man werkte daar als journalist. En op een gegeven moment belde hij haar, het was 1946... Want er was iemand ziek geworden. Of ze op de radio wilde invallen. En the rest is history. Een paar jaar later was ze een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. 1951. Overigens veel groten van later zijn begonnen ooit. Als omroeper, Diewertje Blok. Bijvoorbeeld Anita Witsier. Dat soort mensen.
1: Oh.
0: Allemaal omroeper geweest.
1: Ja.
0: Zat je een hele avond zat je daar in Hilversum te wachten tot het programma afgelopen was. En dan mocht je het volgende programma aan.
1: Mooi.
0: Ja.
2: Tja.
0: Tanja Koen, 100 jaar is geworden. Ze presenteerde trouwens niet alleen als omroepster, maar ze was ook maker van allerlei programma's, van wie het meest bekende misschien wel was. Het kinderprogramma Wie wil mijn mamotje zien?
1: Oh ja.
0: Over dieren. Ja. Grappig, hè? Het is 1 september. En vandaag in 1996 brak Piet Paulusma, onze voormalige weerman, ook landelijk door. Hij ging vanaf dat moment dagelijks het weer bespreken op SBS6, 1996. Dat is nu dus 30 jaar geleden, de landelijke doorbraak van Piet Paulusma. En vandaag in 2008 was het een feit. Na jaren van voorbereiding fuseerde het Delftzicht ziekenhuis in Delfzijl en het Sint-Lucas ziekenhuis in Winschoten officieel tot Ommelander ziekenhuisgroep. Later Ommelander ziekenhuis Groningen. Nog weer later werd besloten dat er ook één ziekenhuis zou komen bij Scheemda. En die was in de zomer van 2018 dan een feit. Maar vandaag in 2008 was er voor het eerst de fusie tussen die twee ziekenhuizen. En dan in jullie jeugd dan misschien nog even. Vandaag in 2011 stopte TMF met uitzenden.
1: Oh,
0: de muziekzender.
2: Ja, dat gemist.
1: De muziekzender.
0: Heb je daar veel uren doorgebracht?
2: Ik wel veel clipjes, ja.
0: Ja,
2: dat is leuk.
0: Veel clipjes kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: Tooske.
1: Tooske.
0: Fabienne.
1: Isabel. Ja, mijn zus keek dat vooral. Ja.
0: Nee, niet?
1: Nou, wat minder.
0: Nee. Laten we later vanochtend nog eens ergens in de uitzending herinneringen ophalen aan TMF. Waar nou? Dat vertel ik straks. Eerst zometeen een vroege vogel.

0: is van mij.
1: Doe maar, en sinds een dag of twee...
2: Dit is
3: De Vroege Vogel.
1: Nou, sinds een dag of twee is Alice Hofman weer aan het werk, volgens mij. Goedemorgen, Alice.
4: Goedemorgen.
1: Dat klopt, hè?
4: Dat klopt helemaal, ja.
1: Jij hebt net vakantie gehad?
4: Ik heb net lekker 3 weken vakantie gehad.
1: Man, wat lekker. Waar ben je geweest?
4: Heerlijk. Naar de Ardennen.
1: En hoe was dat?
4: Heerlijk. We hadden een heerlijke week uitgekozen. Het was niet te warm. Het was wel warm, maar niet te warm. Het was gewoon lekker. Alleen, ja, we hadden daar pech dat we net... daar waren toen de bosbranden, daar ook waren de natuurbranden.
1: Oh nee.
4: Ja.
1: En toen?
4: Dus, we hoefden niet weg. We zaten wel in het gebied dat wij niet weg hoefden. Maar ja, de geur die rook je wel elke dag. Dag en nacht eigenlijk. Het was als je opstond 's morgens, dan stond je op met een brandgeur in je neus.
1: En had je dan niet ook steeds het gevoel van we hoeven nu niet weg, maar het zou straks wel kunnen gebeuren?
4: Ik ben wel heel alert.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
4: Ja.
1: Dat is niet fijn.
4: Nee, we hadden ook echt op een gegeven moment zo van, nou, gaan we wel wat doen, gaan we niet wat doen. Nou ja, laten we wel wat gaan doen. De belangrijkste spullen lagen sowieso in de auto. En kijk, als we dan moesten evacueren, nou ja, dan wat er dan lag, dat was dan pech. Hè, om
1: nee, dat snap ik. Ja. Nou, dat is wel een ander soort vakantie dan je van tevoren bedenkt natuurlijk.
4: Nou, dat sowieso, ja.
1: Maar je hebt wel kunnen genieten.
4: Ja, zeker. Ja, we hebben leuke dingen gedaan.
1: Ja. Maar jij zat dan best aan het einde, zeg maar, van de zomervakantie dat je weg bent geweest.
4: Ja, kijk, kinderen gaan niet meer mee. Dus ja, dan hoef ik niet in de zomervakantie. Nee. En dan zoeken we toch iets op buiten de zomervakantie. Ja, dan scheelt vaak ook heel veel in prijs.
1: En drukte.
4: En drukte, ook dan.
1: Hoewel het zuiden van het land had nog vakantie, toch, in diezelfde periode?
4: Ja, klopt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Dus die kwam je dan wel tegen?
4: Nee, viel best wel mee. We waren best wel veel. Ja, we zijn wel naar Brussel geweest.
1: Ja.
4: En daar was het wel ontzettend veel Nederlanders ook.
1: Ook een leuke stad, toch, Brussel?
4: Ja, prachtig.
1: Ja.
4: Manneke Pis. Ja, die moet je trouwens wel met een vergrootglas zoeken, hoor. Die moet je echt op de Google Maps opzoeken.
1: Ja. En nu weer aan het werk dus. Gisteren was de eerste werkdag dus?
4: Ja, gisteren was de eerste werkdag. Dus dat was lekker. Ik met collega's bijkletsen. Alle laptops waren gecrashed in de vakantie. Ja, dat was een of andere update was er geweest. Alle laptops waren gecrashed. Nou, mijn laptop had ook die update gehad. Dus mijn laptop was ook gecrashed. voordat ik daadwerkelijk aan het werk kon, waren we 3 kwartier verder. ICT moest natuurlijk eerst mee bezig. Maar goed, alles functioneert weer.
1: Ja, want op zo'n eerste dag na de vakantie gaat er ook veel tijd verloren aan vertellen wat je op vakantie gedaan hebt, hè?
4: Ja, zeker. Ja, ik met collega's bijkletsen. Zeker. Heel belangrijk.
1: Ja, voor de duidelijkheid, want jij werkt op een medisch servicecentrum in Bijlen.
4: Klopt.
1: Ja. En ben je nu weer onderweg of ga je zo die kant op?
4: Ik ga zo.
1: Dan wens ik je een mooie werkdag vandaag.
4: Dankjewel en jullie ook een hele fijne dag.
1: Dankjewel, Alice. Tot de volgende keer.
4: Tot de volgende keer.
1: Mooi.
3: De Vroege Vogel.

0: je dat misschien denken. Dit ging dus echt niet over suiker. Brown Sugar van de Rolling Stones. Het is 6 minuten voor 6:30. Nieuws uit Groningen komt eraan. Nu kijken we buiten Groningen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten van het land. Ook raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie kinderen. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond de hoofdstad Kiev. 30 jaar na de moord op de Amerikaanse rapper Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas schuldig bevonden.
1: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in een boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf hij krijgt. Tennister Anouk Koevermans is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ze verloren in 2 sets van haar Amerikaanse tegenstander, zagen ze op Eurosport.
3: Als gezegd, Koevermans had een positieve start aan de wedstrijd, maar in de tweede set liep het snel bij haar vandaan. Een al met al toch positief toernooi wat ze hier gespeeld heeft. Want voor het eerst heeft ze het hoofdtoernooi gehaald van een Grand Slam. En laten we hopen dat ze daarop kan voortbouwen in de rest van dit kalenderjaar.
0: En Anouk Koevermans is de dochter van oud-tennisser Mark Koevermans, die in de jaren 90 speelde, onder andere in het Davis Cup team, en ook directeur was bij Feyenoord. En Messi is de GOAT, the greatest of all time, vinden amateurvoetballers van groot tot klein. Gisteren hakte Messi dan toch definitief de knoop door om te stoppen met zijn indrukwekkende interlandcarrière. Hij scoorde 125 keer voor Argentinië en werd 4 jaar geleden wereldkampioen. Bij RTL hoorden ze teleurgestelde reacties bij de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia, waar de jeugd droomt van zo'n carrière.
4: Hij is mijn GOAT. Ja, ik vind het heel jammer, ja.
5: Hij is echt een hele goede dribbelaar. Hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
4: Ik vind het jammer. Hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
6: Snel dribbelen en zo.
7: En nu doe jij dat na op het veld?
6: Probeer het.
7: Wie wordt de nieuwe Messi?
8: Lamine Yamal. Lamine
0: Yamal. Mooi. Ja, kom wel aardig voetballen, die Messi. Zometeen het Groningse nieuws. Mark, waar heb je zo voor ons?
9: Dan heb ik een update over de tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe Bekla.

0: Never Gonna Not Dance Again. Het is 6:30 geworden. Hier is het nieuws met Mark Boogma. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen. Het duurt nog een jaar voordat er duidelijkheid komt over hoe peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. Een 2-jarige jongetje werd begin 2024 onder verdachte omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis. De toenmalige vriend van de moeder wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De moeder van Daan wordt verdacht bij betrokkenheid bij zijn dood. Volgens het Openbaar Ministerie is extra onderzoek nodig. Vader Marco van der Linden vindt dat het onderzoek veel te lang duurt.
2: Je hebt gewoon antwoorden nodig ook om verder te kunnen. En die heeft justitie. En justitie die geeft niet veel informatie. Wat je wel als mens nodig hebt. Want het vreet aan je. Het beïnvloedt je werk. Sociale contacten. Energielevel. Je denkt er gewoon elke dag aan. Het is een drama. Het is verschrikkelijk.
1: De brand in het verdeelstation in Meeden is na 2 dagen geblust. Zaterdagavond ontstond de brand die vanwege de hoge voltages lange tijd niet geblust kon worden. Ook werd het blussen bemoeilijkt doordat 140.000 liter koelolie in de kelders in brand stond. De brandweer wist het vuur gisteravond definitief te doven door een deel van de gevel te slopen. Netbeheerder Tennet benadrukt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen en dat de stroomvoorziening niet in gevaar is geweest. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe Pekela sluit op 14 september. Tot die datum vangt de locatie extra mensen op uit het Drentse Zuidwolde, waarna een andere noordelijke gemeente het overneemt. Pekela sprong sinds begin juli bij om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dagelijks konden er maximaal 80 mensen overnachten. Er zijn geen incidenten met vluchtelingen geweest. Wel ondervonden omwonenden in de eerste weken geluidsoverlast van bussen en de beveiliging. Burgemeester Jaap Kuin heeft zijn excuses aangeboden aan omwonenden. De gemeente onderzoekt nu of het pand gebruikt kan worden voor de tijdelijke huisvesting van gemeentepersoneel tijdens een renovatie. Het klooster aan de Damsterweg in Kloosterburen staat weer te koop. Marlies Pastoor en haar partner Inge Schultze kochten het pand in 2018. Het heropgebouwde klooster stamt uit 1928 en diende ook nog lange tijd als hotel. Pastoor en Schultze knapten het pand op, maar nemen nu toch afscheid van het klooster.
3: Omdat we 8 jaar onze ziel en zaligheid hierin hebben gezet en we er heel lang over na hebben gedacht, gaan we door. Maar het is goed, we hebben heel hard gewerkt en het is mooi om het in deze staat van zijn door te kunnen geven.
1: De eigenaren laten weten dat ze een kandidaat met commerciële plannen al hebben afgewezen. En woonzorglocatie Het Hamrik in Nieuw-Wolda bestaat 50 jaar. De hele week staat in het teken van het jubileum. En voor medewerker Michieltje Rietma Bakker is het dubbelfeest, want zij werkt er 45 jaar. Er is in die tijd veel veranderd, al dus Rietma Bakker.
4: Er woonden van veel jongen en die konden ook veel meer. Die waren 64 jongen.
1: Michieltje Rietma Bakker is het dubbelfeest, want zij werkt er 45 jaar. Er is in die tijd veel veranderd, al dus Rietma Bakker.
4: Er woonden van veel jongen en die konden ook veel meer. Die waren 64 jongen en ze kwamen hier binnen, wonden ze niks meer aan.

0: De Boss, Bruce Springsteen in de ochtendploeg en Glory Days.
1: Lopend vuur.
0: Nederland werkt al een aantal jaren aan een rookvrije generatie. Maar of het gaat lukken, dat is maar de vraag. Uit een nieuwe peiling blijkt namelijk dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in het jaar 2040 de rookvrije generatie een feit moet zijn. Jongeren roken of vapen dan niet meer. En nog maar 5% van de volwassenen doet dat. Nou, uit een peiling van Independent blijkt dat we daar nog lang niet zijn. En sociale media spelen daarin een rol met de mededeling. Want jonge kinderen zien dat. Heb je de kinderen, dan heb je klanten voor het leven. Zo'n 3/4 van de jongvolwassenen ziet dan ook filmpjes van roken of vapende mensen voorbij komen. Dus veel, hè?
2: Ja.
0: Jongvolwassenen, dus 18 tot 29, die roken het meest. Daarna stoppen steeds meer mensen. Maar ook van de 30-plussers rookt of vaped nog 30%. Van de generaties daarboven daalt het dan naar 17% onder de 45-plussers... en 10% onder de 60-plussers. Een rookvrije generatie is een illusie, was gisteren ons lopend vuur. En wat kwam er allemaal binnen, Petra?
2: Een reactie van Sierk.

0: Hij noemt een rookvrije samenleving een fantasie. Hij zegt de overheid verdient miljarden aan tabak en sigaretten. Ja, als niemand meer zou roken, dan moet de overheid miljarden ergens anders vandaan halen.
1: En Hilly, die geven er niet meer uit in de zorg. Misschien dat daar dan een reken soms
0: voor komen. Ja, misschien wel. Ja. Maar goed, staat dat in verhouding? Dat weet ik ook niet.
1: Nee.
0: Maar Hilly die noemt het dan een sprookje. Ze zegt, ik zie steeds meer mensen en vooral kinderen roken, ondanks dat het zo duur is. En daar is Johan het mee eens. Die zegt, bij mijn dochter op school zijn ze 13, amper 14 en die roken al. Maar ook een andere geluid van Jan van der Veen. Die zegt, ik kom nog geen 10 man in de week tegen die roken. Ja, waar maakt men zich druk over? Nou ja, de cijfers zeggen toch wel iets anders, ja, Jan.
1: Ik zie toch best veel mensen ook weer roken. Ik was trouwens in de zomer in Italië. Daar wordt vele malen meer gerookt dan hier bij ons.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar daar kan het allemaal buiten ook. Daar
1: overal.
0: Meer buiten.
1: Ja,
0: ja, en dan mag je ook binnen roken, toch?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Het was nog best warm. Ik ben zelden ergens
0: binnen
1: geweest.
0: Ja, dan ga je ook niet naar binnen natuurlijk. Maar ja, die roken de mensen ook niet. Dus dan zie je ze ook overal. Nou ja, Bianca denkt een rookvrije generatie. Ja, dat wil niet. En anders komt er wel weer wat anders. Ja, met de prijzen hier. Dan gaan ze ook wel naar Duitsland om het te halen. Want dat is natuurlijk veel goedkoper. En Koos denkt ook dat het niet zal gebeuren. Ontmoedigen moet doorgaan. Hij zegt, vroeger werd gezegd, een tevreden roker is geen onruststoker. Maar met de huidige prijzen zou ik aardig onrustig worden. Gelukkig rook ik al bijna 40 jaar niet meer, zegt hij. En Frans ook niet, die is er 25 jaar geleden mee gestopt.
1: Een rookvrije generatie is een illusie. Gisteren ons loop het vuur. Nou, 84% van de stemmers was het al eens met de stelling.

0: good.
1: Een van de populairste boybands in hun eigen tijd. Take That and Back for Good. Kwart voor zeven, Harma Boer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, voor jullie weermensen is de herfst begonnen nu vandaag, hè?
2: Ja, ik wil het er eigenlijk allemaal niet over hebben, maar het is wel zo. Ja.
1: Maar voor ons gewone mensen nog niet, hè?
2: Nee. Voor heel veel mensen verkeerde nog altijd in een soort van no-summers geval. Alleen dat moet er weer wel een beetje met waken. Nou. En op dit moment zitten we gewoon in een wat wisselvallige periode. Lukt het nooit recht. En door met werd het gisteren dikke 19 graden in de stad. 14 graden op dit moment. 2 mm is ervan. Momenteel is het vrijwel onbewolkt. En een barometerstand van 15 millibar visvlieg. Gisteren 19,5 groot. 3 mm is ervan. Helder weer met wat wolkenvel. En 14 in de avond op dit moment met een zwakke zuidwestenkwind. Ja, verdoog, er kan toch nog wel windbuien voorkomen, maar op de meeste plekken blijft het wel droog met regelmatig zon. De temperatuur komt nu om de bieden 19 tot 21 graden met een motige tot vrij krachtige westenkwind. Vanavond en vannacht op klotens in bewolking is zo'n 12 tot 16 graden als minimum en morgen een droge, zonnige start. In de middag kans op bui in Dobie is onweer ook naar je aldo in te sloen en met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wat 20 tot 22 groen.
1: Dankjewel, tot over een uurtje. En zometeen hier in de ochtendploeg gaan we de straat op met de vraag: kijk eens om je heen in je eigen buurt en wat zou daar dan beter kunnen? Horen we zometeen na de hele boel en mis geen daan.

0: de hele boel. En Miss Scheemda, misschien wel in Scheemda of ergens anders in de provincie. En dan kijk je om je heen en denk je van, nou, dit kan beter. Of dat kan beter. Dan heb je vast wel. Nou, Elwin, die was in Leek en die vroeg het daar.
1: Wat zou u bij u in de straat of in de wijk verbeterd willen zien?
2: Een winkel dicht bij mij in de buurt. Er was altijd een supermarkt en die is weg. En die mis ik.
3: Nou, de straat zeg maar achter mij, daar rijden auto's best wel hard. Maar er staat al een flitspaal, maar daar houden auto's zich niet heel erg aan.
4: Ten eerste naar weg, dan weg wel aan de beurt. Want er zit normale bulten in. En ze weten het wel, de steen met allemaal stuk, maar ze maken het niet.
1: En als het nou gaat bijvoorbeeld om saamhorigheid met de buren of met de rest van de mensen. Kan er wat georganiseerd worden? Kan er wat komen om dat te verbeteren, vindt u?
2: Nou nee, ik heb het heel goed naar mijn zin. Ja, ik woon in een prachtig buurtje. Iedereen staat voor elkaar klaar. Maar het is niet dat we overdreven veel bij elkaar komen.
4: Wij hebben een buurdunelle die klinkt aan de klok. We lopen allemaal bij elkaar. We versieten met elkaar. Ik wil zeggen, we drinken een borrel met elkaar. Nou, wat wil je nog meer?
1: Dus eigenlijk hebben jullie nooit zoveel nodig om dat te verbeteren?
4: Nee, echt niet.
3: Ik vind eigenlijk dat er bij ons in de buurt al best wel veel wordt georganiseerd. Voor jong en oud.
1: Wat wordt er allemaal georganiseerd dan bij jullie?
3: Nou, vooral voor de kinderen heel veel. Zoals met de Pasen, dat ze paaseieren kunnen zoeken. Er worden ook wel buurtbarbecues, volgens mij, ook wel georganiseerd door buren zelf.
2: Dat is misschien leuk, maar nee, dat hoeft van mij niet.
1: Ja. Tips voor mensen die zeggen van, nou, ik woon in een wat minder leefbare wijk.
3: Ik denk vooral in gesprek gaan met elkaar, dat heel belangrijk is. En nou ja, misschien toch wel mensen aan de mouw trekken van, goh, gaat het met je, heb je zin om wat te doen? Ik denk dat dat wel ontzettend helpt.
1: Als ik nou zeg van, nou, hier heb je €10.000, kun je dan wat leuks met de buurt wat organiseren?
3: Oh, dat denk ik wel. Ik denk dat er genoeg input is.
4: Een barbecue, dat was niet verkeerd natuurlijk.
1: Ja, nog een artiest die moet optreden?
3: Heel kleine en zo, maar ik heb vooral kleine kinderen in mijn buurt en wat oudere mensen. Dus ik denk niet dat die echt naar Lil Kleine en Ronnie Flex en zo luisteren.
4: Hé, mijn barbecue met elkaar en dan lekker gezellig met elkaar doen. Ja, en dat is het allerbeste. En geen ellende met elkaar.
5: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.

Rockwell en zijn neef was Michael Jackson. En die hoorde op de achtergrond, hè? Deze. Dit is Michael Jackson. As somebody's watching me in de ochtendploeg op Noord. Ieder jaar wordt er een hele lijst gepubliceerd. Met allerlei namen die gehangen worden aan stormen die eraan komen. Want het stormseizoen gaat weer beginnen. En let op, daar zit een Groningse naam tussen. Een typisch Groningse naam die ook ingestuurd is door een Grunnige. Welke norm? Dat doe je straks, Noord 7 uur. Nu Rag & Bone Man en Human.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
2: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
4: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
2: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Mark Bogema.
6: Goedemorgen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft gisteren het nieuwe academische jaar afgetrapt. Bestuursvoorzitter Jouke de Vries benadrukte daarbij het belang van internationale studenten. Het duurt nog een jaar voordat er duidelijkheid komt over hoe Peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. De toenmalige vriend van zijn moeder wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Vader Marco van der Linden vindt dat het onderzoek veel te lang duurt.
7: Je hebt gewoon antwoorden nodig ook om verder te kunnen.
6: En de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen blijft zeker een jaar langer open, omdat het COA geen alternatief heeft. De tijdelijke nachtopvang in Nieuwe Pekela sluit wel de deuren en wel per 14 september. Meer nieuws om 7:30.
8: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
9: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Radio Noord. De Ochtendploeg
13: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, even inklokken op dinsdagmorgen met zometeen een storm met een Groningse naam. Gronings trots dus. Ook een nieuw loop het vuur. En nu Simply Red.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Ochtendploeg.

0: Bij de start van de dag Simply Red and Something Got Me Started. Dinsdag 1 september, begin van een nieuwe maand. En die maand begint met, nou, misschien wel een buitje. Maar vooral droog en ook wel wat zon erbij. 19 tot 21 graden. Storm vandaag. Nee, geen storm. Ja, over stormen gaan we praten, jongens. Want dat is wel bijzonder. Dat is altijd bij het begin van het stormseizoen. Dan worden de namen daarvan bekendgemaakt.
1: Ja.
0: Piet Paulusma bijvoorbeeld in het verleden wel eens geweest. Hubble Okkels is het ook wel eens, hebben we ook wel eens gehad. En nu is er een nieuwe lijst. En daar zit een grunne van Ambi. En daar ga ik even over praten met Jet van Pasen van het KNMI. Jet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Chef Stormnaam word je ook wel genoemd.
2: Ja, de laatste maand inderdaad ben ik een beetje chef Stormnaam. Na morgen is dat weer een beetje klaar.
0: Oké, okay. Ja. Want die Stormnaam, hoe komt dat elke keer tot stand?
2: Nou, wij maken een stormnamenlijst samen met de Britten en de Ieren. Wij zitten in de Westgroep in Europa. En dat komt omdat onze stormen voornamelijk vanuit het Westen komen. Je hebt bijvoorbeeld ook een groep met een stormnamenlijst waar België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Portugal in zitten. Die hebben een eigen lijst. En zo zijn er meer groepen met eigen lijsten. En wat wij doen is, wij als KNMI verzamelen een namen. Dat hebben we dit jaar gedaan via onze website. Tussen 7 april en 7 mei konden mensen namen insturen. Onder een paar voorwaarden. Dus bijvoorbeeld, er moet een mooi verhaal bij zitten. We moeten er iets over kunnen vertellen. En het mag niet de naam van het Koningshuis zijn. Ook niet van het Engelse Koningshuis. Want die lijst wordt natuurlijk ook in Engeland en Ierland gebruikt straks.
0: Waarom eigenlijk niet?
2: En ja, dat is eigenlijk een internationale regel. Oh, geen idee. Die hebben wij niet gemaakt.
0: Okay.
2: En als laatste, wat wel belangrijk is namen die een woord zijn in het Engels. Zoals mijn eigen naam, Jet. Die mogen ook niet. Want dat is verwarrend in, voor de Engelstaligen.
0: Ja, daar komt de vliegtuig
2: verder,
0: over.
2: Ja, ja, precies. Ja, of Floor bijvoorbeeld, dat vinden de Engelsen dan lastig. Verder krijgen wij dus heel veel namen met heel veel mooie verhalen binnen. En daar gaan we uit selecteren. Ja, eigenlijk heel makkelijk gezegd, maar dat is best wel een klus. Want je wil alles gelezen hebben en je wil overal afwegingen bij maken. Maar uiteindelijk komen we dan aan het begin van de zomer tot een lijst van 21 letters. Want er zijn een aantal letters in het alfabet die niet meedoen. Dat is ook internationaal bepaald. En met die 21 letters ga ik in overleg met de Britten en Ieren. Die hebben hetzelfde gedaan. En dan gaan we, ja, het zijn hele leuke overleggen. Dan gaan we het hebben over, ja, wie heeft voorkeur voor wat. De Ieren bestaan bijvoorbeeld 90 jaar. Dit jaar het Ierse weerdienst. En die wilden wat namen uit hun verleden eraan toevoegen. Dus die hebben voorkeur. Nou, prima. Als wij daar niet heel hard op zitten, dan kunnen ze die natuurlijk krijgen. En de Engelsen hadden dit jaar samenwerking gezocht met het animatiebureau van Shaun the Sheep. Die ken je misschien wel, Shaun
0: the Schaap. Ja, Shaun the Schaap.
2: Dus die wilde graag de S. Dus Shaun staat erin.
0: Ja, maar nu komen wij, want dat is toch het belangrijkste. Daarom bellen we even met jou. Er staat een Groningse naam in. En dat is de naam.
2: Ja, en niet op zomaar een plek.
0: Nou, dat maakt er ook nog uit. Wat ik doe is, dus de naam Bulo geworden.
2: Ja, Bulo. Ingezonden door iemand bij wie de naam al generaties lang in de familie zit. En wij vinden het altijd heel leuk om verschillende, om namen uit verschillende kanten te krijgen. Omdat dat niet iedere keer dezelfde namen langskomen, wat ook niet kan. En Bulo is natuurlijk fantastisch, want dat komt heel weinig voor. Veel mensen kennen de naam wel, maar het wordt niet meer zo vaak gegeven. En deze man heette dus zelf met zijn tweede naam Bulo.
0: Ja.
2: En die vond het ook wel leuk dat er weer wat bekendheid aan die naam kwam.
0: Ja, dat is echt een grunnige naam. Komt echt hier vandaan. Ja. En ik heb nog even
2: een grappig feitje. Ik moest daar een fonetische uitspraak voor de Britten bij doen. Hè? B-O-O-L-O-H. Bulo. Want anders spreken zij het natuurlijk niet helemaal uit zoals wij doen.
0: En je zei het ook van, en wat voor plek? Want dat is de B. Maakt dat dan nog uit in die lijst?
2: Ja, want we gaan op volgorde. En het is gewoon afwachten hoeveel stormen er komen. Bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben wij alleen maar de A, B en C gebruikt.
0: Oh.
2: Dus dan heb je 21 namen. Maar het jaar daarvoor zijn we tot en met de F gekomen. Ja, dus je weet, je hebt gewoon namen voor een heel alfabet. Maar je weet nooit hoeveel stormen het seizoen gaat brengen. In onze zuiden, bij onze zuidenburen zijn ze tot en met de T gekomen. Dus die gingen heel hard.
0: Oh, dus, maar de B gaat wel lukken. De storm Bulo komt over.
2: Ja, dat denk ik wel. Want daarom verdelen we altijd de ABC tussen de drie landen.
0: Ja,
2: zodat we in ieder geval alle drie één naam hebben.
0: Ja. Nou, wat leuk. Want dit kan een boost gaan geven aan de naam Bulo. Dat er toch misschien kindjes geboren worden met de naam Bulo.
2: Ja, vanwege. Ja, we hebben ook inzendingen gekregen van mensen die zeiden... deze naam is een kindje en is geboren tijdens storm Dudley bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, dus het heeft connectie met de storm. Ja, helaas kunnen wij maar 7 namen uiteindelijk vanuit Nederland inzenden. Of op de lijst zetten. Dus heel veel vallen eraf. Ook namen met hele leuke verhalen.
0: Ja, nou,
2: maar dan hebben ze volgend jaar weer een kans natuurlijk.
0: Nou ja, precies. Overleden influencer. Het meisje dat kanker had en daarover online veel deelde. Jare Kops is vernoemd. En ik zag ook nog een Roelvink. Nou, wat leuk. Dries Roelvink. Maar dat bleek een hoogleraar te zijn. Dano Roelvink.
2: Ja, een hele bekende kustonderzoeker in het waterland. Hij is dit jaar met pensioen gegaan. En hij werd ook door meerdere oud-collega's ingezonden, maar ik vond het ook leuk als blijk van waardering. En hij heeft veel gerekend aan de modellen voor de stormvloedkeringen. Dus het is ook nog een man die iets met stormen storm te maken heeft gehad in zijn hele
0: loopbaan. Toch iets anders dan de gele zwembroek. Dank voor de uitleg, Jet.
2: Graag gedaan.
0: Chef stormnaam van het KNMI, Jet van Pasen. Over de naam Bulo. Hoeveel mensen die nu luisteren heten Bulo?
1: Ja.
0: 050-318-82. Ik vind het leuk om nog even wat Bulo's aan de lijn te krijgen. Laag gerust weten. Toch leuk, hè?
1: Ja, heel leuk.
0: Bulo, de stormnaam. Hoi, man. 050-318-8288. Radio Noord, bij de Ochtendploeg. Tot 10 uur ben je op.

0: Magda de Munnik. Even kijken hoor. Oh ja, modeontwerper Jan Bulo Drent krijgen we inderdaad binnen. Ja, leuk. Ja. En jij werd ook nog gebeld?
1: Ja, klopt. Ik dacht door een Bulo, maar het was door Jaap. En die zei, ja, de vader van Erik Bats heet Bulo. Ja,
2: klopt het inderdaad.
1: Bats.
3: Ja. Lopend vuur.
0: Het nieuwe tv-seizoen is begonnen. Nu de zomervakantie voorbij is, keren vertrouwde, goed scorende programma's terug. En zien we ook nieuwe programma's verschijnen. Goede tijden, slechte tijden. Petra is terug.
1: Ik heb het alweer gezien, hoor.
0: Heb je al gekeken?
1: Ja.
0: Arjen Lubach is er. De talkshows zijn allemaal terug. Nieuwe talkshows, oude vertrouwde talkshows. En dus zijn we af van de toch wel vele herhalingen die er dan zijn in de zomer. De quizzen en bij wijze van uitzondering natuurlijk wel B&B voor liefde.
2: Ja, ja.
0: Jij kijkt ook, Marke.
2: Ja, stiekem.
0: Ja, ik ook. Niet stiekem. Leuk programma. Ja, in vroeger tijden was het zo. Dan was het eten gedaan, dan werd de afwas gedaan. En dan ging de beeldbuis aan. En dan keek je de hele avond. Waarschijnlijk met het hele gezin. Zeker op zaterdagavonden bijvoorbeeld. Hè. Mocht je nog even opblijven, haartjes nat. Chipjes erbij, flesje shandy. Nou ja, en dan keek je televisie. Ja, was kind. Tegenwoordig is er veel meer online mogelijkheden. En veel meer online afleiding ook. Of een ouderwets boek, dat kan ook nog. En goed, je hebt ook alle streamingdiensten. Je hebt, je kunt aan je telefoon verslaafd zijn door al die Insta, TikTok dingen, et cetera.
1: Ja.
0: En ze zeggen wel eens dat het lineair tv-kijken zijn beste tijd heeft gehad. Maar kijk jij nog altijd, en wat is jouw mening daarover? Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Ik kijk even hier aan tafel.
1: Ja, het eerste wat ik aanzet is de tv. Als ik thuis kom, als ik wakker word. Ik wil gewoon een geluid hebben. Ik wil gewoon iets horen.
0: Bij ons zit de radio altijd aan thuis. Dan
1: ja.
0: Het kader. Ja.
1: Kan ook.
0: Ja, TV Noord, dan heb je beide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou dat heb ik ook wel eens opstaan.
0: Ja. Maar ook gewoon 's avonds ben je een tv-kijker?
1: Ja, ik heb heel vaak de tv aan. Ik kijk ook wel via die streamingdiensten hoor.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook leuk om op het moment zelf te kijken wanneer het echt uitgezonden wordt.
0: En ik vind gewoon ouderwets zappen vind ik ook nog steeds heel leuk. Dat
1: ja.
0: Je gewoon even alle loom met de afstandsbediening in de hand, alle kanalen bij langs gaat en dan ergens blijft hangen.
2: Ja.
0: Halverwege, waar jij niet zo interesseert, maar toch denk, oh leuk, blijf ja, even kijken.
2: Ja, ook wel gevaarlijk, want dan blijf je op een gegeven moment zappen. En dan nou, doen we nog een rondje. Hè, doen we nog een
0: ja,
2: rondje.
0: Voordat je Instagram had, was dit de verslaving.
2: Ja. Doom zappen.
0: Ja, maar we hebben zoveel zenders, zag je in ons pakket. Als je blijft zappen, dan zit je de halve nacht.
2: Ja.
0: Maar ben jij nog een tv-kijker?
2: Ik heb geen tv-abonnement meer.
0: Nee?
2: Nee. Hè? Ik maakte er gewoon geen gebruik van, inderdaad. De streamingdiensten stonden, die hadden zoveel te bieden. En ik kijk wel veel op YouTube, daar zoveel te vinden. En tv, dat schoot een beetje bij in. Ja, en dan waarom er nog dik voor betalen, dacht ik.
0: En stel dat er dan een live evenement is, of zo, sport bijvoorbeeld, of zo. Hoe doe je dat dan?
2: Nou, NPO kun je natuurlijk kijken via Start, dus daar kijk ik nog wel eens. En, en ik wilde heel graag Match of the Day kijken. Het Britse voetbal, dat vind ik geweldig. Maar volgens mij kan dat al niet eens meer met de Nederlandse BBC. Dus nou, via allemaal omwegen is het dan te zien. Maar ja, verder was er gewoon niet zoveel dat ik graag wilde volgen.
0: Bij mij staat nog altijd dagelijks de tv aan. Ons loopt het vuur.
1: Ja, laat maar weten. En ook wat er dan op staat. Je kunt dat bijvoorbeeld even sturen via het nummer 053-188-288. Bellen mag ook naar dat nummer. Of even makkelijk reageren via Facebook. De Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Zoals iedere dag. 73% zegt eens. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan.
3: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan nog wat jarigen. Ruud Gullit is jarig.
1: Ach.
0: Maar nog topvoetballer. Tegenwoordig vooral ook analist. Hij is 64 geworden vandaag. Actrice Jelka van Hout, een topactrice. Die is 48 geworden. Dr. Phil is ook jarig.
2: Dat
0: is ook vroeg op tv altijd, hè?
1: Ja.
0: Eindeloze programma's. 76 geworden vandaag. Dr. Phil. Carola Smit is jarig. Van BZN. 63 geworden vandaag. Gloria Etheban. 69 van de Miami Sound Machine. Die hoor je toch regelmatig voorbij komen. En het is de verjaardag van Barry Gibb. Van de Bee Gees. Hè. Hij viert zijn 80ste verjaardag. Nou, dat vieren we met dit nummer van Barry Gibb. Samen met Barbara Streisand. Dit is Guilty. Yeah.

0: Barbara Streisand en de jarige Barry Gibb, 80 geworden vandaag. En Guilty, zometeen het Groningse nieuws. Mark, wat zit erin?
1: Dan vertel ik over de verschillen tussen de opvanglocaties in Uithuizen en Nieuwe Pekela.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: 7:30 in Grun, hier is Grun en IJs. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen blijft zeker een jaar langer open. Dat komt omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatief heeft. Het is al de 2e keer dat de sluiting van de locatie wordt uitgesteld. Ruim 20 buurtbewoners bezochten gisteravond een besloten inloopbijeenkomst in Hotel Het Gemeentehuis. De sfeer was er gemoedelijk, maar de beveiliging en politie rondom het hotel waren opvallend aanwezig. Hoewel het AZC lang weinig overlast gaf, zorgen jongeren op fatbikes volgens omwonenden nu voor een gevoel van onveiligheid. Veel buurtbewoners vrezen dat de noodopvang uiteindelijk niet 1, maar tot wel 3 jaar langer open zal blijven. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe Pekela gaat binnenkort wel dicht. Tot 14 september vangt de locatie extra mensen op uit de Drentse Zuidwolde, waarna een andere locatie de opvang moet overnemen. Welke dat wordt is nog niet bekend. Pekela sprong sinds begin juli in om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dagelijks konden er maximaal 80 mensen overnachten. Er zijn geen incidenten met vluchtelingen geweest. Ondervonden omwonenden de eerste weken geluidsoverlast van bussen en de beveiliging. Burgemeester Jaap Kuin heeft zijn excuses aangeboden aan omwonenden. De gemeente onderzoekt nu of het pand gebruikt kan worden voor de tijdelijke huisvesting van gemeentepersoneel tijdens een renovatie. Het duurt nog een jaar voordat er duidelijkheid komt over hoe peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. Het 2-jarige jongetje werd begin 2024 onder verdachte omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis. De toenmalige vriend van de moeder wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De moeder van Daan wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Volgens het Openbaar Ministerie is extra onderzoek nodig. Vader Marco van der Linden vindt dat het onderzoek veel te lang duurt.
10: Je hebt gewoon antwoorden nodig ook om verder te kunnen. En die heeft justitie. En justitie die geeft niet veel informatie wat je wel als mens nodig hebt. Want het vreet aan je, het beïnvloedt je werk, sociale contacten, energielevel. Je denkt er gewoon elke dag aan. Het is een drama, het is verschrikkelijk.
1: De brand in het verdeelstation in Meeden is na 2 dagen geblust. Zaterdagavond ontstond de brand die vanwege de hoge voltages lange tijd niet geblust kon worden. Ook werd het blussen bemoeilijkt doordat 140.000 liter koelolie in de kelders in brand stond. De brandweer wist het vuur gisteravond definitief te doven door een deel van de gevel te slopen. Netbeheerder Tennet benadrukt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen en dat de stroomvoorziening niet in gevaar is geweest. En De Rug blijft een internationale universiteit. Dat zei bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen maandag bij de aftrap van het academisch jaar. Hij reageert daarmee op het beleid van de regering. Die stelt dat universiteiten zich minder moeten richten op internationale studenten. Volgens de Vries kan De Rug niet zonder, omdat de wetenschap per definitie een internationaal is. De universiteiten verdelen het komend jaar samen zo'n 17.000 studenten. Hoeveel er naar Groningen komen, is nog niet bekend. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
12: 19 in Bedum.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: Of de pruim.

0: Groningen.
1: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: De Ochtendploeg
3: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, woonzorglocatie Het Hamrik in Nieuwolde. Bestaat 50 jaar en dat wat groots gevierd. Nou, we vierden dat gisteren een beetje mee.

0: bekende muziek en alles erbij. Zij deed de zang Mike Oldfield en Maggie Riley en Moonlight Shadow. We gaan naar een woonzorglocatie het Hambrik in Nieuw-Wolda. Die bestaat namelijk 50 jaar en dat wordt groot gevierd met een feestweek. Voor medewerker Michieltje Rietma Bakker is het dubbelfeest, want zij werkt er al 45 jaar. En ze vertelt hoe de zorg in al die tijd veranderd is, maar de gemoedelijke sfeer altijd is gebleven. Elwin Baas zocht erop.
1: Ja, mooi moment van de ogen. 50 jaar Hambrik.
2: Ja.
1: En hoe lang werk je er zelf al?
2: Ik werk hier 45 jaar. En dit is vandaag wel de dag dat ik 45 jaar alleen hier binnenstap ben voor mijn eerste stage.
1: Een bijzondere dag voor die.
2: Ja, vind ik ook zelf wel.
1: Ja.
2: Ja, vind ik wel.
1: Wat is er allemaal veranderd? Vanaf nou hem terug gewoon naar die 45 jaar alleen dat je hier voor het eerst allemaal binnen kwam lopen. Ja, in een ander gebouw natuurlijk.
2: Er woonden van veel jongen en die konden ook veel meer. Die waren 65 jaar en ze kwamen hier binnen, woonden ze niks meer aan. Die woonden zich gewoon rusten laten, zeg maar, wie gewoon rusten en wie gewoon in beoordenoes. En er waren zelfs broodbakkers en alles bij. Die gingen bij ons in de keuken broodbakken en alles. Dus er waren allemaal veel jongeren en waren neerappelschilden en dat soort dingen. En ze waren allemaal veel wiffen, zeg maar. En nou, bij het nou vergelijken, dat kist nou ons niet meer. Het is nou allemaal veel meer verpleeg. Verpleeghuis is natuurlijk.
1: Dus het werk is ook veranderd?
2: Is heel erg veranderd. Toen kost dan heel anders met die mensen omgaan. Was wel, gewoon, wat is gewoon, zeggen ze dan.

0: Maar dan moest overal bij nodig. Men kwam in ziektebeelden binnen en dat soort dingen. En dat was toen nooit zo. En nou moest overal moest wat van overheid. Om mensen een goud te begeleiden en goud te begrijpen, zeg maar.
1: Oude is de sfeer hier in Nijwolen?
0: Oh, die is altijd goud. Ja, die is altijd goud. We hebben nog een beetje van de oorlog gehad. En dat vind ik veel, veel mooi. Dus we kijken ook nog een beetje over verleden praten. Met die neemt natuurlijk nooit meer. En die jongen binnen ook nog een klein beetje. Word ik een beetje, daar achter me aankom in. Maar de jongen die gewoon wat meer, die zoeken naar een plekje en dan ben ze weer weg. Dus dat vind ik een beetje minder, zeg maar.
1: Het is helemaal bijzonder, hè? Want natuurlijk, Nijwolen is nooit een heel groot dorp. En dan toch, zo'n tenoes is mooi, toch?
0: Het is nog een moeilijke dorp, vind ik zelf. Maar ja, nog zoveel jaar ben ik ook jouw stoes, ja. Elke nog een keer ben je ook zo'n beetje. Wist toen nog in het samen, ja, ik ben er nog. Dus,
1: nog wel.
0: Nog wel, ja. Ja, feest gaat wel duur.
2: 44 jaar. Michiel Tjeritma Bakker van het Hamrik. En het Hamrik in Nieuwolde bestaat dus 50 jaar. En zometeen, het voormalig klooster aan de Damsterweg in Kloosterburen staat weer te koop. 1,7 miljoen euro.

hammer and a hand in een huis, dan zegt het stop. Wat is het in Leipzig? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijdt mama. Ze lachten uit hem even over.

Ik kan gewoon rustig overrichten, boom. Agenda vol, genachten down. En vol mijn vermunt weer heen. Wie van de vak of BHJ?

0: van Jan Henk de Groot. De ochtendploeg is ook mooi begonnen. Maar dan krijg je Harma bijvoorbeeld met het weer. Goedemorgen, Harma.
1: Goedemorgen, ja.
0: Nou, een mooi dagje toch wel?
1: Ja, op zich wel. Ik zag op dit moment dat er een buitje het Lauwersmeergebied passeert is. Dat trekt in oostelijke richting. Die gaat richting de Eemsholm, Roodschouw. En die gaat in verder de richting Duitsland. Ja, en zo zal het noorden van de provincie vandaag zeker wel gevaarlijk blijven voor een bui. Maar het grootste deel van de provincie liet het gewoon wel droog te blijven. Maar af en toe is er wel eens wat meer bewolkt. Temperatuur met een motige tot vrij krachtige westelijke wind komt uit om de bieden 19 tot 21 graden. En dat is eigenlijk normaal, of het is het iets van het jaar. Vanavond en vannacht opklaren zijn bewolken zo'n 12 tot 16 graden als minimum. In maan een droge, zonnige staat. In de middag is er weer kans op bui. En doorbie is onweer ook naar jou door u te sloen. Met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wat 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Klooster. In Kloosterburen staat te koop. Voormalig klooster. De eigenaren verlaten het pand dat ze in 2018 kochten. 1,7 miljoen euro moet het kosten. Reden voor Elwin Baas om maar eens een kijkje te nemen.
2: Ja, wellicht een van de meest bijzondere woon-werkobjecten in onze provincie. Klooster in Kloosterburen. Maar na 8 jaar gaan Inge en Marlies het verkopen. Althans, het staat te koop. Inge, waarom?
3: Nou, omdat we 8 jaar onze ziel en zaligheid hierin hebben gezet. En we er heel lang over na hebben gedacht, gaan we door? Maar het is goed, we hebben heel hard gewerkt. En het is mooi om het in deze staat van zijn door te kunnen geven.
2: Want Marlies, het is, ik zeg het al, het is het klooster van Kloosterburen. Maar het is veel meer dan dat. Hoe bestieren jullie het de afgelopen jaren? Of hoe hebben jullie het bestuurd?
4: Nou, wij raken mensen aan. En dat bedoel ik niet fysiek, maar meer in het hart, geestelijk, soms emotioneel. Dus wij doen heel mooi werk. En als het daarbij bleef, dan bleven we hier tot het einde. Het is veel meer dan die droom. En uiteindelijk is het dat, denk ik, wat ons de balans naar weggaan.
2: Ja, het is inderdaad overdag heel veel van de retraite, familiebijeenkomsten, meditatie. Maar dan 's avonds blijven de mensen ook slapen. Daarom ook herberg, de klooster. Dat is ook te veel aan het worden. Dat je dan eigenlijk 24/7 op zijn goed Gronings ermee bezig bent.
3: Het is ook het opknappen, het onderhoud, alles er rondomheen. Als je inderdaad, wat Marlies ook zegt, alleen de gasten zou hebben. Dan is het ook het koken, wat natuurlijk het ontbijt, lunch en avond. Het gaat gewoon door, maar het is ook het opknappen. Als het al helemaal klaar was, hadden we er ook meteen ingekund. Maar we hebben in die 8 jaar, elk jaar, ook echt iets heel groots aangepakt om het zo te laten zijn zoals het nu wordt. Dus in die zin komt de volgende in een gespreid bedje. Want die kan eigenlijk, een deel van onze spullen mogen ze allemaal overnemen. Dus die kunnen eigenlijk de volgende dag, wij erin, zij eruit, verder draaien op wat wij hebben neergezet.
2: Paar cijfers. Ruim 1400 vierkante meter woonoppervlakte. Bijna 7000 vierkante meter is het complex groot. Het is immens. Wie moeten jullie opvolgers worden? Want ik proef wel dat dat heel belangrijk is voor jullie. Want wie willen jullie?
4: Mensen die, voor mij is het zeg maar heel belangrijk, mensen die bijna oordeelloos in het leven staan. En wat ik al eerder zei, ook voor het dorp, dat het klooster, het hoeft geen klooster meer te zijn zoals vroeger, maar wel een klooster waar mensen terecht kunnen die in nood zijn of die gewoon plezier willen maken of hun feestje willen geven. Maar vooral, ja, er zijn veel noden in deze wereld en er is heel veel diepgang weggevallen. En dan is dit zo'n geweldige plek om even hier mogen te schuilen.
2: Hebben jullie goede hoop dat jullie hem gaan verkopen?
3: Ik heb een hele goede hoop in dat hier goede mensen komen die het voort kunnen zetten. Of dat het weer een nieuwe bestemming krijgt wat eer doet aan de grootte van het klooster. Want het is een groot pand.
0: Inge Schultz en Marlies Pastoor in gesprek met Elwin Baas van het klooster in Kloosterburen. Mocht je wat geld over hebben.

0: Stella Lefty en Boston.
1: Lopend vuur.
0: Het nieuwe tv-seizoen is begonnen met de talkshows, met Lubach, met Goede Tijden, Slechte Tijden en al die programma's. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan, Petra. Wat komt er binnen?
2: Gisela zegt, 's ochtends gaat de tv gelijk aan. Eerst op Noord. En ze noemt zichzelf ook wel televisieverslaafd. Dus dan staat hij vast de hele dag aan.
0: Ja.
2: En Marja die zegt ook, ja, ik kijk tv. Zeker RTV Noord en andere regionale zenders. Ik raadpleeg de tv-gids en neem programma's op die ik niet wil missen of die dan te laat zijn voor mij.
0: Ja.
2: Ineke zegt, overdag staat de tv nooit aan bij mij. Ja, kop was aan als mijn man thuis komt om 16:30. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je kan natuurlijk helemaal geen tv kijken zoals Thea doet. Maar haar man dan weer wel. Maar zij vindt er niks meer aan. Zegt, ik kijk wat ik wil, een beetje via internet, op mijn tablet of mijn telefoon. Reactie van Moni zegt, tv staat hier altijd aan. Ik vind het ook gezellig, gewoon tijdens het eten, om even de tv aan te hebben.
0: Ja, ik heb gisteren nog even de Bouwers teruggekeken. Dat is ook leuk.
2: Oh.
0: Ja, is ook weer begonnen.
2: Leuke tip.
0: Ja. 050-318-288. Praat met ons mee over dit onderwerp. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Bij mij staat nog het dagelijkse tv aan, is ons lopend vuur. Tussenstand 75% van de stemmers is het daarmee eens. Straks, en na 8:00 onder andere Worst Tijdse met Joyce Kranenborg, ergens in de provincie. En nu UB40, een maybe.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
9: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
8: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
10: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
8: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En hier is nog nieuws met Mark Bogema.
12: Goedemorgen. In de provincie Groningen dreigt een mondzorginfarct, schrijft het UMCG. Op veel plekken wordt het steeds moeilijker om een tandarts te vinden. Dat komt onder meer doordat ouderen hun eigen gebit langer houden en meer zorg nodig hebben. De noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen blijft zeker een jaar langer open. Het COA heeft geen alternatieve locatie en dus wordt de sluiting voor de 2e keer uitgesteld. En naast influencer Jade Kops wordt er ook een storm vernoemd naar Bulo. Grote kans dus dat die Groningse naam binnenkort in de internationaal gaat, wat ook creatieve oplossingen vraagt.
13: Ik moest daar een fonetische uitspraak voor de Britten bij doen. B-O-O-L-O-H, Bulo. Want anders spreken zij het natuurlijk niet helemaal uit zoals wij het willen.
12: Meer nieuws om 8:30.
14: BNR. Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Ziezo, caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Radio Noord.
19: De ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, het duurt nog zeker een jaar voordat duidelijk wordt hoe peuter Daan uit Veendam in het ziekenhuis overleed tot ontsteltenis van zijn vader. Straks dat verhaal.

0: Lisa Stansfield. En All Around the World is 8 minuten over 8. De ochtendploeg op Radio Noord. Het duurt nog zeker een jaar voordat er duidelijkheid komt over hoe peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. Het 2-jarig jongetje werd begin 2024 met spoed naar het UMCG gebracht. Daar sloegen artsen direct alarm omdat de verwondingen wezen op mogelijke mishandeling. Het peutertje overleefde het niet. De vriend van de moeder van het gescheiden gezin wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. En de moeder van betrokkenheid daarbij. Of ze zich voor de rechter moeten verantwoorden wordt pas in de loop van volgend jaar duidelijk. En dat is voor vader Marco van der Linden onacceptabel. Een bijdrage van Goos de Boer.
1: We zijn op het kerkhof van Delfzijl. Daan, ja, is hier gewoon. Hoe vaak kom je hier?
2: Meerdere malen per week. Ja, meerdere malen per week. Dat is zeer belangrijk voor mij. Ook om de boel netjes te houden.
1: We gaan hier het hoekje om en ja, waar zien we Daan?
2: Hier staat zijn urn in het columbarium mooi overdekt. Ik zit hier heel vaak om na te denken. En op dat moment komt er ook heel veel onbegrip. Betreft het onderzoek, de langdurigheid, komt allemaal omhoog.
1: We zien er ook speelgoed bij, ja. Bijvoorbeeld 2 eekhoornetjes.
2: Wij hebben best wel veel spullen. Af en toe roleren we ook dat de ene keer staat dat op. Of de andere keer een favoriet speelgoedje wat hij mooi vond. Vind ik zeer belangrijk.
1: Een trein zie ik. Hield hij van treinen?
2: Ja, hij hield van treinen in bussen. Dat was als hij er in mijlenver alleen zag, dan was het treintje of bus. Dat was, dat vond hij echt fantastisch.
1: Wat was het voor een keeltje?
2: Vrolijk, rustig. Ja, je had er eigenlijk helemaal geen werk van. Het was een heel gemoedelijk jongetje. Tuurlijk af en toe wel een keer een boefje, maar ja, dat hoort er ook bij.
1: Een vreselijk drama, hè? Dat is lastig te verteren, lijkt mij.
2: Het is verschrikkelijk, op de dag van vandaag nog steeds. Ja, je hebt gewoon antwoorden nodig ook om verder te kunnen. En die heeft justitie. En justitie die geeft niet veel informatie, wat je wel als mens nodig hebt. Want het vreet aan je, het beïnvloedt je werk, sociale contacten, energielevel. Je denkt er gewoon elke dag aan. Het beïnvloedt je slaap, wat niet. Het is een drama, het is verschrikkelijk.
1: Het duurt heel lang, hè?
2: Ja.
1: Snap je daar iets van?
2: Nee, totaal niet. Totaal niet. En ik had eerlijk gezegd ook niet dat het zo lang zou duren. En nou komt er ook weer een jaar overheen.
1: We zijn over de 2,5 jaar, hè, dat het gebeurd is.
2: Klopt. Ik heb er absoluut geen woorden voor. En
1: voorlopig is het nog niet duidelijk, hè?
2: Nee, en ik hoop ook gewoon nogmaals dat, dat justitie zijn werk goed doet. Dat er gerechtigheid komt. Want dat vind ik zeer belangrijk voor mij, maar ook voor Daan. Hoe hij is komen te overlijden, de verwondingen die hij had, dat is gewoon onverschrikkelijk. Dat...
1: Jij en de andere nabestaanden kunnen het ook niet afsluiten op deze manier.
2: Nee. Kijk, de vraag is natuurlijk wel, kun je überhaupt ooit verder met je leven? Dat weet je niet. Maar je hebt wel gewoon antwoorden nodig om het te verwerken. En het wordt ook al erger. De woede, het verdriet, de machteloosheid. Het is gewoon een hele verschrikkelijke film waar je in bent gekomen. Niet alleen...
1: Ik zie het aan, hè? Ik zie het aan je gezicht. Ja. De emotie straalt er eigenlijk vanaf.
2: Ja, het is natuurlijk niet alleen Daans leven is afgepakt, maar dat van mij en mijn familieleden ook. En,
1: dat grijp je nu aan, hè?
2: Behoorlijk, ja. Maar dat doet het elke dag. Je gaat ermee op en je gaat ermee slapen. Soms droom je wel eens van, dan word je wakker en dan droom je dat Daan er nog is. En dan word je wakker en dan, dan begint het drama weer. De realiteit is gewoon verschrikkelijk. Tot morgen, grote vriend.
0: Zegt vader Marco van der Linden. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat het een langdurig en complex onderzoek is. Er wordt gewezen op dat het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, de komende tijd nog aanvullende gegevens moet onderzoeken. En ook wordt gemeld dat justitie binnenkort in gesprek gaat met de nabestaanden.

0: De ene hit na de andere van deze somber My Body Isn't Ready zongie.
1: Worstijdse.
0: Ja, wij zijn er wel klaar voor. Voor Worstijdse, Joyce Kranenborg, ergens in de provincie. En de grote vraag is natuurlijk Worstijdse. Ons appnummer is 050-3188-288. En je krijgt van Joyce 3 aanwijzingen om eruit te komen. En als je eruit komt en we bellen je terug, dan win je het weerstation van Radio Noord.
2: Ben ik wel op deze eerder? Op dit moment?
3: Hmm. Oh. Nou, jawel toch?
0: Wat heeft ze tot zich genomen?
3: Gaat wel goed.
0: 050-3188-288.
2: Ben ik wel op deze eerder? Op dit moment?
0: Nou. 050-3188-288. Als je het weet, straks aanwijzing nummer 2 in ons spelletje. Worstijdse, Worst Joyce.

Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Gronings Goud van deze week is van Marieke Schenk en heet, dat hoor je al, adrenaline. Misschien heb jij ook wel een beetje adrenaline als je meedoet aan ons spelletje en je hoorde de eerste aanwijzing.
1: Ben ik wel op deze eerder, op dit moment?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mensen denken dat ze dan in de hemel is en daarom wordt Hemelrijk genoemd.
0: Oh.
1: De straat in Haren.
0: Ja.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Ja.
1: Nee, daar staat ze niet.
0: Goed bedacht.
1: Ja.
0: Maar niet goed. Aanwijzing nummer 2.
1: Ik ben in een streek in de gemeente het Hoge Laat. Oké. Okay.
0: Dit maakt er iets duidelijker op.
1: Ja.
0: Misschien.
1: Ja.
0: Of niet. 050-3188-288.
1: Ik ben in een streek in de gemeente het Hoge Laat.
0: En als je denkt van nou, ik weet nog steeds niet. Straks na 8:30 krijg je aanwijzing. Nummer 3. Als je het nu wel weet, een gokje wil wagen.
2: 050-3188-288.
0: Zometeen om 8:30 het Groningse nieuws hier met Mark Bogema. Mark, wat heb je zo voor ons?
3: Nou, vertel ik waarom onze provincie baat zou hebben bij meer kunstgebitten.
0: Oké, dat horen we zo meteen. En kijk je nog tv? Bij mij staat dagelijks de tv aan. Eerst ons lopend vuur op de radio. 050-318-288 is ook daar het nummer voor. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord tussenstandje. 74% van de stemmen zegt eens. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Ons lopend vuur vandaag. Nu op de radio Michael Sambello en Maniac.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het is 8:58. Hier is het nieuws. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In delen van Groningen wordt het steeds moeilijker om een tandarts te vinden. Volgens het UMCG dreigt er een mondzorginfarct. Dat komt onder andere doordat ouderen hun eigen gebit langer houden en daardoor vaker zorg nodig hebben. Daarnaast zijn er weinig afgestudeerde tandartsen en blijven zij na hun studie liever in de stad Groningen hangen. In regio's zoals Delfzijl moet één praktijk inmiddels 3 keer zoveel inwoners bedienen als een praktijk in bijvoorbeeld Amsterdam. De sector pleit voor meer opleidingsplekken, maar verwacht dat die vooral naar de Randstad gaan. Het klooster aan de Damsterweg in Kloosterburen staat weer te koop. Marlies Pastoor en haar partner Inge Schulze kochten het pand in 2018. Het klooster stamt uit 1928 en diende ook nog een tijd als hotel. Schulze en Pastoor knapten het pand op en verzorgden er retraites. Maar het werk gaat altijd door, vertelt Schulze.
3: Het onderhoud, alles er rondomheen. Als je inderdaad, wat Marlies ook zegt, alleen de gasten zou hebben. Dan is het ook het koken, wat natuurlijk het ontbijt, lunch en avond. Het gaat gewoon door, maar het is ook het opknappen. Als het al helemaal klaar was, hadden we er ook meteen ingekund. Maar we hebben in die 8 jaar, elk jaar, ook echt iets heel groots aangepakt om het zo te laten zijn zoals het nu wordt.
2: Maar nu vinden ze het dus tijd om afscheid te nemen. De eigenaren laten weten dat ze een kandidaat met commerciële plannen al hebben afgewezen. In Uithuizen bezochten gisteravond ruim 20 buurtbewoners een besloten bijeenkomst over de noodopvang voor asielzoekers. Onlangs werd bekend dat de sluiting van de locatie voor de 2e keer is uitgesteld. De sfeer op de bijeenkomst was gemoedelijk, maar de beveiliging en politie rondom het hotel waren opvallend aanwezig. Hoewel het AZC lang weinig overlast gaf, zorgen jongeren op fatbikes volgens omwonenden voor een gevoel van onveiligheid. Veel buurtbewoners vrezen dat de noodopvang uiteindelijk niet 1, maar tot wel 3 jaar langer open zal blijven. De RUG blijft een internationale universiteit. Dat zei bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen gisteren bij de aftrap van het academisch jaar. Hij reageert daarmee op het beleid van de regering. Die stelt dat universiteiten zich minder moeten richten op internationale studenten. Volgens de Vries kan de RUG niet zonder, omdat de wetenschap per definitie internationaal is. De universiteiten verdelen het komend jaar samen zo'n 17.000 studenten. Hoeveel er naar Groningen mogen komen is nog niet bekend. En misschien krijgen we de komende maanden wel te maken met storm Bulo. Met het nieuwe stormseizoen op komst heeft het KNMI de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. De Groningse naam Bulo is een van de uitgekozen namen. Jet van Pasen van het KNMI legt uit hoe die naam tot stand kwam.
4: Ingezonden door iemand bij wie de naam al generaties lang in de familie zit. En wij vinden het altijd heel leuk om namen uit verschillende kanten te krijgen. Omdat dat niet iedere keer dezelfde namen langskomen, wat ook niet kan. En Bulo is natuurlijk fantastisch, want dat komt heel weinig voor. Veel mensen kennen de naam wel, maar het wordt niet meer zo vaak gegeven. En deze man heette dus zelf met zijn tweede naam Bulo. En die vond het ook wel leuk dat er weer wat bekendheid aan die naam kwam.
2: En volgens Van Paas is de kans groot dat Bulo aan de beurt komt, want de benaming gaat op alfabetische volgorde. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel Mark. Wie zoeken wij voor Worsteitse?
5: Ik ben in een streek in de gemeente het Hoge Laat.
1: 050-3-188-288 is ons appnummer.
6: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
7: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
8: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
9: Riga.
7: Riga Keukens. Daar word je blij van.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Riga.
7: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
9: Riga.
7: Riga Keukens. Daar word je blij van.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
13: Ochtendploeg
14: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, de gemeente Pekela stopt met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela. Op 14 september sluiten de deuren. Waarom? Hoor je zo. Bye.

0: Chef Special en Afraid of the Dark. Het is 7:07. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Mars in Nieuw-Pekela sluit op 14 september. Vanaf begin juli vingen ze daar maximaal 80 mensen per nacht op om ter Apel te ontlasten. En hoewel er met de vluchtelingen geen incidenten waren, zijn de omwonenden toch niet helemaal te spreken over hoe de gang van zaken verliep. Burgemeester Jaap Kuin heeft daarvoor ook zijn excuses aangeboden. Dag meneer Kuin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar daar even over. U hebt uw excuses aangeboden aan de omgeving. Wat ging er mis?
1: Nou, wij hebben eigenlijk veel te kort voor de opening met de mensen gecommuniceerd, waardoor ze zich echt overvallen voelden. En daar ben ik excuses aan. Dat is ook gewoon zo. De hele korte periode van het plan of de vraag van het ministerie en uiteindelijk de opening, ja, dat is veel te kort geweest. Daar hadden wij meer ruimte en tijd voor moeten nemen.
0: Ja, en daar beter over communiceren.
1: Ja, nou, vooral die gesprekken erover, ja, dat is natuurlijk communiceren. Maar wat mij betreft is communiceren niet alleen zenden. Maar waar we hadden moeten doen is, we hebben nu in 1 of 2 avonden bij elkaar gezeten. Maar we hadden een langere periode met meer gesprekken moeten voeren om dat met elkaar te bespreken. Ja. Ja, daar heb ik excuses gisteren voor aangeboden.
0: Ja, maar juist die gesprekken, die verzoeken van het ministerie, komen natuurlijk juist op korte termijn. Dat gaat u dan de volgende keer niet weer doen?
1: Nou ja, dan ga ik echt laat helder zijn als er een volgende keer komt. Pekel heeft nu een aantal keren, ook afgelopen zomer natuurlijk, door de enorme druk, dat er leek alsof er in de zomer in eerste instantie geen nachtopvang zou zijn, geholpen. Dus ook anderen zijn nu wel een keer aan de beurt. Maar zeg nooit nooit. En dit is wel een hele belangrijke les geweest. Dat betekent ja, dat we dan echt zullen zeggen, ja, je hebt toch een langere voorbereidingstijd nodig om met de buurt of met de bewoners die het aangaat meer tijd te nemen om het ook goed voor te bereiden.
0: Ja, daar ook wat klachten uit de buurt. Het had niet zozeer met asielzoekers te maken, maar meer met klapperende deuren en bussen en zo in de nacht. Snapt u hun frustratie?
1: Ja, zeker. En wat natuurlijk niet helpt is dat je dan al begint. Dat je je voelt overvallen en dan komt dat er ook nog overheen. Ik wil wel benadrukken dat zeg maar met de bewoners, hè, dus de mensen die in de nachtopvang hebben verbleven, dat daar geen incidenten zich hebben voorgedaan. Hè. Want daar was de buurt in het begin ook heel bang voor. Maar dat is eigenlijk zonder incidenten verlopen. Hè. We werden zelf ook een beetje verrast dat in de operatie, en dan noem ik de operatie, dat bedoel ik het rode

0: kruis en de beveiligingsbedrijven. Ja, dat hebben we ook halverwege de rit moeten aanpassen.
1: Ja. Heeft er elke nacht vol gezeten eigenlijk?
0: Wat zegt u? Nee, zeker niet. We zijn nooit aan de 80 toegekomen. Volgens mij hebben we één keer een piek van rond de 60 gehad. Als je het over alle dagen uitspreidt en je rekent het gemiddeld uit, zaten we gemiddeld op 29 mensen. Maar wij zien het nu heel snel stijgen de afgelopen week. Maar het was natuurlijk duidelijk dat wij het de vakantie over zouden doen. Dat er ergens anders geen plek was. Maar we zien het nu wel snel stijgen. En dat betekent dat er in principe in Pekela de komende 11 dagen alleen nog mensen komen als de Wolden vol is. Maar dat sluiten we ook niet uit. En dat hebben we gisteren ook wel eerlijk met de bewoners besproken. Dat ja, als er 100 mensen in de Wolden zitten en er komen nog een groepje mensen. Ja, dan kunnen die alsnog tot 11, 12 september naar Pekela.
1: Ja, en daarna stopt u. Waarom stopt u?
0: Nou ja, omdat wij onze taak volbracht hebben. Het is altijd afgesproken geweest dat dit een tijdelijke situatie is. Ik blijf ook zeggen als burgemeester dat we echt van die nachtopvang af moeten. Het gezeil, de gesleep met mensen, de enorme kosten. Ja, we moeten echt zorgen dat we structurele oplossingen voor vinden. Want dit is geen oplossing voor het probleem.
1: Nee, en u kijkt daarbij ook naar andere gemeenten. Want wij hebben nu onze taak volbracht, ons deel gedaan. Nu is het aan andere gemeenten.
0: Ja, zeker. Waarbij ik ook nog een keer heel duidelijk zeg dat we eigenlijk überhaupt niet over nachtopvang zouden moeten praten. Zeker niet over de aantallen die we nu heen en weer slepen. Ja, we moeten met elkaar wat dat betreft gewoon de spreidingswet gaan uitvoeren. Zodat iedereen zijn deeltje daarin bijdraagt. En als ik dan naar de aantallen kijk en landelijk daarnaar kijk, ja, dan is het probleem waarschijnlijk over. En dan is er in Ter Apel gewoon flexibele ruimte. Komt er wat meer. Prima, die kunnen dan gewoon in Ter Apel blijven. Komt er wat minder, ja, dan is er even in Ter Apel wat rustiger. Maar daar moeten we, wat mij betreft, zo snel mogelijk naartoe.
1: Nog even over het pand, dat is dus na 14 september leeg. Dat is uw eigen pand, hè, van de gemeente. Wat gaat daarmee gebeuren?
0: Nou, wij hebben gisteren tegen de bewoners gezegd dat wij aan het onderzoeken zijn. Zoals u weet zitten wij in een grote verbouwing van het gemeentehuis. Wij hebben onze ambtenaren nu wel heel veel verspreid over allerlei locaties. En we gaan kijken de komende weken of dit pand daarvoor snel geschikt zou zijn. En daarna gaan wij kijken wat we ermee willen. De pand en de locatie grenst aan onze milieustraat. Dus met andere woorden, we gaan daar geen overhaaste beslissingen nemen. En dan hebben we afgesproken dat we sowieso bij de bewoners terugkomen. Dat we nog een aantal andere zaken vinden dat het bedrijventerrein wel beter zou kunnen. Nou, daar gaan we met elkaar over in gesprek.
1: Dank, burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela. En zometeen Harma met het weer en de ontknoping van Worsteitse.

0: Roelof van der Velde en wat older. Zometeen Harmen met het weer. Eerst natuurlijk ons leuke spelletje om het weerstation van Radio Noord. Dit was aanwijzing nummer 2.
1: Ik ben in een streek in de gemeente het Hoge Laat.
0: Ja, we gaan een foute antwoord wegstrepen. De keuze is reuze, want er komen echt heel veel fouten binnen, Petra.
1: Het is moeilijk vandaag, maar toch strepen we eventjes één weg. Ja. Het moet ook wel een beetje moeilijk blijven, ja, natuurlijk. Ja. Wat vaak genoemd wordt, een appje komt nu ook nog binnen, doodstil.
0: Ja. Ik ben er ook al een keer geweest, denk ik, zo'n spelletje. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: Het is naar het goud, we doen nog geen aanwijzing.
1: Dit is ook de norm van een vermolig waterschap.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Als je het weet, dan heb je ons nog snel. Kan nog een paar minuutjes. 050-3188-288.
1: Dit is ook de norm van een vermolig waterschap. Voor Stijtse.
0: Arma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het zonnetje is erbij. Gaan we zo de hele dag door het zonnetje wel vaker zien?
2: Ja, die zon die blijft er de hele dag wel bij. Ook al is het vandaag toch echt wel een puntje. Want het is het begin van de meteorologische haafs. De zomer zit erop. Ik kan terugkijken op recordwarm en een dreuge zomer natuurlijk. En dit maar hopen dat de haafs ook nog wat moois brengt. Nou, in ieder geval, de komende dagen is de zon er in ieder geval mooi bij. De temperatuur, dan had hij wel schier op niveau. En vandaag, ja, wat een dag eigenlijk met een paar gezichten. Er is regelmatig zon, er is bewolking en de kans op een bui is ook nog naar jou al uitsloten. En de wind die is matig tot vrij krachtig, wordt matig tot vrij krachtig, komt uit westelijke richtings en de temperatuur 19 tot 21 graden en dat is ordelijk normaal voor deze tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaren zijn bewolking is zo'n 12 tot 16 graden als minimum en met een dreuge zonnige start in de loop van de dag weer kans op bui, door is zelfs onweer bij mogelijk. De wind matig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten brengt 20 tot 22.
0: Dankjewel.
1: Dit is ook de norm van een vermolig waterschap.
0: 050-3-188-288. En heel misschien bel ik jou.

0: Was jij het ook? Dat is de grote vraag. Taylor Swift.
1: Worst tijds.
0: I knew it. I knew you. We gaan iemand terugbellen. Iemand die ons het goede antwoord heeft gestuurd. In ons spel Worst tijds worden is Joyce. En het was moeilijk vandaag.
2: Met Sineke.
0: Met Sineke?
2: Hallo.
0: Shalali, shalala, shalali. Die Sineke.
2: Hallo, met Sineke.
0: Ja, Sineke. Hallo, hoor je mij? Sineke luistert naar de televisie. Denk ik zo.
2: Sineke. Ik hoor
0: niet. Ja, jawel. Je hoort ons wel, Sineke.
2: Jawel, jawel. Ik moest hem even vertellen uit te spreken.
0: Oh. Ja, ik zei, ik begon al te zingen. Shalali, shalala.
2: Ja, nou, leuke.
0: Hoe vaak heb jij dat, Sineke, dat mensen dat doen? Heel vaak, denk ik, hè?
2: Het zijn gewoon niet meer zo. Oh, ja. Nee.
0: En gaan we ze dan douze pointe vervolgens bij, in het verleden?
2: Ja, dat was... Kun je nog een keer herhalen?
0: Nee. Sineke, over de orde van de dag. Wie zoeken wij? Dat was vorige week. Waar is Joyce?
2: Ja, aan de wereld.
0: Aan de wereld?
3: Ik ben in andere wereld.
0: Ja!
2: Ja, ja, dat bedoel ik. Maar ja, ik ben... Ja?
0: Ja?
2: Ik ben Gronings. Ik ben Gronings, hè. Dus wie zegt dat? Die aan de wereld.
0: Aan de wereld, jazeker. Maar hoe wist je dat?
2: Nou, weet je, ze had het over... ben ik wel op deze aarde?
0: Ja.
2: Was de eerste aanwijzing... En toen had ik al zoiets van, nou, dat is aan de wereld.
0: Ja,
2: nou, ik ben daar geboren.
0: Je bent daar geboren?
2: Ja. Ja, er staat een boerderij in een klein arbeidershuisje. En in dat arbeidershuisje ben ik geboren. Nu al meer dan 64 jaar geleden.
0: Nou, daar hoor je niks van.
2: Nou, dankjewel.
0: Nou, wat leuk. Hè? Het feit dat je daar geboren bent, dat zat zo in je hoofd. Daardoor win je in het weerstation van Radio Noord.
2: Nou, wat top zeg.
0: Ontzettend leuk. Zit jij in de auto toevallig gewijs, zo te horen?
2: Ja, ik zit in de auto.
0: Waar ben je weg naartoe?
2: Naar Zuid-Laren. Ik ga aan het werk vandaag.
0: Oh, aan het werk. Wat voor werk doe je, mag ik vragen?
2: Ik ben ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad.
0: Oh, leuk werk lijkt mij.
2: Ja, boeiend.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nou, we gaan je niet heel lang ophouden. Meer nog even één vraag, want dan gaat ons loop het vuur over. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Hoe is dat bij Sineke?
2: Ja, overdag mee wel.
0: Jawel, hè? Noteren wij ineens. Wat vind je het leukst op tv?
2: Ach, nou weet je, documentaires, reisprogramma's, dat soort. Ja.
0: Leuk. Sineke, we blijven nog heel even hangen voor alle gegevens en werk ze vandaag.
2: Ja, doe ik.
0: Hey,
2: hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, mooi. Bij mij staat nog dadelijk de tv aan. Petra, wat komt er binnen?
3: Een reactie van, niet van Sineke, maar van Stineke.
0: Oh.
3: En die zegt, ik luister de radio via de tv. Telt dat ook?
0: Ja, dat telt zeker, hoor.
3: En een reactie van Jannie, ze zegt, ik kijk dagelijks even naar de tv. Spelletjesprogramma's en beste zangers. Ja.
0: Oh ja, ook leuk.
3: Vind ik mooi.
0: Ja, is ook leuk, beste zangers. Ja. 050-3188-288. Praat met ons mee, geef je mening en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 74% van de stemmen zegt, bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Straks, na 9 uur, hoor je over de problemen van tandarts in het noorden. Nu, Tavares.

0: diabetes type 1 of 2? Let op. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds.

0: Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
4: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
3: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
5: Contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
3: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is Noord Nieuws met Mark Bogema.
7: Goedemorgen. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe Pekela gaat op 14 september dicht. Tot die tijd vangt de locatie extra mensen op uit de Drentse Zuidwolde. Daarna is een andere gemeente aan de beurt. Welke is nog niet bekend. Het duurt nog een jaar voordat er duidelijkheid komt over hoe Peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. De toenmalige vriend van zijn moeder wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. En de moeder wordt verdacht van betrokkenheid. En het KNMI heeft de nieuwe stormnamen voor het komende seizoen bekendgemaakt. Een van de uitverkoren namen is de Groningse naam Bulo. Die naam werd ingezonden door een Groninger bij wie de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Meer nieuws om 9:30.
8: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
9: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
10: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de appels van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: Of de pruimen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
17: Radio Noord.
18: De ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, een mondzorginfarct wordt het genoemd. In delen van Groningen wordt het steeds moeilijker om een tandarts te vinden. Ik ga daar zo meteen over praten.
20: Goedemorgen, Edwin.
21: Hallo, Edwin.

0: Eagle Eye Cherry in de ochtendploeg. En Save Tonight. Het is bijna 8:08. Het wordt steeds moeilijker om in het noorden een tandarts te vinden. Daar waar ouderen vroeger massaal een kunstgebit hadden, behouden we tegenwoordig tot op hoge leeftijd ons eigen gebit. Dat is op zich goed nieuws, maar het zorgt wel voor drukte bij tandartspraktijken. Tel daar een dreigend tekort aan tandartsen bij op en we steven af op wat het UMCG een mondzorginfarct noemt. Henry Roor is hoofdtandheelkunde aan het UMCG. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zou je die situatie op dit moment willen omschrijven in onze provincie?
1: Nou, het wordt steeds moeilijker. Met name in de randen van de provincie, het noordoosten en het oosten, wordt het steeds lastiger om tandartsen te krijgen. En dat wordt op een gegeven moment, denk ik, voor de mensen in die regio wel heel moeilijk.
0: Ja, want als je eenmaal bij een praktijk zit, dan ben je binnen, maar praktijken kunnen gewoon geen nieuwe mensen meer aannemen.
1: Nou, het probleem, de praktijken nemen nog wel mensen aan. Het probleem zijn dat die praktijken geen tandartsen meer kunnen krijgen die dat werk willen doen. Dus die zitten heel erg omhoog met hoe gaan we dit allemaal organiseren. Dus ik heb even snel gekeken, maar de meeste praktijken staan nog wel open voor nieuwe patiënten. Maar hoe lang dat nog zo zal blijven en of het lukt om voldoende tandartsen te krijgen die ook in die praktijk willen werken, daar zit het probleem.
0: Zit er dan een groot verschil tussen de regio en de stad in dit geval?
1: Ja, wat je ziet is dat heel veel tandartsen toch graag in een wat meer stedelijke omgeving willen wonen en werken. Dat is het hele land zo. En met name ook zich graag vestigen rondom een opleidingsplek. Dus in Amsterdam, Nijmegen en Groningen, daar zitten de opleidingen tandheelkunde, zie je relatief veel tandartsen. Maar wat verder van de stad af, naarmate de afstand tot de stad groter wordt, wordt het steeds moeilijker om tandarts te winnen. Op een manier vinden ze dat gewoon niet zo leuk om daar te gaan werken of te wonen.
0: Ja. Op zich natuurlijk een goed teken dat mensen toch wel graag massaal naar de tandarts willen gaan. Maar het feit dat we tot op hoge leeftijd ons eigen gebit houden, dat is eigenlijk dus helemaal niet zo goed nieuws in dit opzicht.
1: Nou, dat is heel goed nieuws, want daar wordt iedereen natuurlijk heel blij van. Ja. Alleen dat betekent wel veel meer werk voor tandartsen en dus ook hebben meer capaciteit nodig om al dit werk aan te kunnen. En dat is op dit moment gewoon niet voldoende, wordt niet voldoende aangevuld.
0: Nee, want er moeten landelijk dus opleidingsplekken bij. Gaat Groningen dat dan ook bieden bijvoorbeeld?
1: Ja, nou goed, we wachten nog het besluit van de minister af. Het capaciteitsorgaan heeft aangegeven dat er zo'n 100 plekken bij moeten om in de toekomst niet al te veel problemen te gaan krijgen. En er wordt nu nagedacht door het kabinet of dat wel of niet gaat lukken. Op het moment dat het besluit komt, zullen wij van de opleidingen in Nederland samen gaan zitten. Amsterdam, Nijmegen, Groningen, om te kijken hoe we die verdeling gaan doen. Een deel daarvan zal ongetwijfeld in Groningen terechtkomen. Maar ik vermoed het grootste deel in Amsterdam en Nijmegen.
0: Want? Waarom?
1: En dat heeft een reden, want bij de vorige capaciteitsuitbreiding heeft Groningen een relatief groot aandeel gehad. Zijn wij behoorlijk gegroeid. Van zo'n 50 naar bijna 70 studenten. Dus het is op zich goed om ook de anderen nu wat meer ruimte te geven. Er komt bij dat we willen wel meer opleiden, maar je moet ook weer docenten voor hebben, je moet ruimte hebben, dus dat moet allemaal geregeld worden. En op dit moment hebben we onze handen wel een beetje vol in Groningen aan de uitbreiding die we net hebben doorgemaakt.
0: Ja, maar dat kan aan mij liggen, maar van 50 naar 70 denk ik, dat lijkt nog steeds een druppel op een groeiende plaat, 20 erbij in de opleiding.
1: Dat is ook zo, dat is een beetje het probleem. We hebben landelijk maar 260 opleidingsplekken en nu 290. En dus dat zijn relatief heel weinig. Terwijl er eigenlijk zo'n 375 opleidingsplekken zouden moeten zijn. Al jaren wordt gevraagd aan het kabinet om extra uitbreiding, maar dat wordt steeds wat afgehouden. Tot de vorige keer, toen zijn er 31 plekken bijgekomen. Dat is inderdaad een druppel op de gloeiende plaat. Maar goed, alle beetjes helpen. En we hopen dat het kabinet nu ook gaat besluiten om ook die andere 96 ook toe te kennen.
0: Is het zo dat er wel genoeg studenten zijn die tandarts willen worden?
1: Ja, dat zou je verbazen. We worden enorm overtekend. We hebben een systeem waarbij we een loting doen en de aanmeldingen voor die procedure die zijn fenomenaal. We worden ongeveer 10 keer overtekend. Dus voor die bijna 300 plekken die we landelijk kunnen wegzetten, zijn er meer dan 3000 aanmeldingen geweest. Dus echt heel veel belangstelling van Nederlandse jonge mensen om tandheelkunde te gaan doen.
0: Maar dat is eigenlijk een hele wrange constatering. Dus er zijn voldoende mensen die tandarts willen worden. Ja. Maar we hebben er niet genoeg. En om dat erdoor te krijgen, dat is ook nog een hele worsteling.
1: Ja, nou ja, het probleem is dus dat daar kosten mee. Het is een vrij dure opleiding. Een van de duurdere opleidingen in Nederland, universitaire opleidingen. En ja, het kabinet houdt eigenlijk voortdurend de hand op de knip. Terwijl ze waarschijnlijk wel zien dat het anders moet. Capaciteitsorgaan zegt keer op keer van er moeten tandartsen bij. Maar daar wordt steeds heel terughoudend op gereageerd. Het is, ik denk, gewoon een centenkwestie. Het punt is dat doordat we in Nederland niet opleiden, er ruimte ontstaat voor buitenlandse tandartsen om hier naartoe te komen. Dus we zien een vrij grote instroom van buitenlands gediplomeerde tandartsen. Op dit moment is een kwart van het Nederlandse tandartsenbestand al in het buitenland opgeleid. Ja, Zo kun je het ook oplossen. Wij vinden dat geen hele chique oplossing. Niks mis met buitenlandse collega's die hier komen werken. Maar je ziet toch een taalprobleem. Mensen vinden het ingewikkeld om hun verhaal te doen. En ze zijn vaak anders opgeleid, waardoor er toch een andere soort tandenkunde ontstaat.
0: Ja. We wachten wat het kabinet doet. Dank voor uw verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Henry Loris, hoofd tandheelkunde aan het UMCG. Zometeen het thema van onze top 3 en tennistoppers kijken. Dat kan deze week in Haren en daar hoor je straks ook meer over.

0: Dikke hit in Amerika was dit al. En nu ook in Nederland. Ella Langley is haar naam. Choosing Texas is het nummer. Top 3. We zeiden het vanmorgen even na 6 al. Heb je natuurlijk gehoord. Toen was je al wakker. Het is 1 september. Vandaag in 2011 stopte muziekzender TMF met het uitzenden in Nederland. En TMF, dat is voor heel veel mensen toch wel de jeugd van vroeger, denk ik.
1: Ja. Je bent getuige van de opening van een nieuw tv-station. TMF, The Music Factory. Met VJ's. Fabienne.
2: Welkom, je kijkt naar de Music Factory. En ik kan het zelf bijna nog niet geloven, maar ze staan naast me. De Backstreet Boys hier in de studio live bij de Music Factory.
3: Yes. Hey, what's up?
2: Ja, oké.
0: Ja, clipjes kijken, artiesten kijken.
4: Clipjes en de TMF Awards.
0: Ja, ook nog, inderdaad. Ja. Je had ooit MTV en daar kwam dus een Nederlandse variant van uit. Ja. Ja, daar keken we ook allemaal naar in die tijd, in de jaren 90. Want in de jaren 90, dat waren hun gloriejaren eigenlijk.
4: Ja.
0: Halfwege de jaren 90 begonnen. En toen dacht ik, is misschien leuk voor onze top 3. We doen een 90s top 3.
4: Leuk,
0: dus
4: ja.
0: We zoeken plaatjes uit de 90s.
5: Rare grappertje. met de koude schoenen kop.
0: Ja, dit was echt heel erg in die tijd, hè, grappertje.
4: Ja.
0: Al dit soort muziek. Je had
4: trainingspakken.
0: Hakkenbar was dit, maar je had ook de Mosselman. En je had heel veel van dit soort dingen. En dit ook, hè.
6: I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away.
0: Paul Elstak.
4: Ja, dit vind ik mooi.
0: Ja? Ja. Nou ja, bij ons is het feestweek in het dorp. Afgelopen zaterdag, meen ik uit mijn hoofd, heb ik nog tot lang Paul Elstak gehoord. Ja, maar het was niet alleen dit soort muziek in de jaren 90.

0: via Willem en Richard. My heart will go on. Nou, procedé is helder. 050-3188-288. We zoeken plaatje uit de jaren 90. Peter zit hier als een soort encyclopedie om ook allemaal te controleren of plaat ook echt uit de jaren 90.
1: Ja, natuurlijk, ja.
0: 050-3188-288. Ja, lekker tenniskieken, dat kan deze week. De US Open is begonnen, maar het kan ook gewoon dichtbij. Namelijk in Haren bij het ITF World Tennis Tour. Dat is een van de grootste en meest aansprekende tennistoernooien van Noord-Nederland. Met nationale, internationale toppers, talenten. En daar kun je gratis een kijkje nemen. Paul Kleinsma, toernooidirecteur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren is jullie begonnen. Hoe zat het met het weer?
2: Gisteren was het nattig. Het begon aardig, maar rond 1 uur viel toch behoorlijk wat water naar beneden. Dus we hebben van 1 tot 6 stilgelegen. Toen nog een paar potjes kunnen spelen. Maar vandaag is het daardoor volle bak en extra veel om te zien.
0: Ja, want als het gelijk droog is, dan is de baan nog niet gelijk klaar. Dat is dan het gevolg, hè?
2: Helaas niet, nee. Dus dan is het nog even wachten. En dan is het met grote sponsor op de baan en de grote plassen eraf halen. Ja. En wachten en hopen.
0: Ja. Nou, ik zei het al, je kunt lekker tennis kieken met toppers uit binnen- en buitenland. Waar moeten we dan aan denken?
2: Toppers uit binnen- en buitenland, inderdaad. Nou, de toppers zijn top 400 van de wereld tot 1200. Dus het is echt de start richting het toptennis. Maar het werpt wel zijn vruchten af. Want nee, nu ook de US Open, je noemde het al. Maar Anouk Koevermans, die net de quali heeft gehaald, heeft hier gestaan. Een Botik van de Zandschulpen en een Jesper de Jong. Dus hier staan de toppers van morgen.
0: Ja, zij is net uitgeschakeld, hè, afgelopen nacht.
2: Ja, dat wel. Maar toch... Je ziet toch wel, na 3 jaartjes, dan staan ze vaak een beetje in die regio als ze goed doorstromen. Dus dan heb je ze toch maar weer live gezien.
0: Ja, en is het dan voor jullie lastig om dat soort toppers in spe jullie kant op te krijgen?
2: Ja, gelukkig kennen ze het toernooi goed en komen ze zelf. De bond die helpt daarin mee met hun eigen talenten vaak deze kant op te sturen. En daarnaast... En we inmiddels zitten we in een reeks met eerst in Oldenzaal, daarna wij. Dus dan stromen ze vaak een beetje door.
0: Ja, dus. Want kunnen ze hier ook punten verdienen voor een ranking of zoiets?
2: Zeker. Ja, kunnen bij ons een eerste ATP-puntje of WTA-puntje halen. En voor de rest de punten voor de ITF. Dus dat is de onderen, laat maar zeggen. Maar zeker, de punten kunnen hier behaald worden. En natuurlijk wat prijzengeld.
0: Ja. US Open is weer op televisie en dan kijk je ernaar. Dan denk je, ach, zo moeilijk is het allemaal niet. Nou, ik weet er zelf alles van. Dat is ontzettend moeilijk. Moeilijk. Is dat er ook een mooie reden om eens een keer te gaan kijken naar wat die mensen op de baan in het
2: absoluut,
0: echt doen?
2: Absoluut, absoluut. Het gaat toch allemaal een stukje sneller, een stukje harder dan dat je het op tv ziet. En je denkt wel eens, goh, slaan ze die bal de hele tijd dezelfde kant op. Kunnen ze niet gewoon het hoor? Dat is toch een stukje lastiger en dat zie je wel als je het live ziet. Dus ik zou zeggen, kom dat zien.
0: Dus is Groningen een beetje tennisprovincie?
2: Tennis is een redelijke tennisprovincie. Ik bedoel, we hebben vier grote verenigingen in de buurt. Vijf als je jouw eigen mooie tennisclubje ook nog meeneemt.
0: De Mars.
2: De Mars in Vaderswolde. Dat weet ik. Okay. Nee, dus dat... Dat zeker. En ik denk dat, als je kijkt naar hoeveel leden er in Groningen zijn, dat zijn er ongeveer een goede 4000, denk ik wel. Dus tennis is zeker hot and happening in Groningen.
0: Ja. Zou je dan geen geld moeten vragen voor zo'n toernooi? Dan kun je ook nog wat verdienen als vereniging.
2: Ja, dat zouden we kunnen doen. Maar we doen het ook voor onze mensen, de verenigingen die we hier hebben. En we willen gewoon zoveel mogelijk mensen hier hebben en laten zien hoe mooi de sport is.
0: Ik wens jullie heel veel plezier. Tot wanneer duurt het?
2: Tot en met aankomende zondag. Het is nog een hele mooie week met heel veel tennis.
0: Ik wens jullie veel droog weer toe.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, joh. Mooi. Paul Kleinsma was dat in Haren, dus dat tennistoernooi. En op Radio Noord zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
3: Dan vertel ik over de stormachtige ontwikkeling van de naam Bulo.
0: Bulo, inderdaad. Ja, prachtig. Mooi. 050-318-288. We zoeken nog Bulo's. Ben jij een Bulo? Laat het even aan ons weten. Want zo vaak komt die naam niet meer voor. 050-318-288. Dit is de Bronski Beat en Small Town.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe Pekela gaat op 14 september dicht. Tot die tijd vangt de locatie extra mensen op uit het Drentse Zuidwolde. Pekela sprong sinds begin juli bij om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Er zijn geen incidenten met vluchtelingen geweest. Wel ondervonden omwonenden in de eerste weken geluidsoverlast van bussen en de beveiliging. Burgemeester Jaap Kuin heeft zijn excuses aangeboden aan omwonenden voor de gebrekkige communicatie.
8: En wij hebben eigenlijk veel te kort voor de opening met de mensen gecommuniceerd, waardoor ze zich echt overvallen voelden. En daarbij excuses aan. Dat is ook gewoon zo. De hele korte periode van het plan of de vraag van het ministerie en uiteindelijk de opening, ja, dat is veel te kort geweest. Daar hadden wij meer ruimte en tijd voor moeten nemen.
7: De gemeente onderzoekt nu of het pand gebruikt kan worden voor de tijdelijke huisvesting van gemeentepersoneel tijdens een renovatie. De RUG blijft een internationale universiteit. Dat zei bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen gisteren bij de aftrap van het academische jaar. Hij reageert daarmee op het beleid van de regering. Die stelt dat universiteiten zich minder moeten richten op internationale studenten. Volgens de Vries kan de RUG niet zonder, omdat de wetenschap per definitie internationaal is. De universiteiten verdelen komend jaar zo'n 17.000 studenten. Hoeveel er naar Groningen mogen komen is nog niet bekend. Het duurt nog een jaar voordat er duidelijkheid komt over hoe peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. Het 2-jarige jongetje werd begin 2024 onder verdachte omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis. De toenmalige vriend van de moeder wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. En de moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood. Volgens het Openbaar Ministerie is er extra onderzoek nodig tot frustratie van vader Marco van der Linden, zegt hij bij het graf van zijn zoon.
9: Ik zit hier heel vaak om na te denken en op dat moment komt er ook heel veel onbegrip. Betreft het onderzoek, de langdurigheid, komt allemaal omhoog.
7: Woonzorglocatie Het Hamrik in Nieuw-Wolda bestaat 50 jaar. En de hele week staat het daarom in teken van het jubileum. Voor medewerker Michieltje Rietma Bakker is het dubbelfeest, want zij werkt er al 45 jaar. Er is in die tijd veel veranderd, vertelt ze.
10: Het is heel erg veranderd. Het kost een heel anders met die mensen omgaan. Was wel gewoon, wat is gewoon, zeggen ze daar. Maar dan was het overal binnen. Men kwam in ziektebeelden binnen en dat soort dingen. En dat was toen nooit zo. En nou moest overal wat van overheid. Om mensen gauw te begeleiden en gauw te begrijpen, zeg maar.
7: En misschien krijgen we de komende maanden wel te maken met storm Bulo. Met het nieuwe stormseizoen op komst heeft het KNMI de stormnamen bekendgemaakt. En de naam Bulo werd ingezonden door een Groninger bij wie de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Volgens Jet van Pasen van het KNMI is er behoorlijke kans dat er komend seizoen een storm Bulo voorbij komt.
11: We gaan op volgorde en het is gewoon afwachten hoeveel stormen er komen. Bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben wij alleen maar de ABNC gebruikt. Maar het jaar daarvoor zijn we tot en met de F gekomen. Ja, dus je hebt gewoon namen voor een heel alfabet, maar je weet nooit hoeveel stormen het seizoen gaat brengen.
7: En dat hele verhaal dat lees je straks op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel. Zometeen reacties op ons lopend vuurstelling vandaag luidt. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. En daarna gaan we terug naar de jaren 90 voor onze top 3. Too Unlimited komt binnen en No Limit. Het ruzie met elkaar, deze broertjes. Zagrijnig kijken, wel een leuke muziek. Jacob komt met Oasis en Wonderwall. Ja, jaren 90.
12: Kan nog net, hè? 99.
6: De tijd ook van de boybands natuurlijk.
12: Ja.
6: De Backstreet Boys, ja. En het was ook een beetje de tijd van de plastic pop. En Barbie Girl komt binnen. En nog voor we de combinatie Geer en Goor kennen, hadden we al wel Gordon. Ik bel je zomaar even. Nou, bel eens nog maar even op. 050-3188-288. Welke plaat uit de 90's kunnen we draaien zometeen? 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
13: Vroeg kinderen een buivuur komen, maar op de meeste plek blijft droog met regenmatig zon. De temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden met een motige tot vrij krachtige westelijke wind. Vanavond en vannacht opklaart in bewolking is zo'n 12 tot 16 graden als minimum. En bij een droge zonnige start in de middag kans op bui, waarbij onweer ook niet gesloten is. Met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wat 20 tot 22 graden.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing.

0: Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster, glas en kozijnen.
1: Meertens Meubelen.
2: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Four Tops, Loco en Acapulco. Onze collega's van Omroep Brabant hebben feest trouwens, Petra. Ja, ze zijn jarig. Jarig jongen,
1: wil je dan zeggen.
0: Ja, 50 jaar bestaat de Omroep Brabant. En hoe vier je dat dan? Nou, onze collega's in Brabant stonden vanmorgen om 6 uur worstenbroodjes uit te delen op Eindhoven Airport.
2: Wil je een worstenbroodje?
3: Nee, dankjewel.
2: Dat is kei lekker, hè, worstenbroodje?
3: Ja, heerlijk. Maar ja,
2: nou niet. Do you want a worstenbread?
3: No,
2: no worstenbread? Oh nee. Nou, daar komt. Het is wel heel grappig, want iedereen wil het de hele tijd. Zijn we live? Niemand wil het.
4: En ja, heel eerlijk, iedereen die geen worstenbroodje wil, dan denk ik ook ja. Jij bent niet van hier, ga weg.
1: Oh, ja. Nou, ik heb wel zin in een worstenbread.
0: Ja, om in Brabants te spreken, keilekker.
1: Keilekker, ja.
5: Lopend vuur.
0: Onze felicitaties voor onze collega's in Brabant. Ja, ons lopend vuur gaat over tv kijken. Nieuwe tv-seizoen is begonnen, al die programma's zijn weer terug. Nieuwe programma's erbij. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan, is ons lopend vuur.
1: Ja, bij Gerard Zomer in elk geval wel. Hij zegt, zolang ik aansta, staat de televisie ook aan. En mijn televisie is kijkraad.

0: Radio, waarmee ik het nieuws in Nederland en daarbuiten volg. Spelletjes en shows en dat soort dingen, die zijn niet aan mij besteed. Karin wel, zegt ze. Ik hou heel erg van spelletjes, zoals per seconde wijzen, met op tafel. Ja. En zeker vanaf 8 uur staat daar de televisie aan. Ook documentaires en Nederlandse series. En Ina van Houten, die kijkt wel tv, maar niet Nederlandse nieuws of praatprogramma's of wat dan ook. Het is vaak haat, nijd en oorlog, waar je heel erg depressief van wordt. Dus dan maar liever spelletjes. En Ans, die stuurt een heel schema, want bij haar staat... Vooral de regionale zenders staan erop. Van TV Noord om 6 uur gaat ze naar TV Brabant om 6:30. Dan naar Gelderland om 7:00. Dan nog even naar Limburg en dan nog even naar Drenthe.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dus dat is een heel programma op de avond. Maar ja, sommige mensen kijken ook helemaal geen tv meer. Zoals Barbara, die zegt... Nee, sinds vorig jaar helemaal geen televisie meer. Wat een rust. Ja, nou, dat kan natuurlijk ook. Ik ben benieuwd wat je dan doet, Barbara. Hoe je je avond dan vult. Of dag. En Bert die stuurt, ik kijk dagelijks en hij stuurde even een screenshot van jou.
1: Van mij?
0: Ja.
1: Oh ja, dan kijkt hij dagelijks naar ons en luistert hij radio op televisie. Nou, hartstikke leuk. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 74% van de stemmers is het eens met de stelling.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Prince, dat is de jaren 80. En nee, wij gaan naar de jaren 90. Top 3. We melden het al. Vandaag, 1 september 2011, kwam TMF tot een einde. De muziekzender met al die clipjes, al die programma's en die VJ's.
1: Ja.
0: En TMF had zijn hoogtijdagen in de jaren 90. En daarom een 90's top 3. Nou, zeg je jaren 90, dan zeg je de Spice Girls.
1: Ja!

0: Peter gaf hem door. The Verve, Bittersweet Symphony, top 3. Best leuk dit eigenlijk, hè? Zo'n 90s.
1: Ach, het helemaal te genieten. Ja, misschien moeten we een hele week gaan doen.
0: Ja, zullen wij morgen een 80s top 3 doen?
1: Oh, dat kan ook.
0: Ja, oh, jij bedoelt een hele week 90s?
1: Ja.
0: Ja, ook leuk. Nou, geef het door.
1: Nog leuker.
0: Ja. Dan morgen, nou, denk over na, maar misschien wel morgen 80s top 3. Zou best kunnen.
1: Oké. Okay. En dan donderdag 70s?
0: Nou, ja, of zero's.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even over nadenken. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over nadenken gesproken. Wij mogen na gaan denken over jouw eerste plaat.
2: Ja.
0: Als jij ons de omschrijving geeft.
2: Deze dame, deze heilige vrouw, hecht opvallend veel waarde aan haar spullen.
0: Als het een heilige vrouw, dan weet ik hem.
2: Dat wist ik dat jij hem wist.
1: Ik dacht aan Material Girl.
0: Ja, dat dacht ik ook.
2: Ja, dat hebben jullie helemaal goed. Van
0: Madonna.
2: Ja, natuurlijk.
0: Een heilige vrouw. Ik was een heilige vrouw, was ik er.
2: Wist je hem al, hè?
1: Ik ben spullen.
0: Ja, mooi wel.
3: Je dacht even een makkelijke na gisteren.
0: Ja, precies. Lekker. 1-1. Ja,
2: wat een team.
0: Dat is heel fijn. Ja, wat een ochtendploeg, hè?
2: Nou, ongelooflijk.
0: Zometeen op Radio lekker luisteren naar Femke de Wallen. En de ochtend door. Ik heb er nog eentje voor je. In onze top 3 uit de 90s. Ja, natuurlijk. Deze plaat. Willem kwam ermee. To Unlimited en No Limit. Fijne dinsdag. Mooi.

0: Week zo. Doei.
1: Ja, dag.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen... waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven... kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan... in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen... maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was... om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland... Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep... waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke Omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn... om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet... is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt... heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken... om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Radio Noord.
15: De ochtend door.
16: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen Room 5. Maar eerst Madonna. Dit is Material Girl.

live op Radio Noord en This Love in de ochtend door. Het is 10 minuten over 10 op deze dinsdag. 1 september. Het is gewoon september. We hebben het gehaald. Nog 4 maanden te gaan tot het nieuwe jaar. Maar goed, daar gaan we nog niet mee bezig. Want er kunnen nog heel veel mooie maanden aankomen. Hoe dan ook, fijn dat je luistert. Van 10 tot 12.

0: Alsjeblieft die koffie dan.
1: Nou, die is wel nodig vandaag. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik zat net eventjes mijn slaapgegevens te bekijken. Dat is tegenwoordig heel handig. Dan heb je zo'n horloge en dan geeft hij precies aan hoeveel je hebt geslapen. Nou, volgens mijn horloge heb ik een excellent night gedraaid. Ja, ik weet ook niet waarom die dat in het Engels doet. Geen idee. Goeienacht. Maar ik voel me gewoon nog een beetje moe. Dat zal misschien ook komen door het feit dat het wat grijzer is misschien. En dat het wat meer regent. En dan gaat je lichaam af en toe automatisch een beetje meer in die herfststand zitten. Hoewel ik wel heel erg van de herfst hou hoor. Dus laat het maar komen, dit komende seizoen. Hoe dan ook, ik ben heel benieuwd hoe jij vanochtend wakker bent geworden. Of je goed hebt geslapen. Of je weer fris aan de nieuwe dag bent begonnen. Aan een nieuwe maand bent begonnen. Misschien ben je aan het werk. Misschien ben je thuis. Maar er past vast een plaat bij. Welk liedje wil jij heel graag horen vanochtend? Waar heb je zin in vandaag? Welke plaat helpt jou de ochtend door? Of welke plaat heb je gewoon zin in? Omdat het gewoon een heel fijn liedje is. Je mag het me laten weten. 050-3188-288. Laat me weten welke plaat jij zo meteen wil horen op Noord. Binnen nu en 4 minuten. En wie weet hoor je hem dan zometeen op Radio Noord.

0: Suzy Quatro en Chris Norman op Radio Noord en Stumbling In. Paulien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mijn moeder is vrijwilliger bij het zwembad. Bij ons in het dorp. En ze doet ook wel eens de ochtend. En dan is het altijd hartstikke druk. 60, 70 mensen die zijn baantjes aan het zwemmen. Het is een buitenbad. En nu zie ik dat jij vanochtend ook je baantjes hebt getrokken.
1: Ja, ook in het dorp. Ook in het buitenbad. Nou, en we waren wel geteld met z'n drieën in het bad.
0: Echt?
1: Echt.
0: Oh, dan gaat daar even iets niet helemaal goed.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was er op het laatste moment. Ik was er om even voor 9:30. En om 10:00 sluiten ze en dan gaan ze vanmiddag weer open.
0: Oh ja, ja.
1: Maar dus ik denk dat het daarmee te maken had.
0: Ik vind je wel moedig.
1: Ik ook, want toen ik uit het bad kwam was het best wel koud met die wind.
0: Ja? Ach joh, maar je hebt het toch maar weer gedaan.
1: Ja toch, ja, ja precies.
0: En hoe, met wat voor gevoel kom je dan altijd dat bad uit? Even los van de kou natuurlijk.
1: Oh, echt zo fris. Gewoon lekker fris. Helemaal in een buitenbad. Bij het overdekte bad, waar ik volgende week weer mee begin, omdat dit bad zaterdag sluit. Mm-hmm. Ja, buitenbad is zo lekker.
0: Ja, je voelt je echt, echt verkwikt, hè? Ja, ik weet niet of dat een goed Nederlands zeker. Woord is trouwens, maar...
1: Nou ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja.
0: De boodschap komt aan. Oh jongens, ik weet niet wat er met me aan de hand is vandaag. Maar ik maak links en rechts allemaal gekke woorden en combinaties. Maar dat maakt niet uit, Paulien, want ik heb jou nu aan de telefoon. Waarom doe je dit eigenlijk, dat zwemmen? Doe je dat vaak per week?
1: Ja, ik probeer toch wel 2 keer in de week te zwemmen. Ik heb nu vakantie, dus ik kan nu wat vaker. A, omdat ik het lekker vind. En B, omdat ik net terug ben van revalidatie, zeg maar.
0: Ah.
1: Ik heb net een jaar van revalidatie gehad en ik wil doorzetten omdat ik het zo lekker vind.
0: Ja, en zwemmen is dan echt het allerbeste, hè, qua beweging.
1: Ja, ja, absoluut. En je voelt dan ook niet de klachten, zeg maar.
0: Nee. Nee, het lijkt alsof dat allemaal wegvalt in het water.
1: Ja, ja. Je bent je gewrichten zijn gewoon veel lichter, laat ik het zo zeggen. Ja. Althans, zo voelt dat.
0: Ja, fijn
1: en,
0: hoor.
1: En ja, ze raden het ook aan om te gaan zwemmen. Dus,
0: ja, nou lekker. Hey, en jij kwam dat bad uit en jij hoorde het oproepje voor een liedje. En toen kwam jij met, Paulien? Ja,
1: in
0: dat
1: de
0: was
1: wolken.
0: De titel. Ja, In de Wolken, heel goed. Ja.
1: In de Wolken, van de Kas. En dat komt omdat Edwin, die had vanochtend... Joyce ergens staan.
0: Ja.
1: Ander wereld, geloof ik, zoiets.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik van, hé, nou moeten ze... zij is niet van deze wereld. In de wolken dus.
0: Ja.
1: Gaan draaien. Dat deed hij niet. Dit is mijn kant.
0: Ja, misschien heeft het ermee te maken dat de band die het heeft opgenomen uit Friesland komt. Dat ligt altijd een beetje gevoelig hier. Maar goed.
1: Bij jou niet.
0: Nee. Ik moet dat voorzichtig inzetten. Hè? Maar vandaag kan het. Ik ga hem voor je draaien, Paulien.
1: Dankjewel.
0: En ik wens jou nog een hele fijne dag. En nog even lekker genieten van het buitenbad deze week.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Goed
1: dankjewel.
0: Zo. Doei.
1: Jij ook een fijne dag.
0: Dankjewel. In de Wolken dus van de Kas. Speciaal voor Paulien.

0: Zo een beetje vroeg, hè? Shaboozy en A Bar Song op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Nou, dan vertel ik welke oud-wethouder van het Hoge Land dit geluid... misschien nog wel vaker gaat horen binnenkort.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaats!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Mama.
9: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Het is 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In delen van Groningen wordt het steeds moeilijker om een tandarts te vinden. Volgens het UMCG dreigt er een mondzorginfarct. Dat komt onder andere doordat ouderen hun eigen gebit langer houden... en daardoor vaker zorg nodig hebben. Daarnaast zijn er weinig afgestudeerde tandartsen... en blijven zij na hun studie liever in de stad. Buiten de stad dreigt dus een probleem te ontstaan... zegt hoofdtandheelkunde Henry Loor van het UMCG.
11: Met name in de randen van de provincie, het noordoosten en het oosten... wordt het steeds lastiger om tandartsen te krijgen. En dat wordt op een gegeven moment voor de mensen in die regio wel heel moeilijk.
1: De sector pleit voor meer opleidingsplekken... maar verwacht dat die vooral naar de Randstad gaan. Stefan van Keizerswaard is door de gemeenteraad van Ameland voorgedragen als nieuwe burgemeester. De politicus uit Uithuizen is op dit moment nog wethouder van de gemeente Vlieland. En daarvoor was hij wethouder in de gemeente Het Hoge Land. In totaal hadden 16 kandidaten wel oren naar de burgemeestersfunctie op het Waddeneiland. Van Keizerswaard wordt op 2 november geïnstalleerd. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe Pekela gaat op 14 september dicht. Tot die tijd blijft de locatie mensen opvangen als de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde vol zit. Daarna is het aan een andere gemeente, zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela.
12: Pekela heeft nu een aantal keren, ook afgelopen zomer natuurlijk, door de enorme druk... dat er leek alsof er in de zomer in eerste instantie geen nachtopvang zou zijn, geholpen. Dus ook anderen zijn nu wel een keer aan de beurt.
1: Pekela sprong sinds begin juni bij om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dagelijks konden er maximaal 80 mensen overnachten. Er zijn geen incidenten geweest met vluchtelingen. Wel ondervonden omwonenden in de eerste weken geluidsoverlast van bussen en van de beveiliging. De gemeente onderzoekt nu of het pand gebruikt kan worden voor de tijdelijke huisvesting van gemeentepersoneel tijdens een renovatie. De RUG blijft een internationale universiteit. Dat zei bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen gisteren bij de aftrap van het academisch jaar. Hij reageert daarmee op het beleid van de regering. Die stelt dat universiteiten zich minder moeten richten op internationale studenten. Volgens de Vries kan de RUG niet zonder, omdat de wetenschap per definitie internationaal is. De universiteiten verdelen het komend jaar samen zo'n 17.000 studenten. Hoeveel er naar Groningen komen is nog niet bekend. En woonzorglocatie Het Hamrek in Nieuw-Wolda bestaat 50 jaar. De hele week staat daarom in het teken van dit jubileum. En voor medewerker Michieltje Rietma Bakker is het dubbelfeest, want zij werkt er al 45 jaar. Ze is zeer te spreken over de sfeer op het Hamrek.
13: Oh, die zat hij goud. Ja, die zat hij goud. We hebben nog een beetje van de oorlog gehad. En dat vind ik veel heel mooi.
4: Dus we kijken ook een beetje over verleden praten. Met zijn neemt natuurlijk nooit meer. En die jongen binnen ook nog een klein beetje. Word ik een beetje, dat je achter me aankomt ben. Maar de jong die gewoon wat meer, die zoeken naar een ander plekje en dan ben ze weer weg. Dat vind ik een beetje minder, zeg maar.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
14: Vandaag kinderen een buiveur komen, maar op de meeste plekken blijft droog met regenmatig zon. De temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden met een motige tot vrij krachtige westelijke wind. Vanavond en vannacht opklaart in bewolking is zo'n 12 tot 16 graden als minimum. En bij een droge zonnige start in de middag kans op bui, waarbij onweer ook niet gesloten is, met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wat 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel Harma. Ja, zometeen dan gaan we ons nieuwe spelletje weer spelen. Vief Geliek heeft alles te maken met dat klassieke dobbelspel in het Grunnigs. Die kun jij winnen. Wat je ervoor moet doen, dat hoor je zo.
15: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van die.

Polytechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Depeche Mode op Radio Noord en Enjoy the Silence. Nou, stilte is iets wat we absoluut niet gaan doen op dit moment.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, nieuw spel hier op Radio Noord. Elke ochtend en elke middag gespeeld in de ochtend door en in de middag door bij Karel Oosterhuis. Het werkt heel simpel. Het is eigenlijk zoals het klassieke dobbelspel gaat. Je hebt een bakje met de dobbelstenen daarin. En ik ga zo meteen 3 dobbelstenen gooien. Er komen 3 cijfers uit. En als die cijfers in jouw telefoonnummer zitten, en dan gaat het om de cijfers achter de 06. Dus de 06, die tellen uiteraard niet mee. Dan mag je bellen met 050-3188-288. En pak ik jou eruit, dan win jij dat daadwerkelijke spel. Dat klassieke dobbelspel, maar dan in het Grunnigs. Fiefgeliek heet het. Je krijgt zo'n pakketje erbij waarin je alles kan bijhouden, zeg maar. Je krijgt er een pen bij en 5 dobbelstenen. En ja, dat is hartstikke leuk, want daar zit dus ook op een van die dobbelstenen, daar zit dus het woord mooi op. En dat kan dan een 0 of een 6 zijn. Nou, dat mag je dan allemaal zelf weten. Hartstikke leuk. Goed, ik ga dobbelen. En dan komen daar dus 3 cijfers uit. Dus pak even je telefoonnummer in je gedachten erbij. En als die 3 cijfers erin zitten, dan mag je dus direct bellen. 050-3188-288. Oké, gaat ie aan. Even goed schudden. Ik moet wel eerlijk doen natuurlijk. Nou, die is makkelijk. De 1, de 3 en de 5. Dus heb jij een 1, een 3 en een 5 in jouw telefoonnummer, dan mag je nu bellen met 050-3188-288. En wie weet win jij dan Vief Geliek in het Grunnigs.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.

0: Taylor Swift en Open Light.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, en we zijn vandaag op zoek naar de 1, de 3 en de 5 in jouw telefoonnummer. We hebben net drie minuutjes geleden gedobbeld. En er kwamen de 1, de 3 en de 5 uit. En ja, zit dat in jouw telefoonnummer? Dan mag je bellen met 050-3188-288. En maak je dus kans op Vive Geliek, dat hele leuke dobbelspel. Maar dan in het Grunnigs. En ik heb een man aan de telefoon met een hele bijzondere naam. Eilt Hassing, goedemorgen.
3: Ja, morgen mensen.
0: Ja. Hoe is het met jou?
3: Met mij is het prima.
0: Wat was je aan het doen?
3: En met jou?
0: Ja, maar mij heel goed.
3: Ik had net een kopje koffie met een koekje erbij. En ik was de krant aan het lezen.
0: Oh, heerlijk. 10:30 koffietiet.
3: Ja.
0: En wat voor koekje zat erbij?
3: Oh, dat wil je niet weten. Een hele lekkere gevulde koek van de warme bakker.
0: Oh, lekker.
3: Ja.
0: Het water loopt me in de mond.
3: Ja, dat geloof ik direct, maar ze zijn ook heel lekker.
0: Ja, bij de bakker zijn ze extra lekker. En zeker als ze dan een beetje warm zijn.
3: Zeker, heerlijk.
0: Oh. Nou, je maakt me helemaal niet jaloers, Uilt. ja, nu moeten we het wel eventjes hebben over jouw telefoonnummer. Ik ga jouw telefoonnummer natuurlijk niet noemen. Ja. Maar wij waren op zoek naar de 1, de 3 en de 5. En ik zal je vertellen, ze zitten er alle drie in en ook nog op volgorde. Ja. Er zitten wel een aantal getallen tussen. Ja, maar er zitten een 1 en een 3 en een 5. Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Hey, dankjewel, Femke.
0: Jij wint vandaag het spel Vive Geliek.
3: Ja, hartstikke mooi.
0: Daar ben ik blij mee. Bist een beetje een spelletjesman?
3: Jawel. Ja, ik kom er niet zoveel meer van. Kinderen zijn uit huis, soms met de kleinkinderen een beetje natuurlijk. Mm-hmm. Die vinden het wel leuk, maar over het algemeen. Nou, maar zoals dat spelletje wat jij nu in de aanbieding hebt, dat is een hartstikke leuk spelletje, toch?
0: Jazeker. En het is in het Grunnigs. Wat ik dan persoonlijk nog een hele leuke uitdaging zou vinden, is dat je dan ook volledig in het Grunnigs doet. Dus ook echt gewoon alles wat je zegt tijdens het spel gewoon in het Grunnigs.
3: Oh ja, maar daar doen we ook.
0: Ja, daar doen je. Oh ja, oké. Okay, ja.
3: Nee, precies. Daarom praat ik ook met jou. Een beetje beschaafd Nederlands.
0: Ja, maar de mocht ook wel Grunnigs praten. Ik kan het gauw verstaan. Ik kan het ook wel een beetje praten.
3: Ik kan geen Vries verstaan.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet. Wist in Grunnig, toch?
3: Ik ben in het verleden houvolk en Vries aan het met de scheidsrechter.
0: Okay.
3: En dan kwam ik in het bestuurs komen en Vries laat in een... dat was allemaal warm. Maar allemaal dat Vries, weet je wel hoe dat gaat. Ja, en dan zegt de voorzitter, jongens, even stil. Hier zijn ook mensen die kunnen geen Fries verstaan. Willen jullie allemaal even Nederlands praten? Nou, daar was het stil. En iedereen zei, oh sorry, ja hoor, we gaan nu over.
0: Ja, maar zo ben je ook wel weer. Maar ik vind die imitatie van het Fries wel heel mooi.
3: Ja, weet je, dat knal een beetje. Maar ik heb altijd met heel veel plezier gefloten.
0: Ja, het ben schieren mensen, toch?
3: Zeker weten, ja hoor. Maar net van huis.
0: Mooi. Nou, zo is het. We zijn allemaal Noordeling.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja, zeker. Nou, ja, natuurlijk.
0: Dit wordt een heel gezellig gesprek, maar we moeten door. Ja, goed. Uilt, dankjewel. Blijf even hangen en dan gaan we zorgen dat het allemaal jouw kant op komt.
3: Jij ook bedankt.
0: Oké.
3: Hoi.
0: Nou, we blijven nog even in het Grunnigs. Dit is Harry Nieuw op Radio Noord en Aldi Donderweens.

0: Harry Nieuwhoven, altijd onderweg op Radio Noord. Ja, zometeen gaan we door met het weggeven van leuke spulletjes. Want ik heb de Fanny Pack voor je klaar liggen. Dat hele leuke RTV Noord schoudertasje. Die kun je winnen als je zometeen meedoet met Tel en Bel. Welke plaat het is, hoor je zo na het nieuws van 11 uur. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
1: Oma, altijd dichtbij met Vodafone. Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat de tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
11: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
12: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
13: Radio Noord.
14: De ochtend door.
15: Met Femke de Wallen.
0: Pak je pen en papier erbij. Je gaat het nodig hebben zometeen bij Tel en Bel na Golden Earring. En hier zijn The Corrs met de enige toepasselijke plaat hier. Radio.

Golden Earring op Radio Noord en When the Lady Smiles in de ochtend door. Tel en Bel. Ja, we gaan door met Tel en Bel. Ik heb een plaat voor je klaarstaan en ik geef je zo meteen een woord mee. En dan is de bedoeling dat je telt hoe vaak dat woord voorbij komt in die plaat. En let wel, we tellen echt alleen wat je dus hoort op de radio. Dus je kan de songtekst erbij pakken, is handig. Maar... ja, die klopt niet altijd met wat je op de radio hoort. Dus hou dat even in gedachten. Dit is de plaat die we gaan tellen vandaag. Nou, het woord wat we gaan tellen kwam al twee keer voorbij in dit kleine stukje. Wat we gaan tellen is namelijk het woordje... sexy. Ja, hoe vaak komt sexy voorbij in You Sexy Thing van Hot Chocolate? Als je het weet, mag je zo meteen na afloop bellen met 050-3188-288. Om kans te maken op dat hele leuke RTV Noord schoudertasje. Hartstikke hip ding. Hij kan van jou zijn als je me dus zo meteen kunt vertellen hoe vaak je het woordje sexy hoort in You Sexy Thing van Hot Chocolate. Heel veel succes! Tell him.

0: 050-3188 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. Als je me kunt vertellen hoe vaak je het woordje sexy hoorde. Goedemorgen, met wie?
1: Hi, met Lotta B.
0: Dag, hallo.
1: Hallo.
0: Nou, hoeveel heb je er geteld?
1: Wij hebben 29 geteld.
0: 29, zeg je?
1: Ja.
0: Oh, je bent zo warm. Het is niet goed. Oh, wat jammer. Nee, het is niet goed helaas.
1: Helaas.
0: Oké, doeg.
1: Doeg.
0: Ze was wel heel warm. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Jitty.
0: Dag Jitty.
2: Hallo.
0: Hallo. Nou, hoeveel heb jij er geteld?
2: 12.
0: Nee, dat is dan weer veel te weinig.
2: Oké.
0: Doeg.
2: Hoi.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Met Dina Boers.
0: Dag Dina, goedemorgen.
3: Nou, ik dacht 28 keer.
0: Ja, dat is inderdaad het goede antwoord.
3: Oh, mooi.
0: Ja, Lot zat er heel dichtbij, maar het goede antwoord was inderdaad 28. Dat betekent dat het tasje voor jou is.
3: Oh, mooi.
0: Ja, mag je even aan de lijn blijven?
3: Ja, oké.
0: Spreek ik je zo. Zometeen hoor je Miles Smith en we gaan in beweging komen, want de beweegplaat komt er weer aan. Nou, Bente, dit is 3, 2, 1.

0: so nice.
1: Miles Smith op Radio Noord en nice to meet you. Zometeen het laatste nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat zit er zometeen in?
2: Nou, dan vertel ik waarom deze rugstudent...
3: En dat spruit mij voortdurend voor om.
2: ...zo blij is met de start van het academisch jaar.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Het is exact 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit de Groningen. Met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bioplastic fabrikant Avantium uit Delfzijl heeft opnieuw extra geld nodig. Voor het einde van het jaar wil de fabriek 55 miljoen euro ophalen via een aandelenuitgifte. Vorig jaar haalde het bedrijf al 85 miljoen euro op met aandelen, maar dat blijkt dus niet voldoende. Sinds de opening van de vestiging door koningin Maxima in het najaar van 2024 kampt Avantium voortdurend met tegenslagen. Daardoor liep de start van de productie al meermaals vertraging op. Volgens topman Tom van Aken staan de eerste leveringen van bioplastics nu voor eind dit jaar gepland. Hij verwacht dat de fabriek in de tweede helft van 2028 op volle capaciteit draait. Over wat er gebeurt als de aandelenverkoop niet voldoende oplevert, laat het bedrijf zich niet uit. Avantium aast ook nog op een financiering van 20 miljoen euro vanuit Nijbegun. Het duurt nog een jaar voordat er duidelijkheid komt over hoe peuter Daan uit Veendam om het leven is gekomen. Het tweejarige jongetje werd begin 2024 onder verdachte omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis. De toenmalige vriend van de moeder wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De moeder van Daan wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Volgens het Openbaar Ministerie is extra onderzoek nodig. Vader Marco van der Linden vindt dat het onderzoek veel te lang duurt.
9: Je hebt gewoon antwoorden nodig ook om verder te kunnen. En die heeft justitie. En justitie die geeft niet veel informatie. Wat je wel als mens nodig hebt. Want het vreet aan je. Het beïnvloedt je werk, sociale contacten, energielevel. Je denkt er gewoon elke dag aan. Het is een drama. Het is verschrikkelijk.
2: Stefan van Keizerswaard is door de gemeenteraad van Ameland voorgedragen als nieuwe burgemeester. De politicus uit Uithuizen is op dit moment nog wethouder van de gemeente Vlieland. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Het Hoge Land. In totaal hadden 16 kandidaten wel oren naar de burgemeestersfunctie op het Waddeneiland. Van Keizerswaard wordt op 2 november geïnstalleerd. En in delen van Groningen wordt het steeds moeilijker om een tandarts te vinden. Volgens het UMCG dreigt er een mondzorginfarct. Dat komt onder andere doordat ouderen hun eigen gebit langer houden en daardoor vaker zorg nodig hebben. Daarnaast zijn er weinig afgestudeerde tandartsen en blijven zij na hun studie liever in de stad Groningen hangen. Er moet wat veranderen, zegt hoofdtandheelkunde Henry Loor van het UMCG.
10: De meeste praktijken staan nog wel open voor nieuwe patiënten. Maar hoe lang dat nog zo zal blijven en of het lukt om voldoende tandartsen te krijgen die ook in die praktijk willen werken, daar zit het probleem.
2: In regio's zoals Delfzijl moet één praktijk inmiddels 3 keer zoveel inwoners bedienen als een praktijk in bijvoorbeeld Amsterdam. De sector pleit voor meer opleidingsplekken, maar verwacht dat die vooral naar de Randstad gaan. En na 15 jaar is de studie Fries weer terug bij de Rijksuniversiteit Groningen, meldt Omroep Friesland. 3 studenten begonnen gisteren aan de bacheloropleiding. Niet genoeg om de studie rendabel te maken, maar met dank aan een jaarlijkse bijdrage vanuit Den Haag keert de opleiding toch terug. Ook de provincie Friesland draagt de komende 10 jaar bij aan de opleiding. Fries was niet helemaal verdwenen uit de Groningse Universiteit. De afgelopen jaren was de taal opgenomen in de opleiding Minorities and Multilingualism. Voor die studie was te weinig belangstelling en dus is de taal nu weer als losse opleiding te volgen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel. Ik krijg nog het weer van Harma Boer.
0: Vandaag kan er nog een bui voorkomen, maar op de meeste plekken bleef droog met regelmatig zon. De temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden met een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Vanochtend en vannacht opklaart in bewolking in zo'n 12 tot 16 graden als minimum. En bij een droge zonnige start in de middag kans op bui, waarbij onweer ook niet gesloten is. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wat 20 tot 22 graden.
1: Dankjewel Harma. Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
11: De koffie staat klaar.
12: Bouw- of metaalproject?
13: Staaldigitaal.
12: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Meertens Meubelen
1: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
12: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl

0: heerlijk op deze dinsdagochtend. Christopher Cross met een bijrolletje van Michael McDonald. All right, hoorde je op Radio Noord. En Caro Emerald, A Night Like This, die hoorde je ook.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, de Noord 9, dat is de hitlijst van Radio Noord. 9 platen in totaal staan erin. Elke zaterdag worden ze bekendgemaakt in Café Martini. En er is altijd eentje die is exact het midden. Het exacte middelpunt van die Noord 9. Dat is de nummer 5. En dat is deze week de ex-Gronings Goud. Vorige week hoorde je hem extra vaak op Radio Noord. En deze week staat hij op nummer 5 in de Noord 9. Dit is Erwin de Vries en Testosteronie.

0: disco.
1: Dit is Radio Noord.
0: It ain't no country club either.

0: dit blijft toch wel een goede plaat, hoor. Sheryl Crow en All I Wanna Do op Radio Noord. Nou, radio maken misschien. Niet meer dan goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Wat ga je doen zometeen?
1: Nou, je weet hoe die storm gaat heten, hè?
0: Ja.
1: Bulo.
0: Geweldig.
1: Ja, Groningen kan bijna niet. Dus toen dacht ik, hey, voor altijd wat anders. Wie heet er ook Bulo? Meld je dan zometeen even. En ook andere mensen die een echt Groningse naam voornaam hebben. Dus ik wil echt pure Groningse namen die nergens anders in Nederland voorkomen. Die wil ik oproepen om te bellen met ook het verhaal achter die naam. Misschien heeft het wel een betekenis of ben je vernoemd naar. Wat vind je van die naam? Krijg je er wel eens commentaar op in de rest van het land?
0: Ik had vanochtend Eilt aan de telefoon. Volgens mij heb jij daar al recentelijk ook mee gesproken.
1: Oh. Eilt. Ja, dat kan wel.
0: Ja, volgens mij wel. Hij won Vive Geliek, een nieuwe prijs bij ons op de radio.
1: Gefeliciteerd, Eilt.
0: Ja, we hebben het even niet over zijn naam gehad, maar buiten de uitzending om wel. Omdat het bijna niet voorkomt. Ook.
1: Nee. Oh, dus Eilt, misschien als die nu luistert, mag die wat mij betreft ook straks wel bellen, inderdaad.
0: Ja, want dat
1: is soort namen.
0: Ja, want die naam die komt nooit voor. Je schrijft het ook A-E-I-L-T.
1: Ja. Ja.
0: Bijzonder.
1: Ja. Nou, en ook, kijk, je hebt natuurlijk. Er schieten mij heel snel mannennamen te binnen. Qua Gronings namen, Bulo ook mannennaam, Eilt, noem het Tammo natuurlijk, noem maar op. Maar je hebt natuurlijk ook echt Groningse vrouwennamen. Die wil ik ook graag horen. Dus hoe heet je? Vraag het jezelf even. En als je denkt, hey, dat is een echt Groningse naam, bel dan straks even in Altijd Wat Anders.
0: Ja.
1: Gaan we het lekker over namen hebben?
0: Leuk. Ja, Nimino is niet echt Gronings, hè?
1: Niet echt Gronings, nee.
0: Nee.
1: Mijn vader heet wel Tammo.
0: Echt?
1: En mijn overgrootopa ook Tammo.
0: Geweldig.
1: Ja, echt. Ja, Groningse kan bijna niet.
0: Hoe kwamen ze dan bij Nimino?
1: Ja, dat is een Indiaanse naam is dat.
0: Oh, wauw.
1: Dat betekent vier afkomsten. Want ik ben half Molux, dat is één. En de andere helft is Nederlands, Amerikaans, Indiaans.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Wat cool.
1: Ja, dus ik. Nou, kijk, als kind vond ik dat niet zo leuk. Want als kind wil je toch niet te veel opvallen. Mm-hmm. Heb ik het idee. De meeste kinderen willen dat niet, denk ik. Dus dan ging het altijd over mijn naam en hoe spreek je het dan? Dat vond ik altijd maar gedoe.
0: Ja.
1: Maar nu ik wat ouder ben en net geen kind meer ben. ik weet niet. Ik vind het ook wel. Ja, het heeft een verhaal en ik ben er ook wel weer trots op. Dus, maar ik ken niemand die zo heet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik vind het super bijzonder.
1: Ik wil het dus over Groningse namen hebben.
0: Voor de duidelijkheid, we gaan niet over de grens. We houden het gewoon in de provincie.
1: Ja.
0: Heb jij een bijzondere Groningse naam? Of in je familie misschien, dat kan ook.
1: Ja, dat kan.
0: Of dat je kind een bijzondere naam heeft. Ja. Laat het weten, 050-3188-82. Wat ga je dan verder nog doen?
1: Goeie vraag. Van alles.
0: Oké, okay. Nou, dan horen we dat straks wel.
1: Er is wel een bijzonder verhaal over een viswedstrijd voor ouderen die mogelijk niet door kan gaan. Maar er is een heel verhaal achter. Dus ja, dat is wel sneu.
0: Oké, okay. Nou dan gaan we dat straks horen tussen 12 en 2. Veel plezier.
1: Bedankt.
0: Doei.
1: Doei.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 12 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
15: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs met Fleur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuw-Pekela gaat op 14 september dicht. Tot die tijd vangt de locatie extra mensen op uit de Drentse Zuidwolde. Daarna is een andere gemeente aan de beurt. Welke is nog niet bekend. En het KNMI heeft de nieuwe stormnamen voor het komende stormseizoen bekendgemaakt. Een van de uitverkorene namen is de Groningse naam Bulo. Die naam werd ingezonden door een Groninger bij wie de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Meer nieuws zometeen om 12:30.
15: Dankjewel, tot dan.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de appels van Oudebos.
17: Iets zoets.
18: Of de pruimen van Oudebos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudebos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
0: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
8: Mensen, als je kool worden, word ik een gouden adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
21: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
15: Goedemiddag. Meerstad heeft een permanente brug. En heet jij Boelo of heb je een andere echt Groningse naam? Bel ons straks in Antwerpen.

0: Ronan Keating en de rest, Boyzone, Picture of You. Om 11:57, mooi dat je luistert naar een nieuwe Tussen de Middag. De eerste Tussen de Middag van september. 1 september alweer. En de meteorologische herfst is begonnen. Daar gaan we het zo natuurlijk met Harma over hebben. Maar eerst die eerste werkzaamheden van een nieuwe brug tussen de wijken De Zeilen en Tersluis. Die zijn vandaag gestart in Meerstad. 10 jaar lang was daar een tijdelijke brug. Maar die wordt nu vervangen omdat de bouw van woningen bijna is afgerond in Tersluis. Verslaggever Dimitri van Tuil die was aanwezig bij die werkzaamheden.
1: Ja, ik sta in Meerstad waar nu momenteel de eerste delen van de nieuwe brug gemaakt gaat worden. Aldert de Vriese, jij bent de projectleider hier van de brug in Meerstad. Als wij hier naar links kijken, welke wijk zien we dan?
2: Als we links kijken we naar het oosten en dan hebben we de wijk De Zeilen. De Zeilen is in aanbouw en is ongeveer voor 50% nu gevuld. En er komen wel 700 woningen.
1: Ja, en dan staan wij hier dus bij De Zeilen.
2: En hier staan wij op het ogenblik staan we in Tersluis. We zitten aan de westkant van de brug, van de Nieuwbrug. En aan de westkant we kijken dan naar rechts toe en dan kijken we naar Tersluis.
1: Heel goed, want tussen die twee wijken, daar moet dus een brug komen. Tussen Tersluis en tussen De Zeilen.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat er een vaarverbinding is gemaakt vanaf het Woldmeer naar de Slochterdiep toe. Ja, en die gaat dwars tussen die twee wijken door. Ja, en dan zul je een verbinding moeten maken. Dat wordt tevens wat dat de openbaar voerroute voor de bus van Groningen naar Meerstad. En dat moet dan een gedegen aansluiting worden.
1: Ja, nou heeft er wel 10 jaar lang een tijdelijke brug gestaan. Waarom heeft het dan zo lang geduurd totdat er een permanente brug komt?
2: Nou, we hebben die tijdelijke brug een heel vroeg stadium gebouwd. Hoe moest het grondwerk nou gebeuren? En dat hebben we bewust gedaan omdat het grondwerk dan economisch uit kon voeren. Maar het werk uitvoeren, grondwerk, bouwen, woonrijp maken. Later het bouwen van de woning en het woonrijp maken. En ook de verkoop van de woning door. Ja, dat vergt tijd. Ja. En dat is 10 jaar geweest.
1: Ja, het belangrijkste natuurlijk voor de mensen. Kunnen zij straks de wijk Tersluis vanaf De Zeilen en andersom, kunnen ze die bereiken?
2: Gedurende 7 weken niet.
1: Nee, met de auto dan, hè?
2: Met de auto. Fietsers en voetgangers, dat kan wel. Daar wordt voor voorzien. Met de auto moeten de mensen van de Sluis, die gaan gewoon via de Meerstadlaan. En de mensen van De Zeilen, die gaan via de Kooilaan. Dat is een tijdelijke verbinding, die hebben we gemaakt. Die gaat er straks weer uit. En dan is eigenlijk, kun je zeggen dat De Zeilen een beetje een schiereiland is.
1: Ja. Het laatste puntje. Deze brug valt ook in het kader van verduurzaming. Waarom is deze brug duurzaam?
2: Nou, het is de brug op zichzelf duurzaam omdat wij gekozen hebben voor ontwerp, een balansbrug, waarbij minimale energie in de aandrijving gestopt moet worden. Het hele project, inclusief sluis, is duurzaam omdat waterkwaliteit binnen Meerstad een heel groot goed is. En de sluis die wordt zodanig gemaakt dat we het optimale waterkwaliteit behouden in het meer. Gedurende het schutten wordt het water teruggepompt. Dat is onderdeel van dit project. In dit project komt er een zogenaamde visvriendelijke pomp in de sluis. Die ervoor zorgt dat we niet gaan hoeven te lozen op het meer, maar dat het water weer teruggepompt wordt naar het Slochterdiep.
1: Ja. En dan zijn ze hier nu nog bezig met, wat ik zei, met de eerste palen in de grond slaan voor die brug. En over 7 weken is hij dan dus af?
2: Ja, nou, we slaan geen palen in de grond. We zetten de Harmeitoren, de onderdelen van de constructie, die zetten we nu op. Morgen komen de vallen erin. En de vallen, dat is het wegdek. Die worden vannacht aangevoerd. Dat is een speciaal transport. Is breed. Die worden morgen geplaatst. En dan donderdag. Dan komt echt het zware werk. Want dan moet die grote balans prima. En die zijn 52 ton per stuk. Die moeten er bovenop deze torens gemonteerd worden.
0: Jeetje, wat een klus daar. Dimitri van Tuil was daar dus aanwezig. Die werkzaamheden aan die brug zijn vandaag begonnen. En Harma, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ook vandaag begonnen. Ik probeerde het net.
3: Ja, zal ik hem nog? De meteorologische herfst. De meteorologische herfst.
0: Oh, dat is grappig.
3: Ik ben gewoon het fout.
0: Ja, want net hadden we het er ook over. En toen ging het zo.
3: Oké. Okay. Meteorologisch. Ja, kijk gewoon nou al fout. Laat me zitten. Lekker, hè? Laat me zitten.
0: Mooi. Nou, okay, het is haast.
3: Meteorologische haast.
0: Ja,
3: dus,
0: zo ja. Is het.
3: Nou ja, het is inderdaad winderig. Temperatuur om de bied, deze tijd van het jaar, die zit om de bied 20, 21 graden. Nou, dat horen we elke dag wel. In het weekend waarschijnlijk een klein beetje eronder. En het is wat licht wisselvallig. Het is allemaal niet zo slecht. Op dit moment profiteert men van een uitlopen van Azoren hoge druk. En Muiden in deels ook nog. En door achteraan dus ook met dat depressies die komt ten noorden aan ons voorbij, van west naar oost en aangeduurd op wat we door aanzicht. En dan zal, nou zoals nou liet, donderdag en vrijdag er wat minder fraai doorgegaan worden. En in het weekend weer geleidelijk aan herstel. En op zondag in de hoogste temperatuur met ook waarschijnlijk droog weer. Wolkbung op dit moment 17,5 groot. 2 mm is de val. Op dit moment nog wel heel veel bewolking. 32 mm over de maand augustus. Over de hele zomer 209. Dat is wel redelijk gemiddeld, hoor. Maar zo'n 230, 240 mm, dat is ongeveer wat we normaal kunnen verwachten. Maar we hadden hier in het noorden ook natuurlijk nog te maken met dikke buien. Slochten 17,5 groot. De barometerstand doet 17 millibar. In stijgende tendens, dat betekent dat door dat hoge drukgebied zich verder uitstrekt richting onze omgeving. 12 millimeter, 14 millimeter. Delceil 18 groen, windschoot 19 groen. Met een glimp van de zon en 11 millimeter die een stoute schriem aan de dag van guster. Maar toen kwam er nog in de gustermiddag een beste bui over. En op dit moment dus, ja, wat wisselbewolkt. Ja, en hier in Obrouk in de augustusmond 45 millimeter. Nou, vanmiddag, de kan een bui voor komen. Op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Ik denk dat het in de doorn al wel droog blijft. En de zon die kreeg al meer de ruimte. En de temperatuur 19 tot 21 graden met een motige tot vrij krachtige of krachtige westenwind, windkracht 5 à 6 langs de kust. Vanavond en vannacht opgeklopt zijn bewolkt, 12 tot 16 graden als minimum. Men een droge zonnige staat. In de middag kans op bui, misschien ook wel onweer door in. Dus na je al door uit te sloot, de wind motig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten brengt 20 tot 22 graden. En ook met nacht een poolbuin, donderdag een poolbuin, maar ook zon 20 tot 22 graden. Vrijdag komt er meer bewolkt, de volgende buin met gemiddeld 21 graden. En in het weekend, ja, het knapt inmiddels alweer op, met op zondag nog wel kans op bui. En op zondag dan weer droog weer. En de temperatuur met die noordwestelijke wind 19 of 20 graden.
0: En heb je al een beetje in de peiling wanneer Bulo komt?
3: Nou, voorlopig is het eigenlijk dat we er continu een beetje op de grens liggen van hoog en leeg. En Bulo, dat laat nog wel even op zich wachten. Want ze zijn erdoor weer een interessant rietje aan om.
0: Ja, want wat vind je ervan, de norm Bulo?
3: Ja, is dat mooi? Kom je niet voort?
0: Nee.
3: Ja.
0: Nou, want Harma, is dat nou ook... Dat is nou typisch Grunens, denk ik, hè?
3: Nee, volgens mij komt ook heel veel vuur in Friesland.
0: Oh.
3: Ja, okay. Ja, volgens mij wel. Maar ik ben in ieder geval verneumd door mijn oma. En die heette Haamke. En dat had ik dus ook, Haamke.
0: Oh, Haamke, dat vind ik wel weer echt Gronings op een of andere manier.
3: Ja, dat is wel weer echt Grunens,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, ja. We doen straks altijd wat anders over echte Groningse namen. Maar... Harmke, die gooien we er ook in. Dus als iemand Harmke heet, en bellen straks, wat mij betreft. Bedankt maar weer, hè.
3: Jo,
0: het is wachten op de storm Harma natuurlijk. Dat mag toch wel ook wel een keer gebeuren.
3: Nou, ik ken soms wel wat storm, mag toch weten hier. Dat is wel een andere oorzaak,
0: hè. Best, hè.
3: Jo, mooi. Denk erom, snutneus.

0: Let's go. Shakira en Burna Boy met Die Die op Radio Noord. En we hebben hem te pakken. We hebben Bates. Degene die ervoor heeft gezorgd dat de tweede storm van het seizoen Bulo gaat heten. Ik heb nu Martijn Bulo Rotgers uit Stad aan de lijn. Mooi Martijn.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd, denk ik.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ja,
0: voelt het zo ook dat we jou mogen feliciteren?
1: Nou ja, ik vind het wel grappig hoe zoiets dan weer groot wordt. Ik was eigenlijk al vergeten dat ik het überhaupt had ingediend. Dat was van het voorjaar al ergens. Kon je een formulier kon je dat indienen. Dus dat had ik snel even gedaan. En na de zomer, een lange zomervakantie. Dus ik zag gisteren ineens een mailtje langskomen. Ik zei, hey, je bent uitgekozen. Dus dat heb ik ingediend. Ik had helemaal niet meer aan gedacht, maar heel leuk.
0: Geweldig. Maar hoe kom je erbij überhaupt om iets in te dienen op dit gebied?
1: Nou ja, ik ben sowieso, überhaupt al vaak op de website van de KNMI te vinden. Ik heb altijd al wel leuk, goede interesse voor het weer gehad. Ja. En dus ik dacht van, oh wat grappig, ik dien mijn tweede Groningse naam in, want die hoor je niet veel. En ik ben heel benieuwd of daar wat mee gebeurt. Ja. En tot mijn verrassing en verbazing zat hij ertussen.
0: Geweldig. En hoe gaat dat dan? Want het komt dan vandaag naar buiten. Ben je veel gefeliciteerd of zo? Of veel reacties gehad?
1: Nee, ik kreeg een mail van het KNMI dat ik was geselecteerd. En verder ging het vandaag ineens vanzelf. Dus wordt ineens door iedereen gebeld. Ja. Dus mensen vinden het toch wel heel leuk dat er blijkbaar een oude Groningse naam is geselecteerd.
0: En wat krijg je dan? Boekenbon?
1: Nee, ik krijg denk ik de eer. Ja.
0: Ja, mooi. Nou, dat is toch
1: en
0: mooi.
1: En een fikse storm, hopelijk.
0: Ja. Ja, nou dat is inderdaad. Wat voor storm hoop je dat het wordt? Wat moet er allemaal gebeuren? Wat moet er kapot gaan? Nou, noem allemaal maar op.
1: Ja, ik hou wel een beetje van extreme. En dat het openbare leven lekker plat ligt. Dat vind ik altijd wel fijn. Als het even gewoon allemaal overhoop wordt gehaald. Ja. Maar mijn moeder is nogal bang voor storms. Dus dat gun ik haar ook weer niet. Dus, maar het mag wel. Ik hoop dat het wel iets leuks is. Dat het in ieder geval ook op het Engelse weerbericht wordt genoemd. Dat zou wel mooi zijn. Ik ben benieuwd hoe ze het uitspreken.
0: En Martijn, als ik een beetje oneerbiedig mag zeggen, jij bent dus een beetje een weergekkie, om het zo te noemen. Hoe uitzicht dat
1: dan? Ja, ik heb er altijd wel interesse in gehad. Nou, nu niet meer zo heel extreem, behalve dat ik het wel leuk vind om te volgen. En ook wel heel erg kan genieten van mooie luchten en mooie onweersbuien en een fikse storm. Of een fikse sneeuwstorm, dat zou helemaal mooi zijn. Maar vroeger als kind was ik wel met de regenmetertjes in de weer en zo. Dus echt dat meten en doen, dus dat vond ik wel leuk.
0: Dus als het goed is, Bulo hoopt dat Bulo een fikse sneeuwstorm wordt. Daar komt het op neer.
1: Ja, ik heb geen idee of dat ook meetelt. Ik denk het wel. Dus, het is de B, dus misschien komt hij al wel eerder.
0: Ja, je weet het niet. Hey, en dan de naam Bulo, want jij zegt het is je tweede naam. Heeft dat een familiegeschiedenis?
1: Ja, die naam gaat in ieder geval al een poosje terug. Mijn vader heeft gewoon als eerste naam Bulo. Mijn overgrootvader heeft als eerste naam Bulo. Nou, veel verder terug weet ik het niet per se. Maar een neefje van mij heeft het ook als tweede naam. Dus ja, hij zit volop in de familie. En als je zoekt op van die voornaamregisters, zit hij ook nog wel op een aantal plekken in Oost-Groningen. Maar het zijn er niet veel meer. Dus nee. Het zou mooi zijn als die naam natuurlijk ook nog wel ergens weer een nieuw leven krijgt.
0: Hoe trots ben je dan op die naam?
1: Ja, ik vind het sowieso als Groningse naam vind ik het een hele mooie naam. Dus ik gebruik hem eigenlijk best wel vaak als eerste naam. Oh. Op bijvoorbeeld Instagram profiel als mijn eerste naam. En, dus ik vind het wat leukere naam, originelere naam dan Martijn. Ja. Dus ik vind een leuk zo'n hele kleine regionale naam.
0: Had je hem niet liever gewoon dus als eerste naam ook gehad?
1: Oh, had ik prima mee kunnen leven. Maar dan was ik. Ik vind het ook wel weer heel ingewikkeld dat en vader en zoon allemaal eigen dezelfde namen hebben. Ja. Dus dat snap ik wel.
0: Ik weet niet, je moet al een beetje voorzichtig zijn met de vraag. Maar heb jij een kinderwens of zijn er kinderen?
1: Nee. Er gaat geen voortzetting van mijn kant komen. Maar okay. Mijn neefje heeft hem dus wel als tweede naam. Ja. Dus hij wordt nog voortgezet.
0: Kijk, en dat is mooi en dat willen we zo graag zo houden. Dus Bulo moet blijven. En Bulo moet dus een fikse sneeuwstorm worden. Ik hoop het met jou mee, Bulo. Dankjewel. Of Martijn moet ik zeggen, sorry.
1: Ja. Maakt er maar uit. Ik luister er maar aan.
0: Oké. Hey, bedankt.
1: Okay. Dankjewel.
0: Mooi. Ja, Martijn Bulo Rotgers dus heeft Bulo verzonnen. Nu, Womack & Womack.

0: Teardrops, Womack en Womack. En toen dacht Daphne, ja, hallo, Womack, die ken ik, die naam. Want hoe ken jij ze dan? Behalve dat we ze van Bobby Womack ook kennen.
1: Nou, de Womack Sisters, dat is een nieuwe girlband. Drie meiden.
0: Girlband. Ja.
1: En dat zijn de nichtjes van Bobby Womack.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: En die maken muziek.
1: Ja, soul en R&B.
0: Even een stukje luisteren van de weerfamilie van de Womacks.
1: Ik snap wel dat het familie is, toch? Als je dat zo hoort.
0: Weet je?
1: Lekker, hè?
0: Je zou het maar in de familie hebben, hè?
1: Geweldig.
0: Muzikale bloed.
1: Ja, en zo met elkaar kunnen zingen. Ja.
0: The Womack Sisters dus. Nou, dat klinkt goed. Ja. We gaan luisteren vanmiddag. Wel pas na twee, hè?
1: Ja.
0: Want zometeen dus Fleur met Noordnieuws. En daarna duiken we in de echte Groningse namen. Wubina is bijvoorbeeld zo'n mooie Groningse vrouwennaam. Ik wil graag ook vrouwen aan de lijn die een Groningse vrouwennaam hebben. Maar als je dus ook Boelo heet of Tammo of Talo kwam al voorbij.
1: Ja, klopt.
0: Ook zo'n mooie, echte Groningse naam. Bel ons dan zometeen 050 3188288.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Half 1, hoogste tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De studie Fries is na 15 jaar weer terug bij de Rijksuniversiteit Groningen. 3 studenten begonnen gisteren aan de bacheloropleiding. Niet genoeg om de studie rendabel te maken, maar door een jaarlijkse bijdrage vanuit Den Haag keert de opleiding toch terug. Ook de provincie Friesland draagt de komende 10 jaar bij aan de opleiding. Er was al wel een meertalige opleiding waar de studie onderdeel van was, maar nu is er dus een aparte studie voor de Friese taal. In Uithuizen bezochten gisteravond ruim 20 buurtbewoners een besloten bijeenkomst over de noodopvang voor asielzoekers. Onlangs werd bekend dat de sluiting van de locatie voor de tweede keer is uitgesteld. De sfeer op de bijeenkomst was gemoedelijk, maar de beveiliging en politie rondom het hotel waren opvallend aanwezig. Hoewel het AZC lang weinig overlast gaf, zorgen jongeren op fatbikes volgens omwonenden voor een gevoel van onveiligheid. Veel buurtbewoners vrezen dat de noodopvang uiteindelijk niet 1, maar tot wel 3 jaar langer open zal blijven. In delen van Groningen wordt het steeds moeilijker om een tandarts te vinden. Volgens het UMCG dreigt er een mondzorginfarct. Dat komt onder andere doordat ouderen hun eigen gebit langer houden en daardoor vaker zorg nodig hebben. Daarnaast zijn er weinig afgestudeerde tandartsen en blijven ze na hun studie liever in de stad. Buiten de stad dreigt dus een probleem te ontstaan, zegt hoofd tandheelkunde Henry Loor van het UMCG.
9: Met name in de randen van de provincie, het noordoosten en het oosten, wordt het steeds lastiger om tandartsen te krijgen. En dat wordt op een gegeven moment, denk ik, voor de mensen in die regio wel heel moeilijk.
8: De sector pleit voor meer opleidingsplekken, maar verwacht dat die vooral naar de Randstad gaan. Stefan van Keizerswaard is door de gemeenteraad van Ameland voorgedragen als nieuwe burgemeester. De politicus uit Uithuizen is op dit moment nog wethouder van de gemeente Vlieland. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Het Hoge Land. In totaal hadden 16 kandidaten wel oren naar de burgemeestersfunctie op het Waddeneiland. Van Keizerswaard wordt op 2 november geïnstalleerd. Meer nieuws op rtwnoord.nl en in onze app.
7: En zo nemen we langzaam die Waddeneilanden over.
8: Zeker, zo doen we dat.
7: Schier ook al een Groningse burgemeester. Ja. Nou, nog 3 te gaan.
8: Ja.
7: En dan kunnen
8: die vinken we af.
7: Ja, kunnen we ze allemaal inlijsten. Of inlijven, moet ik zeggen. Dankjewel, Fleur. Is dat trouwens een echt Groningse naam, Fleur? Of heb jij een echt Groningse naam nog?
8: Nee, het is vooral Frans, denk ik.
7: Ja,
8: ja, Bloem. Ja. Ja.
7: Oké, we gaan het zo over namen hebben. Maar eerst Harmke Boer met het weer.
10: Vanmiddag is dreug met bewolking en storig aan de kritische weer meer de ruimte. De wind, matig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit westelijk regens, kracht 6 langs de kust. En de temperatuur komt uit om de gebieden 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht opklotens in bewolking, 12 tot 16 graden als minimum. En maar een dreuge, zonnige start. In de middag is de kans op bui, waarbij onweer ook naar Aldo uit te sloeten is. En met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind, wat 20 tot 22 graden.
7: Vernoemd dus naar haar oma die Harmke heette. Nou, dat klinkt wel heel Gronings, Harmke. zeggen. Ik denk dat het ook wel buiten de provincie af en toe iemand Harmke heet. Maar heb jij nou zelf een echt hele Groningse naam? Dus Boelo bijvoorbeeld, Webina kwam al voorbij, Talo. Nou, noem allemaal maar op. Pak dan nu de telefoon en bel 050-3188-288 voor altijd wat anders over Groningse namen.
11: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van. Mulders
12: Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
11: Meubeldorp. Riga. Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
15: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Vijf over half 1, 050-3188-288. Altijd wat anders over echt Groningse namen. Nou,
16: Daphne. Ja, dat telt bij ons niet echt, hè?
7: Nee. Mijn vader heet Tammo. Overgrootopa heet ook Tammo. Dus ja, Groningser kan niet. Maar ja, dat is het verder ook, ja.
16: Ja, jouw naam eindigt dan wel op O. Dat is wel ja. Gronings. Maar wat daarvoor zit, weer niet zo.
7: Nee. En jou, hoe heet je eigenlijk volledig?
16: Daphne Sophie.
7: Oh ja.
16: Ja, allebei met PH. Mijn oma die heet Sophia.
7: Oké.
16: Ja.
7: Maar dus... dat heeft allemaal niks... Maar ben je Gronings?
16: Ja, ik kom toch uit Sauwert.
7: Oké, sorry. Ja. Maar geen echt Groningse namen dus in de familie?
16: Nee, allemaal nee. Nee, nou. Wel vrij algemeen voor heel Nederland volgens mij.
7: Ja, ook prima.
16: Bij jou? Ja, bij jou dus de Tammo's.
7: Ja, Tammo. Ja, vooral Tammo. Ja. Verder ook niet hoor. Dus, maar ik ben heel benieuwd wat er allemaal voorbij gaat komen. Laten we snel naar de eerste bellen gaan, want het loopt... storm. Boelo.

0: En wat vind jij van die naam?
1: Ja, ik had vroeger nog nooit van gehoord natuurlijk.
0: Nee?
1: Nee, toen we elkaar leren kennen pas, ja.
0: Talo, ja, prachtig.
1: Dat is op zich wel een mooie naam. Ja. Het is echt een familienaam.
0: Ja, inderdaad, want naam... wie heette er nog meer zo bij hem in de familie?
1: Zijn opa en ooms. Ja, en nu nog. Eigenlijk komt ze in elke gezin die Tamminga heet wel een Talo voor eigenlijk.
0: Talo Tamminga.
1: Ja, Talo Tamminga. Ja.
0: Geweldig. Ja.
1: Ja, mooi hè.
0: En,
1: ja.
0: En nou is jouw man natuurlijk van die generatie 50ers, 60ers denk ik.
1: Ja,
0: zijn er ook alweer neefjes, nichtjes of andere kinderen die ook...
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Geweldig.
1: Er is een broer van hem, die heeft een Jan Talo. Maar dat hoor je ook wel vaak. Het zijn meer neven. Ook wel een neef die Jan Talo heet. Maar Talo blijft er wel in, ja.
0: Ja.
1: Dus bijna, dat gaat wel de familie door.
0: Ja,
1: we hebben zelf geen Talo, maar zijn broer wel.
0: Oh, jullie hebben wel kinderen, Gina?
1: Ja, drie. Ja.
0: Maar geen Talo genoemd?
1: Nee, de oudste heet Remco, want zijn vader heet ze ook Remco.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus daar is onze oudste naar vernoemd.
0: Ja. Okay. Ja. Maar Talo dus. En ik vind dit ook wel... Kijk, Bulo hoor je wel vaker, maar Talo hoor ik in ieder geval persoonlijk... Echt heel weinig, nee.
1: Als je het hoort, dan is het eigenlijk familie.
0: Ja, en als jullie wel eens in de, ergens anders buiten Groningen zijn...
1: Ja.
0: En hij noemt zijn naam, wat zeggen mensen dan?
1: Hoe zeg je? Zegt ze wel vaak. Hoe heet je? Ja. Dan hoor je het nooit verder, hè?
0: Nee.
1: Dus het is een aparte naam.
0: Je hebt wel meteen een gesprek, hè?
1: Wat bleef?
0: Je hebt wel meteen een gesprek, vaak.
1: Ja, daarom, ja.
0: Ja. Nou, leuk. Doe Talo de groeten, Gina. Of komt dat ook nog ergens vandaan, Gina?
1: Nee, niet echt, nee. Nee.
0: Okay. Helder.
1: Nee, ze wel in de familie, maar geen Groningse naam of wat dan ook, nee.
0: Oké, bedankt voor bellen, Gina.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hoi.
1: Dag.
0: Hoi. Gaan we naar mevrouw Wever. Ja, goeiedag, hè.
2: Hallo. Mooi, met Fennegien.
0: Fennegien?
2: Ja, mooi, hè?
0: Ik dacht Fenna, maar...
2: Nee, Fennegien.
0: Fennegien is de officiële naam?
2: Ja.
0: Geweldig.
2: Vind je dat niet mooi?
0: Ja, dan ga ik nu voortaan ga ik Fennegien zeggen, hoor.
2: Fennegien, van Opel.
0: Ja, want Fennegien, wel heet er nog meer zo, Fennegien?
2: Opel.
0: Oh, Opel, oké.
2: Toen ben ik grootbracht.
0: Oh, deur Opel ook?
2: Ja, die subject killer.
0: Zo.
2: Maar allemaal onderwetse noem.
0: Ja.
2: Oh. Jonne, Jampie.
0: Ja, neem ze zo alle 17?
2: Heel leuk. Roelie, ja, ik is een nightmare allemaal, want ik ben allemaal al weg.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, Erik, Jampie, allemaal, Roelie. Oh, ik word al niet meer.
0: Roelie heeft al neemt ze. Epi. Oh, Epi.
2: Anna. Oh, ja, ik word echt nightmare. Nee.
0: Maar, heb je er zelf de Fenna van Max? Of was dat al van vrouwen of ook al de ruimte?
2: Fenna.
0: Ja,
2: Fenna. En mijn echte naam is Fennegien door Opel.
0: Ja, ja.
2: Ja, en dan waren ze nare, hè, als je nou bij naam werd.
0: Ja, hoe ging dat dan? Hoe belangrijk is dat, Fennegien?
2: Nou, vrouwen die moesten je benaamd worden, maar hoe gooi, maar je kreeg ook meer van Opel. Want je bent benijmd, ja. Dan kreeg je ook meer centjes.
0: Oh, oké.
2: Ja, dat verneem ik wel.
0: En was er ook nog wel eens Fennegien Nuimt in? Of is het alleen nog maar Fenna?
2: Fenna.
0: Oh, oké.
2: Fenna, ja.
0: Ja. En als Draine wel Fennegien zegt, ja.
2: Oh, dan moet je niks uit, hoor.
0: Oké. Nou,
2: nee, ik ben altijd vrolijk, ja.
0: We veranderen de norm in het systeem, Fennegien. We maken er Fennegien van. En,
2: ja, in werkt, hè?
0: Ja, bedankt. Mooi, hè?
2: Mooi,
0: Fennegien. Mooi. Klinkt ook veel mooier eigenlijk, Fennegien. Hé, daar is die. Eilt. Goeiedag, Eilt.
3: Mooi.
0: Gefeliciteerd met Vief Geliek.
3: Ja, dat werd geweldig, hè?
0: Ja. Maar Eilt is inderdaad ook echt een grunnige noom.
3: Ja, ik kom hem nergens aan maar steken.
0: Heb je hem nog nooit gehoord?
3: Nee, ja, er is nog een hier in de provincie Gun. Nee, net zo uit, maar ik ben ook weer een Balmier. Maar dan zijn er A.
0: Ja, dan is het Eilt met EI.
3: Ja, EILT. En Mietje is dus met een A erbij.
0: Ja,

0: En wat vind je ervan?
1: Ik vind hem prachtig.
0: Waarom?
1: Nou, ik vind hem gewoon mooi en om. Een beetje bijzonder. Dan ga ik gewoon Jan Pietje Klaasje, neem maar op. Ja, is dat bijzonders.
0: En is
1: dan mag je niet denken ook van, hé, hou hij toe? Ja, zo.
0: Ja, nou ja, wat ik net al zei, je hebt ook direct een gesprek, hè?
1: Ja, zeker weten, ja. Ja.
0: En ben er geen grappen over Max, over de norm Eilt?
1: Nee, nog nooit, nee.
0: Komt
1: nee,
0: nog wel.
1: Dat zal wel kennen, hè?
0: Ja. En is er in de familie ook een ganaine die ook Eilt heet, of heette?
1: Nee.
0: Wat grappig.
1: Nee, ik ben mijn broer, die heet A-I-L-K-O, Alco.
0: Alco?
1: Ja, en dan denk ik dat je Alco tekent.
0: Ja.
1: Ja, makkelijk, hè?
0: Ja.
1: Maar dat is net naar mijn pa zien, pa, en ik ben naar mijn moeders kamer.
0: Oké. Hey, en Eilt, er is dus een in Grun die je ook zo heet?
1: Ja.
0: Is er wel eens gesproken?
1: Nee.
0: Hebben jullie geen clubje opricht?
1: Nee, daar ben ik niet zo van, ik weet niet. Okay. Nee. Maar het is gewoon, ik ben altijd van de norm als ik in het verleden dan als scheidsrechter was en bij de clubs kwam.
0: Ja.
1: En ja, bij norm zeggen, oh, ik zit hier van Rappen, dan komt hij weg.
0: Ja. Eilt, ja. Geweldige norm, Eilt.
1: Ja. Ja, doe eerst volg jou, ik heb belden.
0: Ja, nee, tuurlijk. Bedankt voor het belden, hè?
1: Graag gedaan, jongen.
0: Oké, mooi.
1: Succes.
0: Mooi. Gaan we naar Harmke in Delfzijl. Mooi, Harmke.
2: Mooi, Nivino.
0: Mooi. Harmke, dat is... Ja, hoe grunnigs is dat?
2: Nou, ik word daar beter. Ik ben al 82 jaar, Harmke, dus...
0: Ja.
2: Het is al gewoon.
0: Ja.
2: Het is al gewoon.
0: En hoe blijde ben je met Harmke?
2: Ja, prima.
0: Oké.
2: Okay. Dat ben je een keer wat anders dan alle moderne normen die ze tegenwoordig hebben.
0: Ja, zeker. En ben je ook vernuimd, Harmke?
2: Ja, nog mijn oma.
0: Oké.
2: Daar hoort ook Harmke Scheldt.
0: Harmke?
2: En die woonde in Daan.
0: Ah, oké. En je woont in Delfzijl?
2: Ik woon in Delfzijl, ja.
0: Harmke, oké. Want ik zit hem te denken, Harmke. De norm Harmke heb ik wel voorkeur wel gehoord. Ook wel, ja, volgens mij een Friese vrouw die ik ken uit Harmke. Misschien is het een beetje Germaans. Of, ken dat ook?
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, oké.
2: Ik heb geen idee. Het is gewoon al, ja, nou ja, die norm is al zo lang. En onze familie was natuurlijk al voor dat ik geboren was.
0: Ja.
2: Was het ook al Harmke, dan, ja. Dan ben je nog vernaamd, hè, door opa's en oma's.
0: Ja, ja, want dat liet een beetje weg te zijn, hè, als traditie,
2: ja.
0: Zeg maar.
2: Ja,
0: dat vernaam. Ja, oké.
2: Ja, ja.
0: Want ben je ook de laatste Harmke in de familie, dan, of?
2: Ja, jammer genoeg wel, ja.
0: Ach, ja.
2: Ja, ja.
0: Okay.
2: Dus het sterft uit.
0: Ja, dat is wel jammer. Nou, misschien dat er nog een opkomst is binnen de familie.
2: Nou, dat denk ik
0: ook
2: nooit, maar ja, je wordt
0: me
2: nooit.
0: Nee, niet bij
2: jou,
0: maar...
2: Nee.
0: Bij de familie, zeg maar. Maar oké. Nou, Harmke, bedankt voor het belden, Harmke.
2: Gedaan.
0: Oké. Okay.
2: Succes met de andere Harmkes.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, nou, dit is wat mooie opraupen. Ben er nog andere Harmkes, bel ons dan hebben.
2: Oké,
0: bedankt.
2: Ja, jo, mooi.
0: Mooi. Gaan we naar Heibo Bolt uit Bedum. Nou, poeh. Groningse kan bijna niet. Mooi, Heibo.
3: Hey, mooi.
0: Mooi. Prachtige norm, Heibo. Compliment.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hij komt van mijn opa, van mijn moekerskaart.
0: Opa van moekerskaart. Oké. En ja, bist er ook trots op, of?
3: Nou, mijn moeker, er wordt ook wel Ibe neemt, maar mijn moeker wilde geen Ibe van hem. En mijn opa heet ook Ibe, maar ook Heibo, zeg maar.
0: Ibe Heibo?
3: Ja. Nou.
0: Of aanzoom? Heibo, Ibe.
3: Ibe wordt wel verpast, dat wel.
0: Oké. Hey, Heibo. Wat vind je van de norm?
3: Nou, ik kreeg altijd hoe ze het uitspreken wordt.
0: Oh ja. En dat wordt op een gegeven moment wordt dat vervelend?
3: Nou, nee, oh, nee, maar het is echt Grunnings. Ik had ook twee neven die heibel. Dus het komt echt in onze familie voor.
0: Ja, en wordt het ook nog doorgegeven of bist u de laatste heibel?
3: Tweede naam, neefke. Een zoontje van mijn dochter, die heeft tweede naam ook heibel. Maar,
0: oh,
3: dus kijk. Hij blijft wel voor bestond.
0: Ja, wat vind je ervan?
3: Ja, mooi natuurlijk.
0: Ja, ja.
3: Ik weet nog wel van mijn opa, die was echt nonzaak. Toen kreeg dat die dubbeltjes van.
0: Ja, dat vertelde er net ook al een. Kreeg extra geld omdat je vernuimd bent.
3: Ja, daar ging hij om bedrog, maar wel om dubbies.
0: Nee, precies. Oké, okay, grappig. En Mordo zelf dus ook kinderheibouw. En ben jij ook vernuimd?
3: Ik heb ze allemaal vernuimd.
0: Oké. En waarom vindt ze dat zo belangrijk?
3: Ik vind dat wel mooi. Wat zei je?
0: Waarom vindt ze dat zo belangrijk om dat te doen?
3: Ah, ik vind het wel mooi. En je bent allemaal een plezier meer.
0: Ja. Okay.
3: En maar we moeten wel mooi vinden natuurlijk. Dus, maar ik heb ze allemaal vernuimd.
0: Ja, mooi. Heibo, bedankt. Hij bouwt al op aan. Hij bouwt bedankt. Nou, ik hoop dat hij het hoort. Gaan we naar Afien. Hoi Afien.
4: Hallo.
0: Hi. Oh, je hebt een vraag over jouw naam.
4: Ja. Mijn voornaam is dus Afien. A-A-F-I-E-N.
0: Ja.
4: En ik was eigenlijk wel benieuwd of dat een echte Groninger voornaam is.
0: A-A-F-I-E-N.
4: Ja.
0: Afien. Ja, ik moet denken aan Aveer, maar dat is weer heel wat anders.
4: Ja, dat is wat anders.
0: Ja. Afien. Ja, goede vraag, Afien. Ik weet, nou, misschien luistert er nu iemand die dat weet. Ik ben natuurlijk niet de eenmansjury. Ik ga dat niet bepalen. Het klinkt wel Gronings.
4: Ja, nou ja, en het wordt vaak verkeerd geschreven.
0: Oh ja?
4: Het is vaak met één A en twee F'en. Ik moet meestal uitleggen. Hoe die precies geschreven wordt. Dus,
0: ik zou je vertellen. Daphne die neemt dan de telefoon hier op. En die schrijft op de lijst voor mij wie er belt. En nou ja, die heeft het dus precies zo geschreven. Ik zou het ook zo schrijven.
4: Oké.
0: Nee, okay. Ja, Daphne die juicht nu. Nee,
5: ik heb het juist verkeerd gedaan. Ja. Oh.
0: Maar ik snap hem heel goed. Ja, Afien, dan zou ik hem ook zo schrijven. A-F-F-I-E-N. Ja. En heb je veel, zijn er meer mensen die ook zo heten, Afien?
4: Toevallig woont er hier in Loppersum nog een Afien. Dat is altijd wel heel bijzonder. Dat wij elkaar tegenkomen met wandelen of zo.
0: Ja.
4: Dus dat, ja, hoi, naamgenoot, hoi. Hoor je het eigenlijk niet, hoor je hem eigenlijk niet zo vaak. Nee.
0: Nou, ik hoop dat er nu iemand luistert. Of die andere mevrouw uit Loppersum luistert. Ja. En misschien weet zij het wel, of iemand anders. Afien, ik vind hem wel mooi. Ben je blij met je naam?
4: Ja hoor, ja.
0: Maar dat is ook niet. Ja, je kunt er zelf natuurlijk helemaal niks aan doen hoe je heet, in principe.
4: Nee, ik ben er. Ik weet nog wel, mijn ouders noemden mij vroeger Afi. En toen heb ik het later zelf Afien echt weer Afien van gemaakt.
0: Oh ja, Afi.
4: Ja, Afi. En ik zei, nee, ik heet geen Afi, ik heet Afien.
0: Ja, mooi. Ja, nou ja, kijk, zij hebben jou zo genoemd, hè?
4: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Afien, ik hoop dat je antwoord krijgt op je vraag. En sowieso prachtige naam. Bedankt voor het bellen.
4: Ja hoor, graag
0: gedaan.
4: Oké, doeg.
0: Mooi. Doeg. Gaan we naar mevrouw Buiskool. Goeiedag.
6: Goeiedag. Ik heb de familieregister van mijn opa en oma. En mijn opa is in 44 overleden, toen was ik 5. Dus die kreeg dus 8 jongens en 2 meisjes.
0: Ja.
6: En ik heb de register voor mij. En de eerste, dat was dus een Frederik. En de tweede was een meisje, die heette Geeske.
0: Geeske,
6: ja, dat was de enige tante die ik had dus. Okay. Daar ging ik altijd met vakantie heen, die woonde in Groningen.
0: Ja.
6: En dan kwam de Reinder. Mm. Nou, en dan kwam de Harm, dat was natuurlijk wel weer gewoon. En dan kwam de Volko.
0: Kijk, dat is wel echt Gronings.
6: Ja, en Eiko en Teelko. Nou, en dan kwam Albert Jan en Jan en mijn moeder. Die heette Telena Harmanna. Telena Harmanna.
0: Kiek.
6: Nou, dat waren er dus 10.
0: Wacht even, ik schreef hem met de laatste naam. Telena?
6: Ja, Telena Harmina. Nee, Harmanna.
0: Nou, ik, als er een prijs was hier, dan had ik... Ja, maar dat is een prachtige naam.
6: Nou ja, mijn kinderen, mijn dochter die had ook zo. Maar die namen we Linda.
0: Nou, dat is... Linda. Van Telena, ja. Harmana naar Linda.
6: Ja, ja. Telena, Harmana er niet bij natuurlijk.
0: Nee, nee.
6: Maar gewoon Telena en dan heet ze Linda.
0: En
6: dat is wel een tweede naam. Nou ja, en... Ja, die Geeske. Ja, dat hoor je ook niet meer zo vaak.
0: Nee, nee. Is volgens mij ook wel echt noordelijk. Of het echt grunnigs is, dat waar ik nooit behoor. Maar Geeske is wel iets noordelijks, volgens mij.
6: Nou, het Zeelko, dan van man.
0: Ja, ja, prachtig.
6: Nou ja, en dan Eiko.
0: Ja, oké.
6: Die man was schilder in Grun, wat ik ken ik me nog herinneren.
0: Oké.
6: Okay. Maar... Nee, ik word niet zoveel, want ik ben 87, immers. Dus,
0: oh, je bent 87, mevrouw?
6: Ja.
0: Zo?
6: Ja, dat had ik dus het lakje en mijn opa en zijn vader, vader overleden.
0: Ja.
6: En toen was ik net 7.
0: Ach. En wat zegt dat, mevrouw Buiskool, dat jullie dat familieregister nog zo bij de hand hebben?
6: Nou, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja, ik word wel dat mijn oma, die moest geloof ik iemand met hebben, want die had een voogd.
0: Ja.
6: Dus of een verdere moeder het zou overleden, maar dat wordt natuurlijk nooit.
0: Nee.
6: Maar ja, dat is ook zo lang geleden, dat was 1882.
0: Och.
6: Toen werden ze getrouwd.
0: Ja.
6: Dus dat is ook een lange heer, zou ik maar zeggen.
0: Wat de tijd?
6: Ja, die zoon, en die zoon die hoort Friedrich Harms.
0: Oké. Okay. Nou, ik stuur aan ze een kopie op mevrouw Buiskool.
6: Nou, het zult dus wel kennen,
0: ja.
6: Maar dat ben ik veel naar zo gauw.
0: Nee,
6: maar
0: dat doet mijn
6: schoonzoon dan wel.
0: Okay.
6: Moet je al die noemen, Den?
0: Ja, nee, dit was met een grapje, met een knipoog. Maar ja. ik vond het wel even mooi, bedankt.
6: Ja,
0: oké.
6: Okay.
0: Mooi. Doeg. Mooi. Altijd gezellig. Liesbeth, goedemiddag.
7: Ja, hallo, Wino.
0: Jij bent op onderzoek uitgegaan, hè?
7: Ja, ik was veel te nieuwsgierig. Ik heb hem gegoogeld.
0: Nou, kijk aan.
7: Naar Harmke.
0: Oh ja.
7: Ja, en ik dacht, ja. En dat stamt af van Herman. Dus je zat al op de hele goede, weg, zeg maar.
0: Germaans.
7: Want jij, ja, Germaanse afkomst, ja.
0: Oké. Okay.
7: Dus van Herman. En Afien had ik ook nog een heel gauw gegoogeld.
0: Kijk.
7: En Afien stamt af van Aaf. En Aaf stamt weer af van Agatha. Dus het is meer Fries. Eerst meer Fries. En het heeft ook een Griekse achtergrond. Dat had ik gegoogeld, hoor.
0: Oké. Okay.
7: Dus, vandaar.
0: Ja, nou, bedankt. We gaan door. En Herman had ook nog een betekenis, toch?
7: Oh, strijder. Ja, strijder.
0: Strijder.
7: Ja.
0: Zo,
7: ja.
0: Harmke. Echte strijder. Oké, okay, bedankt voor het googelen, Liesbeth.
7: Ja, jij ook bedankt.
0: Oké,
7: okay,
0: doeg.
7: Doeg.
0: Hoi. Hoi. Groetjes van Liesbeth iedereen. Diti, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goeiedag. Diti, is dat nou Grunners?
8: Nee, ja, dat is niet Grunners. Dat hebben we zo bedacht.
0: Oh, oké. Okay. wat is de echte naam dan?
8: Van mijn kinderen. Die ben namelijk ouderwetse.
0: Ja.
8: En dat is een Diederik Jan. Dus daar komt die we ook weer vandaan.
0: Mm-hmm.
8: En dat is een Diederik Jan. En dan hebben we een Everdina.
0: Oh.
8: Ida Getruida.
0: Ja.
8: En dan een Diewerke Abelina.
0: Och.
8: Dus dat ben allemaal een norm, hè?
0: Ja, ja, wat vind je van een norm?
8: Ja, nou, we hebben ze benoemd omdat we dat wel belangrijk vonden.
0: Ja.
8: Dat de grootouders benoemd werden. Dat het ook een beetje in de familie bleef.
0: En ja, want ik heb het idee dat dat een beetje uitstaaft, het vernuim, ja. Zeg maar. Hoor. Wat vind je daarvan?
8: Ja, nee, ik vind het jammer, hè. Want onze kleinkinderen, die heet natuurlijk gewoon Bas en Bram of wat ik veel waar en Jap. Dus dat ben allemaal gewoon een naam.
0: Ja, ja.
8: Ja, ja. En dus, bij mij, ik heet dus ook Diewerke, maar bij mij hebben ze er dus Diti van moet.
0: Diti. Ah, ik vind hem wel, het heeft wel wat. Beetje speels ook. Diti.
8: Ja. En ik kwam uit Hoezingen. En we hadden een heel klein plekje, maar er waren 5 vrouwen of wichters die Diets heiden. Dus allemaal Diets. Dus dat was wel heel bijzonder natuurlijk.
0: Geweldig. Diti, bedankt hè.
8: Yes, oké.
0: Okay. Tot aan de bol. Mooi. Ja, en ik dacht, belt ze nou nog? Want ik heb haar voornaam al een paar keer genoemd als een echt Groningse vrouwennaam. Wubina Huisman. Goeiedag Wubina.
9: Hoi, mijn Wubina.
0: Ja, prachtige naam heb je toch?
9: Ja, Zeker.
0: Oh, oké, je bent er wel blij mee dus.
9: Ja.
0: Ja, mooi zo. Mooi zo. En waar komt dat vandaan bij jou?
9: Oma's.
0: Oh ja, oké. Okay.
9: Waar mijn oma van der Londen was een webina.
0: Ja.
9: En oma Huisman, dat was een Harmke. En mijn moeke, die hadden Freka.
0: Freka?
9: Ja.
0: Hoe schreef ze dat?
9: Ja, mooi hè?
0: Ja, nee, maar hoe schreef ze dat, Freka?
9: F-R-E-E-K-A.
0: Bijzonder.
9: Ja.
0: Ja. En webina, het oma dat ook nog weet, dus toen webina heet?
9: Ze heeft me nog zijn. Want ik ben 22 juli 1979 geboren.
0: Ja.
9: En mijn oma Webina die is 6 augustus overleden.
0: Och,
9: die oma.
0: Dat is net op tijd.
9: Ja, en Harmke die heb ik nooit meer kent, die oma.
0: Oké.
9: Die was al in 75 overleden.
0: En is toen zelf ook een dochter?
9: Nee, ik heb zo gaan kennen. Okay. Maar als ik ze had, die ging ze ook van hem.
0: Ja, kijk. Ja, want dat vind ze toch wel belangrijk dus.
9: Ja.
0: Ja. Oké, Webina.
9: Ja, en dat vind ik ook mooi met die grunnige noom.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, Webina, ja. Prachtnoom. Bedankt voor het bellen, ja. Webina.
9: Ja, graag gedaan.
0: Mooi, Webina Huisman was dat. Ja, en dan gaan we als laatste dan naar mevrouw Akkerman. Goedendag.
10: Hallo, met Debbie Akkerman.
0: Hallo. Hoe heet Hallo. U van voornaam?
10: Debbie.
0: Diddy. Familie van?
10: Kort voor Deborah.
0: Oh, Debbie.
10: Ja.
0: Ik verstond Diddy. Van die rapper.
10: Sorry.
0: Die Diddy. Nee, oké, Debbie. En hoe Gronings is Debbie? Want volgens mij komt dat wel vaker
10: Debbie
0: voort.
10: Debbie is niet Gronings, maar Debbie is getrouwd met een Groninger.
0: Oké, yes.
10: En hij heet Akkerman van achternaam.
0: Ja.
10: En zijn moeder, haar zusje... was geboren in plus minus 1915.
0: Ja.
10: En zij heette Nanya Dina.
0: Nanya Dina?
10: Ja, N-A-N-J-E-D-I-E-N-A. Nanya Dina.
0: En dat is grunnigs...
10: Ja.
0: Oh, die naam heb
10: en
0: ik echt...
10: En haar oma heette ook Nanya Dina.
0: En zelf komt u uit Amerika, denk ik?
10: Engeland.
0: En wat vindt u van die naam? Want u bent natuurlijk niet Nederlands. Dus ik kan me voorstellen dat het dan helemaal raar is. Maar wat vindt u daarvan?
10: Prachtig. Ik vind het heel mooi, die oude namen.
0: Ja.
10: Vooral die mevrouw van zo net, Webina.
0: Ja.
10: Ja, vind ik ook leuk. Ja, het zijn mooie namen.
0: Ja, want Engelsen zijn wel van tradities. En ook wel qua namen.
10: Ja, wat minder tegenwoordig natuurlijk, net zoals hier.
0: Mm.
10: Maar ik woon hier al, 45 jaar, 47 jaar, denk ik.
0: Oké.
10: Dus, en trouwens, die Nanya Dina, die had een beroemde achternaam, die heette Van Swinderen.
0: Oh, ja, Daphne knikt mee nu, want die zit ook te googlen.
11: Nou, inderdaad.
0: Dan gaan we wel zo, want het NOS-nieuws is al lang begonnen eigenlijk. Dus we moeten echt...
10: Oh, sorry.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Dat ligt aan ons. Wij vinden het veel te gezellig en veel te leuk dit. Maar wij gaan ons daar nog even in verdiepen. Mochten wij nog iets bijzonders vinden over Nanya Dina, dan benoemen we dat straks nog even. Maar bedankt voor het bellen.
10: Ja, ze is heel jong overleden. Ongeveer, als echt kind, zeg maar.
0: Nou, we gaan even zoeken. Thank you, mevrouw Akkerman.
10: Fijne dag nog.
0: Zelfde.
10: Oh, moment.
0: Oh, ja,
10: moment.
0: Ja, ja.
10: Waar komt jouw naam vandaan?
0: Leg ik ook straks uit. Komt goed. Gerard Zomer, bedankt voor het appen over Afina. Inderdaad, oorspronkelijk Friese naam. Maar is op een gegeven moment ook wel in de 18e en 19e eeuw in Groningen voorgekomen. En het komt van Aafje / Aafke. Poeh. Nou, 10:30 is het ondertussen. We gaan zo naar het NOS-journaal. Bedankt. Mooi.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
14: Meubeldorp. Radio Noord.
15: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
17: Ja, Nivino inderdaad. En waarom heet Nivino nou Nivino? Nou, zoals beloofd leg ik dat zo meteen nog even uit. Na

0: London Beat, I've been thinking about you. Nou, ik zit nog even met die namen in mijn hoofd. Nanje Dina was het, hè?
1: Ja. Nanje Dina van Swinderen.
0: Ja.
1: Ja, daar ging het over. Ik kon niet heel veel over haar vinden. Maar wel dat zij 18 broers of zussen had.
0: Zo.
1: Ja.
0: En in welke tijd was dit?
1: 1828 is zij geboren. En in 1907 overleden. Mm-hmm. Ze trouwde met Hermannus Klugkist.
0: Hermannus Klugkist.
1: Ja.
0: Prachtige naam ook. Echt ook een Scheemder volgens mij, hè?
1: Ja, klopt. Daar zijn ze ook getrouwd. Ja. Oh, mooi. Nou, mooi.
0: Nou, dan hebben we dat ook weer. Of hebben we nog meer feitjes?
1: Ja, want Gerard Zomer, ook iemand van de feitjes natuurlijk. Zeker. Die stuurt ons altijd informatie toe. En die zijn nog Afien Oldhoffs gasthuis. Daar kunnen Groningers Afien ook van kennen, de naam dan. Dat is een gasthuis in de stad Groningen natuurlijk.
0: En hoe schrijf je dat dan, Afien?
1: Nou, A-A-F-F-I-E-N.
0: Met dubbel F?
1: Ja.
0: Oh, dat is weer grappig, want de Afien die ons belde, ja, die heet met één F.
1: Ja.
0: Maar wel dubbel A. Jongens, jongens.
1: Ja, dus, nou ja, god, heel veel...
0: Ja, er zijn
1: heel veel verschillende opties.
0: Ja, nee, dat klopt. Afien, oké, okay, dus Afien kan wel een Groningse naam zijn. Maar wat we dus ook al zeiden, dat had volgens mij Gerard ook geappt. Het komt oorspronkelijk wel vanuit het Fries zelfs.
1: Ja, maar dat is met heel veel namen zo, toch?
0: Dat klopt.
1: Als je het allemaal terug herleidt, dan...
0: Epke.
1: Ja.
0: Bouke. Toch?
1: Ja, denk ik.
0: Geertsema is ook Fries.
1: Oeh.
0: Eigenlijk, ja, ik heb altijd geleerd, alles wat op
1: M-A,
0: precies eindigt, is Fries. Dus, nou ja, goed. Oh ja, toen vroeg zij nog, mevrouw Akkerman vroeg mij, waar komt Nieuwien nou vandaan? Nou, ik kan het nog even één keer uitleggen, dan is het ook maar even duidelijk voor iedereen. Volledige naam is Niwinojibigak Geertsema. En dat Niwinojibigak is een Indiaanse naam. En het betekent vier wortels, vier afkomsten.
1: Ah.
0: Ja, ik ben voor de helft Moluks. Andere helft is Nederlands, Amerikaans, Indiaans. En daar komt Niwino Geertsema vandaan.
1: Ja, mooi. Mooie naam. Ja, zeker.
0: Niet voor iedereen, hoor.
2: Dag, Danootje. Dag, Danootje. Nee, ik kan jouw naam niet onthouden. Dino. Is het Dino? Dino.

0: Swing Out Sister op Radio Noord met Breakout. Ja, en ik had het over gedoe rondom een visbijeenkomst. Dan heb ik het niet over een viskraam, nee. Mensen die vissen, die doen dat al een stuk of 30 jaar in Hoge Zand. Het zijn ouderen van dagen, dus die zijn soms niet al te mobiel. En daarom krijgen zij een sleuteltje in dat park. En dan kunnen ze een paaltje weghalen. En dan kunnen ze de auto wat dichter bij de visvijver parkeren. En zo gaat het al 30 jaar goed. Totdat ze afgelopen keer een boete kregen voor fout parkeren. Ja, en daar zijn ze een beetje boos over. En dan hebben ze ook de gemeente Midden-Groningen om een reactie gevraagd. En Elwin Baas dacht, ik ga toch even langs daar. Want wat is daar nou allemaal aan de hand?
1: Momentje leed, auto's stonden hier op exact dezelfde plek.
2: Klopt.
1: En toen heb je een bekeuring gekregen. Wat is er gebeurd?
2: De handhaving kwam hier en die zei dat mijn auto hier niet stoom mocht. En toen heb ik hem verteld dat we hier al 30 jaar vissenwedstrijden hebben. En dat was 30 jaar geen probleem met hem. En dus ik snapte nou voor omdat ik de auto wegzetten moest. Nou, ik moest toch maar in wegzetten, want anders kreeg ik een bekeuring. Ik zei, nou, ik laat hem rustig stonden. Ik zei, van ik heb er allerlei spullen in. En die heb ik nodig, dus ik kan niet naar weg. Nou, zei hij, wacht maar even, dan lok hem wegslepen. Als je op jong kosten. Nou, op een gegeven moment ben ik zo verstaan dat hij hem wel wegzet. Maar ik heb wel een bekeuring gekregen. En toen kwam bij dat we binnen ongeveer met 25 vissers. En de helft, die zijn fysiek beperkt en die maken de auto metnemen. En die werden ook in mijn mond dat ze een auto ook weg moesten zetten. Nou, die ben ze naar huis gekomen en die ben nou weer teruggekomen. Want die mensen die kennen nooit hun auto op die parkeerplaats te zetten hier. En dan 400 meter weer terug naar de hengel. Als je dat kennen ze niet eens.
1: Nee, want jullie holden hier al 30 jaar viswedstrijden. Dit is een park waar je eigenlijk nooit met de auto kan komen. Maar is al die jongen gewoon goud gewoon?
2: Ja, ik heb een sleutel van de gemeentewagen gekregen. Dus een mondelinge touwstemming. Dat ik die polen eruit kan holen. Zodat ze met auto's, die mensen die dus fysiek beperkt zijn, met auto hier op trein kunnen. En de auto achter hun neer kunnen zetten.
1: Wat doet dit?
2: Ja, dit is waardeloos natuurlijk. Die mensen die waren wild, die zeggen, zo heeft het voor ons niet meer. Die mensen hebben elk jaar hebben vaarwedstrijden, hartstikke gezellig, vrouwen en mannen. En die snapt er ook niks van.
1: We hebben de bekeuring in de hier nog ergens liggen? Of die heeft de voorzitter erin. We pakken hem er een bij, want hoe hoog is de schoren?
2: 130 euro.
1: Die gewoon even door de voorzitter touw. Even door Mijnt. Eerst eens even, wat is de POZO?
3: POZO is Stichting Plaatselijk Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties.
1: Hele mond vol, maar dat betekent eigenlijk dat je activiteiten organiseert voor olden.
3: Juist. En we proberen zoveel mogelijk olderen maar actief te krijgen. En zoveel mogelijk olderen in hun eigen huis te krijgen voor activiteiten voor olderen.
1: Ja. En nou heb je een ontheffing aanvraagd, ja. Maar dat is nooit goedgekeurd?
3: De ontheffing die is nooit verleend.
1: En waarom nooit?
3: Omdat we niet met de auto's in het park mogen parkeren. Maar we proberen te onderbouwen dat de oudste deelnemer 87... en dat er zijn anderen die 84 zijn, maar die echt fysiek beperkt zijn. Maar daar wou de gemeente niet naar luisteren.
1: Nee, maar als je een ontheffing aanvroeg en die wordt afgekeurd, ja. En toch gooi je wel vissen, dan is het ook een beetje vroeg een probleem toch?
3: Juist. Maar dat is ook bewust maar gedaan.
1: En waarom?
3: Omdat we meer dan 30 jaar hebben we gewoon probleemloos mogen vissen. En aan de andere kant, dan verwacht de gemeente van ons, activeer ouderen, zodat ze uit de eenzaamheid komen. Activeer ouderen, zodat ze meer veerkracht krijgen. Alles. En er wordt op andere kanten belet.
1: Maar de gemeente zegt nou ook, hè, in de reactie, we willen geen omtoven, we willen met elkaar eruit komen.
3: Ja.
1: Goed, dan gaan we eenmaal proberen.
3: Dat ga je zeker proberen. Met volwassenen, blondeling, kom je er altijd in.

0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Half twee geweest. Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bioplasticfabrikant Avantium uit Delfzijl heeft opnieuw extra geld nodig. Het bedrijf maakt een alternatieve stof voor PET, waar drinkflessen van worden gemaakt. Dat doen zij door een grondstof te maken die gewonnen wordt uit plantaardig zetmeel. Sinds de opening van de vestiging door Koningin Maxima in het najaar van 2024 kampen ze met tegenslagen. Daardoor liep de start van de productie al vaker vertraging op. Volgens topman Tom van Aken staan de eerste leveringen van bioplastics nu voor eind dit jaar gepland. Naast 55 miljoen uit aandelen hoopt het bedrijf ook nog op een financiering van 20 miljoen euro vanuit Nijbegun. En misschien krijgen we de komende maanden wel te maken met storm Bulo. Met het nieuwe stormseizoen op komst heeft het KNMI de stormnamen bekendgemaakt. De naam Bulo werd ingezonden door een Groninger bij wie de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Hij heet Martijn Bulo Rotgers en is zelf ook altijd wel bezig geweest met het weer.
11: Nu niet meer zo heel extreem, behalve dat ik het wel leuk vind om te volgen. En ook wel heel erg kan genieten van mooie luchten en mooie onweersbuien en een fikse storm of een fikse sneeuwstorm. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar vroeger als kind was ik wel met de regenmetertjes in de weer en zo. Dus echt het meten en doen, dus het vond ik wel leuk.
10: De studie Fries is na 15 jaar weer terug bij de Rijksuniversiteit Groningen. Drie studenten begonnen gisteren aan de bacheloropleiding. Niet genoeg om de studie rendabel te maken, maar door een jaarlijkse bijdrage vanuit Den Haag keert de opleiding toch terug. Ook de provincie Friesland draagt de komende 10 jaar bij aan de opleiding. Er was al wel een meertalige opleiding waar de studie onderdeel van was, maar nu is er dus een aparte studie voor de Friese taal. Woonzorglocatie Het Hamrik in Nieuwolda bestaat 50 jaar. De hele week staat in het teken van dat jubileum. Voor medewerkers Michieltje Rietma Bakker is het dubbelfeest, want ze werkt er al 45 jaar. En ze is zeer te spreken over de sfeer op het Hamrik.
12: Oh, die zat hij goud. Ja, die zat hij goud. We hebben nog een beetje van de oorlog gehad. Dat vind ik veel mooi. Dus we kijken ook nog een beetje over verleden praten. Met z'n neemt natuurlijk nooit meer. In die jongen binnen ook nog een klein beetje, word ik een beetje, daar achter me aankom in. Maar de jong die gewoon wat meer, die zoeken naar de plekje en dan ben ze weer weg. Dat vind ik een beetje minder, zeg maar.
10: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
13: Vanmiddag is dreug met bewolking en storig aan de kritische weer meer de ruimte. De wind, matig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit westelijk richtings, kracht 6 langs de kust. En de temperatuur komt uit om de bieden 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht opklotens in bewolking, 12 tot 16 graden als minimum. En maan een dreuge, zonnige start. In de middag is de kans op bui, waarbij onweer ook naar Aldo uit te sloeten is. En met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind, wat 20 tot 22 graden.
9: En dan komen we alweer op 2:05. Komende half uur intussen de middag ga ik praten met het Groningen Landschap over een prachtige schenking van een boerderij, maar ook nog iets wat daarbij hoort. Daar hoor je zo mee, meer over.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de appels van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: Of de pruimen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: fietsen. En ik zit er ook wel eens op fietsen. Nou, te weinig eigenlijk. Maar als ik dan op fietsen zit, dan probeer ik toch altijd wel via Wetsingen zo richting Reitdiep te fietsen. Want dat is een prachtig gebied. En laat nou net in Wetsingen iets bijzonders te zijn gebeurd. Want boer Cor Faber uit Wetsingen. Ik denk dat mensen uit die omgeving wel weten wie Cor Faber is. En nou, het Groninger landschap heeft veel te danken aan Cor Faber. Jan Boerkerk van het Groninger landschap, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hoi.
0: Want wat hebben jullie allemaal te danken aan de boer Cor Faber?
1: Nou, Cor Faber zat met zijn percelen tegen het land van het Groninger landschap aan. En Cor heeft aan het Groninger landschap heeft hij de boerderij met 10 hectare land en de blaarkoppelkoeien nagelaten aan het Groninger landschap.
0: Geweldig.
1: Ja, geweldig.
0: En hoe lang wisten jullie dat al?
1: Nou, het is, Cor is half april ziek geworden en begin mei overleden. En nou, ik denk een week of 6, 7 terug, toen zijn we benaderd. En ja, toen hebben we te horen gekregen dat de boerderij naar het Groninger landschap ging.
0: Ja, ja.
1: En dan zijn we ja, echt wel ook wel van ontroerd nou, dat die man eindelijk zijn levenswerk nalaat aan het Groninger landschap.
0: Ja, want dat is iets. Ja, kijk, hij heeft daar natuurlijk zelf waarschijnlijk al wel een flinke tijd over nagedacht. Want anders doe je zoiets niet.

0: Weet je, heb je daar ook wat meer achtergrond bij?
1: Ja, ik denk, Cor heeft natuurlijk altijd met zijn ouders op de boerderij gewoond, tot 2000. En daarna is Cor eigenlijk op zijn eigen manier blijven boeren met Groninger blaarkoppen. Sober, niet grootschalig, geen landploegen en kilveren. En ja, gewoon de oude grashouder nog inhouden. Dus Cor heeft eigenlijk op zijn eigen manier geboerd.
0: Ja.
1: En dat. Heeft hij goed denk over nagedacht om dat te schenken aan het Groninger landschap, dat het eindelijk op de manier verder gaat zoals Cor geboerde heeft.
0: Ja, hey, en die boerderij is dus voor jullie nu. Maar wat daar bijzonder bij komt, is die 18 blaarkop koeien, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben sinds 17 jaar werk dan bij het Groninger landschap. En 17 jaar terug ben ik op het bezoekerscentrum begonnen met een kleine koppel Groninger blaarkoppen. Daar hebben we inmiddels een stuk of 6 koeien waar de kalfjes bij lopen. En dan krijg je er opeens 18 koeien bij. Dus je verdrievoudigt eindelijk je veestapel. Ja, en ik als boer word ik daar natuurlijk hartstikke enthousiast van. En ook dat Cor het nalaten aan het Groninger landschap. Dus we hebben de zorg erbij gekregen van 18 blaarkoppenkoeien.
0: En wat is nou, je zegt inderdaad zelf, je bent zelf boer. Wat is er nou zo bijzonder aan dat koeienras?
1: Nou, een blaarkop is op zich een heel sober ras. Kan het heel goed doen alleen met gras uit het weiland. De koe groeit uit zichzelf makkelijk. Geeft wat minder melk als een zwartbonte koe. Maar het is gewoon een degelijke koe. Die heel lang, heel oud kan worden, want er lopen inmiddels er lopen koeien bij Faber. Ja, die zijn in 2008 geboren. Ja, dat zijn natuurlijk niet de jongste meer.
0: Nee.
1: Maar het zijn gewoon robuuste koeien. Nou, je herkent ze natuurlijk aan de blaren. Aan de witte voetjes, als het goed is. En de onderkant van de buik is ook vaak wit. Dus daar herken je eigenlijk de blaarkoppen aan.
0: En behalve dat die dus iets minder melk geeft dan die zwartbonte koe. Zijn er nog meer verschillen? Ja, in het uiterlijk, maar...
1: Ja, het uiterlijk is, het is natuurlijk een, qua karakter is een blaarkop, die is wel een zinnige koe. Ze zijn heel rustig, maar als je bijvoorbeeld, als ze er geen zin in hebben, dan doen ze het niet.
0: Echt Gronings, hè?
1: Dus, echt Gronings, een beetje toch de leuke Groninger, maar ook de stugge Groninger. Dus,
0: en nou wordt dat levend erfgoed genoemd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Laat ik het zo stellen.
1: Ja, levend erfgoed. Er zijn natuurlijk in het verleden zijn er niet veel mensen die nog met blaarkoppenkoeien verder zijn gegaan. Dus ze zien in Nederland is het eigenlijk een beschermras. Dus er zijn toch een aantal boeren die toch nog met die blaarkoppen goed uit de weg kunnen.
0: Mm.
1: Dus zowel of voor het vlees of voor het melk. En daarvoor wordt het levend erfgoed genoemd.
0: En komt er nou een soort revival van die Groninger blaarkop, of is die al bezig?
1: Nou, er zijn wel meer boeren ook uit de streek die toch denken, we gaan toch weer met die Groninger blaarkop aan de slag.
0: Ja.
1: En ik blijf het in ieder geval promoten en we proberen ook zo goed mogelijk die op te passen op de veestapel van Faber. En inmiddels loopt de stier er ook al bij.
0: Oh, dus kijk, dat wordt feest.
1: Volgend jaar mei dat de koeien met de kalvers in het land lopen op Wetsingen.
0: Ja, dus die stier moet even aan het werken.
1: De stier moet even aan het werken.
0: En de dames ook natuurlijk. Nou, even een zijstapje. Ja. Maar ik ken restaurants / slagers die alleen blaarkopvlees verkopen.
1: Ja, dat klopt, die zijn er.
0: Smaakt dat ook weer anders dan?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende soorten vlees. Als je echt die vleesrassen hebt, daar zit minder vet in. En een blaarkop is ook nog wel een beetje vet. Dus als je een beetje van vette vlees houdt, dan is de blaarkop natuurlijk een heerlijk stukje vlees.
0: Ja, ja. We zijn weer helemaal bij. En jullie hebben dus 18 blaarkopkoeien erbij. Dankzij Cor Faber dus. Hoe uniek is deze gift dan geweest? Deze schenking?
1: Voor het Groninger landschap is het natuurlijk wel uniek dat je in één keer een boerderij krijgt met 18 koeien in 10 hectare land. Ja, dat gebeurt niet iedere dag in ieder geval. Nee. Dus we zijn er, ikzelf ook wel aardig van onder de indruk dat die man eindelijk alles nalaat aan het Groninger landschap.
0: Mooi.
1: Dus dat zijn we zeker als stichting heel blij mee.
0: Zegt ook wat over jullie, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan luisteren naar, dit nummer ken je wel, denk ik. Voorheen de bende in Pasipan. We eren hem nog even, de Groninger blaarkop. Bedankt, hè?
1: Hartstikke bedankt. Yo,
0: hoi.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.
1: Marieke Schenk met

0: Marieke Schenk, Adrenaline. Komen wij even tot rust, want er zit heel veel energie in die plaat en we bouwen zo de energie ook weer op richting de middag door met Karel Oosterhuis.
1: Mijn horloge begint te piepen, je hartslag gaat omhoog. Wat is er aan de hand? En dan kijk je naar mijn horloge en dan geef ik een knipoog. Want volgens mij kijken ze ook gewoon stiekem mee. En dan ziet dat horloge dat ik in de studio ben. En dan gaat mijn hartslag omhoog. Ja. Want hier is het fijn vertoeven. Hier is de muziek, hier is de verbinding met heel Groningen. Eén druk op de knop en heel Groningen glimlacht. Eén druk op de knop en iedereen is erbij gepraat met het laatste nieuws. Oh, wat een geweldige baan hebben we toch.
2: Ja, wow. Niks meer aan toe te voegen.
0: Nee. Dat ga ik ook niet doen. Nou, jawel, ik wou nog even over jouw naam hebben.
1: Ja, Johan Karel, vernoemd naar mijn opa, Johan Karel Oosterhuis. Maar toen werd ik dus geboren, ik ben vernoemd naar opa. En toen dachten ze, weet je wat we doen? We noemen hem Karel, want als we Karel dan ook Johan noemen... dan zou mijn opa kunnen opkijken van, wat word ik geroepen?
0: Ja.
1: En mijn broertje is Gerard Jaap, en die is dan vernoemd naar mijn andere opa.
0: Maar allemaal geen puur Groningse namen van, nee. Dit zijn ook namen die ook ergens anders voor hadden kunnen komen.
1: Voorheen, mijn vader was Ebertus, waren er 4 Ebertus in de familie. Dat was ook wat lastig.
0: Ebertus, ja. Geweldig. Maar dan Jaap Kloosterhuis, de boswachter moet ik meteen hem aan denken.
1: Ja.
0: Je heet Oosterhuis natuurlijk, jongens.
1: Kloosterhuis, Oosterhuis.
0: Ach, het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Jij plant de muziek in. Heb je deze expres ingepland, vandaag, nu?
1: Eerlijk?
0: Ja?
1: Nee.
0: Nee?
2: Echt niet?
0: Wel toevallig, hè?
2: Ja, mooi.
0: We gaan eruit met September op 1 september. Earth, Wind & Fire. Veel plezier zometeen met Karel, niet Kloosterhuis. Nee, Karel Oosterhuis, dames en heren. Veel plezier. Mooi. Tot morgen.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: werk doe de loe.
1: Lever je vuurwerk in.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borch Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder... Voor ons allemaal.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Radio Noord.
14: De middag door.
13: Met Karel Oosterhuis.
15: Geschreven door de grote baas van de New Radicals. En hij gaf het nummer aan Sophie Ellis-Bextor. En oh jongens, wat was die dat?

Sophie Alice Baxter op Radio Noord, een Murder on the Dance Floor. Dinsdagmiddag, goedemiddag. Ja, de mannen van de New Radicals, die stopten ermee. Het was klaar, maar ze hadden nog een liedje liggen. Dat lag op de plank. En dat is natuurlijk een kleine scene. Iedereen kent iedereen. Ons kent ons. En ze raakt aan de praten. Toen zeiden ze van, weet je wat, ik heb hier nog een liedje liggen. Het ligt op de plank. Afgestoft. Zullen we eens kijken, beste Sophie Alice Baxter, of wij daar iets mee kunnen? En zij keek en ze had de halve demo al beluisterd. En riep van, laten we dat eens even doen, want ik geloof daar wel in. En inderdaad, een beetje schaven, een beetje tunen, een beetje tweaken. En voordat je het weet, bam, kwam ze de hitlijsten binnen. Bam, hoor je op de radio. Na al die jaren nog steeds Murder on the Dance Floor. Een verhaal wat een beetje lijkt op dat van het verhaal van Bruce Springsteen. Hungry Heart. Bruce, die werd namelijk gevraagd door een van de mannen van de... niet de Sex Pistols, maar van de Ramones. Van, joh, Bruce, jij schrijft ook wel liedjes voor andere mensen. Zou je misschien eens een keer een punkliedje willen schrijven voor onze band, de Ramones? En Bruce, dat is de broertste niet, die zei, ja, ik wil er eens over nadenken, waarom ook niet? Dus die klom in de pen en die schreef... en die keek naar het eindresultaat en dacht van, ja, dit zou een punkliedje kunnen worden. En hij wou het weggeven. Maar toen zei zijn management, joh, doe dat nou niet. Je hebt al zoveel weggegeven. Zoveel andere artiesten heb je blij gemaakt. Dit is een mooi liedje. Dat moet er niet naar de jongens van de Ramones. Dat moet je gewoon lekker zelf houden. Gewoon lekker zelf opnemen. En Bruce is bij tijd en wijle heel koppig. Maar deze keer zei hij van, oké, ik ga luisteren. Ik ga het zelf opnemen. Dat is me goed ook, want Hungry Heart, dat werd een grote hit.

Birdie op Radio Noord is Verano otra vez. En dat is dan ook gelijk de man die we binnenkort kunnen horen op zondagochtend tijdens Leven in Muziek. Dan is hij te gast. Praat hij 2 uur lang met René Wallout over zijn leven, de muziek, wat is belangrijk voor hem, et cetera, et cetera, et cetera. Binnenkort op Radio Noord. Lekker zomerliedje. Nou, ik wil echt niet zeuren. Ik wil echt niet mopperen. Ik wil echt niet zo standaard Nederlander zijn. Maar heel eerlijk, ik mis de 30 graden toch wel een beetje. Ik mis die 35. Het hoeft niet weken, maar af en toe even zo'n uitschieter. Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, het is nu droog, het zonnetje schijnt in Groningen. Dus ik heb ook geen reden tot klagen. Wat ik al zei, ik wil ook niet zeuren over het weer, maar ik mis het wel, hoor.

Dua Lipa op Radio Noord. Een training season, it is over. Clarence Clemens was een man met een droom. Had zijn lengte mee, 1,93 meter. En het gewicht, prima. 115 kilo schoon aan de haak. Hij wou gaan spelen voor de NFL. American Football. Hij was al gespot. Ze hadden hem al in het snotje. Alleen, hij moest nog even een paar testjes doen. Even een echte try-out om te kijken of hij het wel echt kon. Op commando. De afspraak was er. Maar toen kreeg hij een auto-ongeluk. En dat auto-ongeluk gooide nogal roet in het eten. Zijn knie kon het niet meer aan, die was aan gort. Einde sportcarrière, hij ging wat anders doen met zijn leven. En een paar jaar later, een jaartje of 8, kwam hij in contact met Bruce Springsteen. En niet veel later zat hij in de band. Clarence Clemens wou ooit American voetbalheld worden. Hij werd de man van de saxofoon en maakte ooit een liedje met Jackson Browne. You're a Friend of Mine, nu op Radio Noord.

0: Een soort van wij zijn twee vrienden. Jij en ik, Jackson Brown en Clarence Clemens, your friend of mine. Zometeen het laatste nieuws. Fleur gaat ons bijpraten, maar waar gaat het eigenlijk over?
1: Ja, dan hoor je de man die zijn eigen naam instuurde voor een nieuwe naam voor een storm. En die is Gronings.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Het is 2:30. Tijd voor het laatste nieuws. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bioplasticfabrikant Avantium uit Delfzijl heeft opnieuw extra geld nodig. Het bedrijf maakt een alternatieve stof voor PET, waar drinkflessen van worden gemaakt. Dat doen ze door een grondstof te maken die gewonnen wordt uit plantaardig zetmeel. Sinds de opening van de vestiging door koningin Maxima in het najaar van 2024 kampen ze met tegenslagen. Daardoor is de start van de productie, heeft die vertraging opgelopen. Volgens topman Tom van Aken staan de eerste leveringen van bioplastics nu voor eind dit jaar gepland. Naast 55 miljoen uit aandelen hoopt het bedrijf ook nog op een financiering van 20 miljoen euro vanuit Nijbegun. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuw-Pekela gaat op 14 september dicht. Tot die tijd blijft de locatie mensen opvangen als de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde vol zit. Pekela sprong sinds begin juli bij om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Er zijn geen incidenten met vluchtelingen geweest, maar wel ondervonden omwonenden in de eerste weken geluidsoverlast van bussen en van de beveiliging. Burgemeester Jaap Kuin heeft zijn excuses aangeboden aan omwonenden voor de gebrekkige communicatie.
10: En wij hebben eigenlijk veel te kort voor de opening met de mensen gecommuniceerd, waardoor ze zich echt overvallen voelden. En daarbij excuses waren. Dat is ook gewoon zo. De hele korte periode van het plan, of de vraag van het ministerie, en uiteindelijk de opening, ja, dat is veel te kort geweest. Daar hadden wij meer ruimte en tijd voor moeten nemen.
1: De gemeente onderzoekt nu of het pand gebruikt kan worden voor de tijdelijke huisvesting van gemeentepersoneel tijdens een renovatie. En misschien krijgen we de komende maanden wel te maken met storm Bulo. Met het nieuwe stormseizoen op komst heeft het KNMI de stormnamen bekendgemaakt. De naam Bulo werd ingezonden door een Groninger bij wie de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Hij heet Martijn Bulo Rotgers en is zelf ook altijd wel bezig geweest met het weer.
11: Nu niet meer zo heel extreem, behalve dat ik het wel leuk vind om allemaal te volgen. En ook wel heel erg kan genieten van mooie luchten en mooie onweersbuien en een fikse storm. Of een fikse sneeuwstorm, dat zou helemaal mooi zijn. Maar ja, vroeger als kind was ik wel met de regenmetertjes in de weer en zo. Dus echt het meten en doen, dus dat vond ik wel leuk.
1: De studie Fries is na 15 jaar weer terug bij de Rijksuniversiteit Groningen. 3 studenten begonnen gisteren aan de bacheloropleiding. Niet genoeg om de studie rendabel te maken, maar door een jaarlijkse bijdrage vanuit Den Haag keert de opleiding toch terug. Ook de provincie Friesland draagt de komende 10 jaar bij aan de opleiding. Er was al wel een meertalige opleiding waar het Fries onderdeel van was, maar nu is er dus een aparte studie voor de Friese taal. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Ik denk dat ze dan binnenkort dit liedje kunnen gaan zingen met z'n allen. Ik weet niet of je hem kent.
1: Het klinkt goed.
0: Nou, wacht even. Eerst nee. Even luisteren, dan orde.
1: Oké. Okay.
0: Nou, daar gaat-ie hoor. Je vindt het mooi?
1: Ja.
0: Ik ga het je sturen. Dan gaan we naar het weer met Harma.
12: Vanmiddag is dreug met bewolking en storig aan de krittenzon weer meer de ruimte. De wind, motig of vrij krachtig of krachtig, komt uit westelijk regens, kracht 6 langs de kust. En de temperatuur komt uit om de gebieden 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht opklodes in bewolking, 12 tot 16 graden als minimum. En met een dreuge, zonnige start. In de middag is de kans op bui, waarbij onweer ook naar Aldo uit te sloeten is. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind, wat 20 tot 22 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Zometeen maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. Er zou zomaar eens een Friese worst in kunnen zitten. Een cowboyworst of een grunnige worst. Kan allemaal. Kan voor jou zijn als je meespeelt zometeen met plaatje over. En wie zit erin? Een groot artiest die binnenkort naar Nederland komt. Zijn naam Summer.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Diana Ross op Radio Norton, Why Do Fools Fall In Love. Ik roep net van, we gaan zo meteen een plaatje overspelen met een artiest die binnenkort gaat optreden. Een groot artiest gaat binnenkort optreden. En wie stapte bij mij in de studio?
1: Ja, sorry. Ja, ik riep van, nou, dat moet ik dan wel zeggen. Ja. Nee, sorry, Karel.
0: Ik moet je teleurstellen, Bert, je bent vandaag niet een plaatje over.
1: Nee. Dat kan ook niet altijd, maar nee, superleuk, joh. En jij doet dat goed, maar ik mag graag een beetje dom lullen. En dat heb ik weer gedaan bij jou. En
0: ja, maar nog steeds. Waarom ben jij hier?
1: Oh, ik heb net een programma opgenomen met René Walhout. Met muziek. Hoe noem je dat programma ook alweer?
0: Leven in muziek.
1: Oh ja, leven in muziek.
0: 2 uur lang het verhaal van Bert.
1: 2 uur lang ben ik in gesprek geweest met René. En ik heb wat leuke plaatjes uitgezocht. En dat wordt uitgezonden op 4 oktober.
0: Moeten zoveel geknipt worden dan?
1: En dan op zondagmorgen van 8 tot 10. Dus je moet wel vroeg opstaan.
0: Ja, zeker. Altijd, Bert. Altijd. Nee, leuk man.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik dan een optreden heb gehad, dan ben ik om 8 uur nog niet wakker. Maar ja, voor deze uitzending moet ik natuurlijk wel meeluisteren.
0: Je moet helemaal niks, maar meeluisteren zou wel mooi zijn. Binnenkort dus Bert Schaap, wat ik al een beetje had verklapt, in Leef in Muziek. Dan terug naar die andere grote artiest die binnenkort naar Nederland komt. Zijn naam

0: Summer 31 mei, volgend jaar, dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is een deel van zijn Europese tour, want hij gaat heel Europa door. Hij gaat naar Oslo, Stockholm, Parijs, Berlijn, Londen en natuurlijk nog eventjes naar Amsterdam. En gaat hij de fans blij maken. Vandaag een klein stukje van Summer, daar spelen we mee. Je maakt kans bedoos met droge worsten. Ik stel je zometeen een lastige vraag. Weet je het antwoord, bel je me gelijk op 050-3188-288. En wie weet is die doos met droge worsten zometeen wel van jou.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Met wie wil Somber graag trouwen? Dat is de vraag voor vandaag voor een doos met een lekkere droge worst. Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. Oeh, dat is een moeilijke. Nee, dat is niet moeilijk. Met wie wil Somber graag trouwen? Ik geef een voorzetje. Is dat A, een Nederlandse vrouw? Is dat B, een Engelse vrouw? Of C, een Duitse vrouw? Hij heeft het onlangs nog van de daken geschreeuwd. Of eigenlijk van het podium, moet ik zeggen. 050-3188-288. Plaatje over vandaag met Somber. 12 to 12. Hij wil graag trouwen, maar dan wel met een bepaalde vrouw. Is dat een Nederlandse vrouw? Is dat een Engelse vrouw of een Duitse vrouw? Als jij het weet, dan bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Is het goed? Krijg je de felicitaties en de groeten van Birdie. En een doos met lekkere droge worsten. Radio Noord, deze is van de Bauza. Die heet Magnetic.

0: Alex Vessering en Hond als een Wolf op Radio Noord. Dinsdagmiddag plaatje over vandaag met mevrouw De Vries. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, alles wel daar?
1: Ja hoor, prima.
0: Hoogtepunt van de dag op dit moment?
1: Ja, absoluut.
0: Nee, wat is tot nu toe het hoogtepunt van de dag? Behalve bellen met Radio Noord, want dat is altijd feest.
1: Oh, dat ik mijn sloffen heb afgehaakt. Ze zijn klaar.
0: Je hebt je sloffen afgehaakt?
1: Ja.
0: Goed. Welke maat?
1: Maat 38.
0: Oh, lukt je voetje?
1: Ja, klopt.
0: Is dat een dagelijkse bezigheid? Het haken van sloffen?
1: Ja, ik ben echt heel veel bezig met haken.
0: De hele familie heeft iets van jou thuis?
1: Bijna ook allemaal sloffen, ja.
0: En de buren ook?
1: Ja, ook. Ja.
0: Dus als we jou vragen op een verjaardagsfeestje, dan vraag je tussen neuslippen, wat is je schoenmaat? En dan kom je met sloffen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, absoluut.
0: Hoe lang doe je dat al?
1: Oh, dat doe ik al heel lang. Want, niet alleen sloffen natuurlijk, maar als ik weer een leuk patroontje zie of tegenkom, dan ga ik dat opschrijven en dan ga ik het doen.
0: Wat is het meest bijzondere wat je ooit hebt gemaakt?
1: Eigenlijk niet echt heel bijzonder. Nee, ik heb wel inderdaad de complete baby outset zo gehaakt.
0: Oh, wat leuk. Voor wie?
1: Ja. Voor het schoonzusje van mijn dochter.
0: Wat mooi. En hoe stond het?
1: Heel mooi.
0: Ja, dat vergeet je nooit weer.
1: Nee, absoluut niet. Dat is echt heel leuk en heel dankbaar werk.
0: Ik neem aan dat je de foto's thuis in de woonkamer hebt staan.
1: Nee. Ik heb ze op mijn computer.
0: Oh, dat is ook goed. Kun je af en toe even een groot scherm maken, partij?
1: Ja, precies. Kun je een soort diavoorstelling maken.
0: Heerlijk dit. Vandaag een plaatje over een groot artiest die binnenkort naar Nederland komt. Zijn naam is Somber. En hij wil graag trouwen met een mevrouw.
1: Maar... Nederlandse vrouw.
0: Ja, helemaal goed. Gefeliciteerd. Ben je nog vrijgezel?
1: Ik ben niet vrijgezellig, nee. Ik ben al 25 jaar bij mijn partner.
0: Kijk, nou, en dan is Somber ook wel wat aan de jonge kant. Hij is 21?
1: Nou, bedoel ik. Hij is de leeftijd van mijn kinderen.
0: Nee, dat moet maar niet.
1: Nee, lijkt mij niet.
0: Maar, aan de andere kant, je proeft er niks van.
1: Nee.
0: De droge worsten, die zijn van jou, die ga ik opsturen. Ik zeg gefeliciteerd en ik draai Somber voor je met 12 to 12.
1: Helemaal geweldig en ik wens je een fijne uitzending.
0: En lekker weer haken. Wat wordt het volgende project?
1: Ik ben bezig met een tafelkleed.
0: Tafelkleed, hoe groot?
1: 1,5 meter.
0: Zo, ik zeg heel veel plezier en...

0: Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hey, is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog en er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
16: Meertens Meubelen
17: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
18: De koffie staat klaar. Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Meertens Meubelen
20: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
21: Radio Noord.
22: De middag door.
23: Met Karel Oosterhuis.
24: Even speaker, waar zijn mijn dobbelstenen? Ik heb ze hier. We gaan zo meteen Vief Geliek spelen. Wie weet pak jij die mooie prijzen. Nu is Mia op.

Huey Lewis and the News and happy to be stuck with you. Wel een slimme kerel trouwens, die Huey Lewis. Want die ging vroeger naar school, zoals bijna iedereen naar school ging in Amerika. En dan moet je een test doen. En aan de hand van die test weten ze of je een beetje kan lezen, kan rekenen, spellen, et cetera. De hoogste score die je kon krijgen bij wiskunde, Huey Lewis, die haalde het. Ja, wiskunde, prima. Hij had wel iets met cijfertjes. Geen enkel probleem. Dyscalculie? Niet bij Huey Lewis. Hij kon het regelen. Radio Noord, dit is On My Soul. De hitmachine, Bruno Mars.

Bruno Mars op Radio Noord en On My Soul. Muziek van een kroegbaas, een politicus, een DJ-presentator, schreef liedjes voor Kinderen voor Kinderen en zat vroeger in een bandje genaamd Het Goede Doel. Henk Westbroek met zijn kornuiten destijds, dat is tegenwoordig wel anders. Dit is Vriendschap.

Imagine Dragons and on top of the world. Zometeen niet on top of the world, maar wel on top van het grunnige nieuws. Zometeen hoor je Fleur. Wat is er allemaal aan de hand in de provincie? Ze vertelt het je zometeen.

0: uit de tenen. Coldplay op Radio Noorden, Feels Like I'm Falling in Love. Zometeen worden we bijgepraat door Fleur, het laatste nieuws. Waar gaat het over?
1: Ja, twee auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. Ik vertel zo waar.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: 3:58. Het laatste nieuws uit onze mooie provincie. Fleur, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Woonwijk De Zeilen in Meerstad heeft na 10 jaar bijna een echte brug. En die is nodig, want het woongebied is bijna klaar en daar wonen straks 2000 mensen. De nieuwe brug moet de doorstroming in de wijk Meerstad garanderen. De komende 7 weken wordt de brug verder afgebouwd en getest. En tot die tijd moeten automobilisten nog omrijden. Lopers en fietsers kunnen de oversteek al wel maken via noodbruggetjes op de sluisdeuren. De brug gaat na verwachting volgend jaar ook open voor vaarverkeer. Op de kruising Esserweg en Verlengde Herenweg in Stad zijn 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. De beschadigde voertuigen worden weggesleept. Hulpdiensten zijn aanwezig en de ambulance behandelt eventuele gewonden. De weg is door het incident afgesloten. Bioplasticfabrikant Avantium uit Delfzijl heeft opnieuw extra geld nodig. Het bedrijf maakt een alternatieve stof voor PET, waar drinkflessen van worden gemaakt. Dit doen zij door een grondstof te maken die gewonnen wordt uit plantaardig zetmeel. Sinds de opening van de vestiging door Koningin Maxima eind 2024 kampen ze met tegenslagen. Daardoor liep de start van de productie al vaker vertraging op. Volgens topman Tom van Aken staan de eerste leveringen van bioplastics nu voor eind dit jaar gepland. Naast 55 miljoen uit aandelen hoopt het bedrijf ook op een financiering van 20 miljoen euro vanuit Nijbegun. De RUG blijft een internationale universiteit. Dat zei bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen gisteren bij de aftrap van het academisch jaar. Hij reageert daarmee op het beleid van de regering. Die stelt dat universiteiten zich minder moeten richten op internationale studenten. Volgens de Vries kan de RUG niet zonder, omdat de wetenschap per definitie internationaal is. De universiteiten verdelen het komend jaar samen zo'n 17.000 studenten. Hoeveel er naar Groningen mogen komen is nog niet bekend. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. En dan natuurlijk het weer. Je zat erop te wachten. Harma, take it away.
9: Vanmiddag is dreug met bewolk en storig aan de kritische weer meer de ruimte. De wind, motig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit westelijk richtings, kracht 6 langs de kust. En de temperatuur komt uit om de bieden 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht opklotens in bewolk, 12 tot 16 graden als minimum. En maar een dreuge, zonnige start. In de middag is de kans op bui, waarbij onweer ook naar Aldo uit te sloeten is. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind, wat 20 tot 22 graden.
7: Nou, maar dankjewel. Ik heb hier de dobbelstenen, we gaan zo meteen gooien. En als die dobbelsteen nou een 2, een 3 en een 4 geeft, want we gaan met 3 stenen gooien, en dat zit in je telefoonnummer, gelijk bellen, maak je kans op vijf gelijk.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

drie nummertjes uit. En die drie nummertjes die zouden kunnen corresponderen met jouw telefoonnummer. Stel, ik gooi 1, 2 en 3 en je hebt een 1, een 2 en een 3 in je telefoonnummer. Maakt niet uit, mobiel of een vaste lijn. Als je ons kan bellen met dat nummer, dan win je gewoon die prijzen. Dan win jij zometeen Vierfgeliek met de dobbelstenen, met de pennen. En dan kan jij het spel van hartelust gaan spelen. Daar gaan we. Daar vliegen de dobbelstenen. Ik heb een 5, ik heb een 4 en ik heb een 3 gegooid. Zit er een 5, zit er een 4 en een 3 in je telefoonnummer? Dan bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Wie gaat er vandaag aan de haal met Vierfgeliek? De dobbelstenen die bepalen het lot. Een 3, een 4 en een 5 kwamen eruit. Nou, kom maar door. Zit het in je telefoonnummer? Of ben je als iemand die dan zegt van... ja, ik weet het telefoonnummer niet uit mijn hoofd, want ik bel mezelf nooit. Ja, dan heb je een probleem, dan heb je een uitdaging. Dit is John Parr, St. Elmo's Fire op Radio Noord.

0: John Parr op Radio Noord, St. Elmo's Fire.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met Vief Geliek?
0: Ruud de Boer, goedemiddag.

0: Goedemiddag.
1: Hoe is het met Ruud?
0: Prima.
1: Jij kent je telefoonnummer gelukkig uit je hoofd.
0: Nou, ik heb altijd een papiertje in mijn telefoon zitten.
1: Ja.
0: En dat staat nu op.
1: Je hebt echt met het papiertje in de hand bij de radio gezeten van... Wacht eens even. Een 3, een 4 en een 5, die heb ik in mijn telefoonnummer. Ik ga nu bellen.
0: Ja, ik dacht van, ik kan bellen. Ik dacht, ik probeer het maar eens een keer.
1: Nou, hartstikke goed. Je bent erdoor en gefeliciteerd, want... De dobbelstenen die hebben het lot bepaald dat de prijzen vandaag naar Ruud de Boer gaan.
0: Nou, dat is prima.
1: De 3, de 4 en de 5, ik heb het gecontroleerd 2 keer toe. Het zit keurig in je telefoonnummer. Jij krijgt van ons het spel Vief Geliek, het boekje. Het bekende dobbelstenenspel, maar dan op Sigrunners. De dobbelstenen erbij, de pennen erbij in een keurige etui. Binnenkort bij jou in de brievenbus.
0: Dat is mooi.
1: Daar dacht ik. Ruud, ben je een beetje een spelletjesman?
0: Ik mag graag solitaire spelen op de tablet.
1: En kan je een beetje winnen?
0: Dat is winnen en verliezen.
1: Maar kan je ook vals spelen op dat ding?
0: Nee.
1: Is dat niet mogelijk?
0: Nee, dat heb ik nog niet uitgevonden.
1: Oh, misschien even googlen. Van, is er een, hoe heet het ook weer, een cheatcode geloof ik. Dan kun je misschien ergens een code invullen. En dan mag je dingen die eigenlijk niet zouden kunnen. En dan kun je alsnog winnen.
0: Oh, daar heb ik nog niet eerder van gehoord.
1: Maar jij zegt dan, Ruud, van dat hoef ik helemaal niet. Als ik verlies, dan verlies ik. En als ik win, dan win ik.
0: Ja. Ja,
1: dus
0: hoor.
1: Je hebt helemaal geen cheatcodes nodig.
0: Nee, hoor. Ik ga gewoon door.
1: Mooi zo. Ruud, als Vief Geliek straks binnenkort bij jou op de brievenbus ploft... met wie ga je het spelen?
0: Ik denk van met mijn vriendin.
1: Mooi zo. Dan zou ik zeggen, dan hoop ik je een beetje...
0: De kleinkinderen komen.
1: Oh, leuk. Je kan het met het hele gezin spelen.
0: Ja, we zijn met z'n beiden.
1: Oh, maar als de kleinkinderen komen, dan hoort dat ook bij het gezin.
0: Oh ja, ja.
1: Dan kan je het met z'n allen spelen.
0: Ja.
1: Ik wens je toe dat de dobbelstenen jou gunstig zijn gezind... en dat je binnenkort dan iedereen van tafel veegt en wint.
0: Dat hoop ik.
1: Mooi zo. Ruud, fijne dag.
2: Ja.
1: Doei. Morgen bij Femke. Opnieuw, Vief Geliek, kan je weer winnen.

Fries Wolma, een pure live, de is naai te koop op Radio Noord. Zaterdagmiddag 12 september is Fries live in het centrum van Veendam tijdens Bokdijk. En op 3 oktober in Winsum voor Hogeland loopt voor geluk. Hij loopt, ik weet niet of hij mee gaat lopen. Hij gaat wel muziek maken voor het goede doel, dus dat is mooi. Fries Wolma en het wild zien, het kan.

0: Ja, eigenlijk klopt het wel weer, hè? Shalimar is second time around, de tweede keer na je vakantie.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Wat gaat er zo meteen gebeuren?
1: Nou, Studio Grun, hè?
0: Uiteraard.
1: We staan in de startblokken. Ja. Het vernieuwde Studio Grun met onze nieuwe rubriek, Kom maar op. Nog steeds de lachlijn, die is al gebleven. En nog steeds ook dezelfde lach, die staat al een aantal dagen. Mooie prijs te winnen, dus doe je best, zou ik zeggen. En Gronings Spel, en sinds gisteren mag je ook met ons meepraten over Gronings Spel. Dus niet alleen de mensen op straat die je hoort, maar ook jouw eigen mening telt. Laat van je horen via onze WhatsApp bijvoorbeeld. Dat en veel meer, fijne muziek ook, dus blijf luisteren.
0: Het wordt een topmiddag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
7: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Proleider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan Gronings Nieuws. Fleur heeft de hoofdlijnen.
12: Goedemiddag. Woonwijk De Zeilen in Meerstad heeft na 10 jaar bijna een echte brug. En die is nodig, want het woongebied is bijna klaar en er wonen straks 2000 mensen. De nieuwe brug moet de doorstroming garanderen binnen Meerstad. Verwacht wordt dat over 7 weken het verkeer over de brug kan rijden. En het KNMI heeft een nieuwe stormnamen voor het komend stormseizoen bekendgemaakt. Een van de uitverkoren namen is de Groningse naam Bulo. Die naam werd ingezonden door een Groninger bij wie de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Meer hierover zometeen om 16:30.
13: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Nou ook bij Frans Copal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meerstijd zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franscopal.nl.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
11: Fijn dat je luistert op deze dinsdagnamiddag. Weer verkeer, we praten hierbij. Straks Groningspeil in de Lachlijn. Maar nu eerst muziek van The Corrs.

0: ademloos te genieten van deze plaats. Breathless van The Course. Veel Groningers alweer op weg van werk naar huis. Ondervinden zij nog hinder in het verkeer, Maarten?
1: Nou, er is weinig vertraging. Eén hele lange vertraging. Als je echt in de file wil staan, kan het op de Peterskampensingel. Gewoon in de stad. Voor de stoplichten daar richting het Somplein. Ja, en veel wegafsluitingen. Zowel de N33 en de N34 liggen er grotendeels uit. Dus daar zul je moeten omrijden.
0: Oké. Okay. Kijk ook meteen naar het weer. Harma, mooi.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Het is toevallig, hè?
2: Ja, nou ja, verdorven was eigenlijk wel een dag zo dat het een beetje er tussendoor ging. In ieder geval wel op de mooiste plek Breugel. Wel een beetje wat frisse wind. We zitten ook in de polaire lucht. Dat is allemaal, dat klinkt ager dan dat het is. Maar het werd u 19,5 grote blauwe oog. En 21,5 grote roem in Nijbeerten. Met zo'n 4 uur zon op blauwe oog en 3,5 uur zon richting Eelde. Dus dat verschilde ook al nog. Ja, en op dit moment een flinke opkloot. Dat betekent dat de zon de komende uren ook mooi bij is. Totdat het tot om een uur of half van om onder is. En vannacht in Kaalt ook flink golf met zo'n 12 tot 16 graden als minimum en een overnemende wind. En bij een dreuge, zonnige start. In de middag wordt de kans op bui weer groter. Misschien ook wel onweer doorin. En de wind motig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten brengt 20 tot 22 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel en tot straks, hè.
2: Joet.

0: Style Council, wel een beetje voorzichtig zijn, hè, voor mensen op de werkvloer. Niet te hard schreeuwen naar boven. Shout to the top was dat. Ja, dinsdagmiddag. Goedemiddag, maatje.
1: Goedemiddag.
0: Groningen Spel dadelijk.
1: Daar binnen we weer. En Groningen Spel heeft een mooi onderwerp voor mij. Want het gaat over Daan.
0: Over Daan?
1: Ja. En dan ben jij... niet zo
0: ik, heb ooit een goudvis gehad en daar is het bij gebleven.
1: Nou, het gaat ook niet per se, want ik heb natuurlijk zelf heel veel dieren. Maar dit is allemaal naar aanleiding van de faunavisie. Die heeft een otter opgevangen. Die redden natuurlijk dieren in nood. Maar die heeft dus nu in een week tijd over €2000 aan vis opgegeten.
0: Zo.
1: Ja, dat is dus duur.
0: Ja, ze hebben ze de beest zelf uitgezet.
1: De faunavisie niet. Ja, oh, je bedoelt dat... Groningen landschap. Dus we willen de otter dan terug. Dat is meer de bever, volgens mij.
0: De bever, ja. Ja, klopt.
1: Maar de otter hebben we. En is een heel leuk dier. Otters, als je ze ziet zwemmen, hè, die houden zo hun handjes vast. Dat wel eens gezien?
0: Nee. Oh, ja.
1: Dan liggen ze op hun rug en dan houden ze elkaars handjes vast... zodat ze niet van elkaar afdrijven tijdens het slapen.
0: Oh, dat is zo schattig.
1: Oh, ik ga helemaal even...
0: Ze vreten vis.
1: Ja, ze vreten heel vis. Het is heel erg duur. Dat moet dan allemaal weer verzameld worden. En naar aanleiding daarvan is Elwin ook dierenvriend Puurzang... even de straat op gegaan met de vraag van... moeten we niet gewoon collectief geld doneren in de vorm van een belasting? Eurotje
0: nog meer belasting?
1: Ja,
0: dus
1: maar goed, we betalen belasting over zoveel dingen. Kan het ook over de dieren.
0: Dus voor de algemene dieren in de natuur?
1: Ja, zoiets. Ja, opvangen zo. Want het is ook allemaal onze natuur. Volgens mij... betalen we ook belasting voor de natuur? Ook niet echt, hè?
0: Nee.
1: Maar wel voor wegen.
0: Ja, we betalen belasting. Waar gaat dat geld dan allemaal naartoe?
1: Ja, maar ook niet iedereen... even een voorbeeld bedenken. Waar je wel belasting voor betaalt.
0: Nou
1: kom er nog even op terug.
0: Afval.
1: Ja, maar dan maak je ook gebruik van.
0: Ja.
1: En riool maar voor dat je lekker in de natuur kan wandelen. En dat je dan zo'n otter ziet zwemmen. Nou goed, ja, er is veel over te zeggen. Ik voel dat jij er wel warm voor loopt.
0: Ja, je krijgt dan die discussie weer. Ik ben benieuwd hoe de Groningers hierop reageren. En reageer ook gewoon mee. Hè. Dus heb jij hier een uitgesproken mening over? Schroom niet en bel gewoon. Of pak je telefoon en app even. Dat mag ook. 050 31.

0: hier in Grunk hebben we natuurlijk de Truby Brothers. Dat zijn onze troubadours. En dit zijn de originele Doobie Brothers en de Long Train Running. Ja, Faunavisie heeft dus een otter opgevangen en het kost veel geld. Zou het een oplossing zijn als we allemaal, jij en ik, iedereen, dierenbelasting gaan betalen? Elwin vroeg het aan de mensen op straat in Bedum.
1: Vraag je me wat? Dat weet ik niet. Ik weet geen antwoorden op.
2: Ja, vind ik lastig.
3: Ja, ik vind dat een super lastige vraag. Ik ben een enorm grote dierenliefhebber. Maar sommige dingen, dat gaat me echt ver.
4: Ja, hè?
3: Ja.
4: Af en toe allemaal een eurootje of twee eurootjes in de maand. Ik op zeilen.
1: Er is zo vaak wat. Er is zo vaak wat.
4: Oh, dan zegt u, daar moeten we eigenlijk overal voor betalen.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Is heel veel.
3: Omdat het allemaal een beetje doorslaat. We halen dieren uit allerlei andere landen. Terwijl we hier de asiels vol hebben zitten. En dan kun je beter een hond uit of een kat of iets dergelijks uit een asiel halen als dat je ze van weet ik veel waar het vandaan haalt.
5: Egeltjes en katten en verplicht.
4: Ja, want ze hebben vaak ook financieel wel. Ik kom net uit Westernieland, daar hebben ze een jonge otter opgevangen.
5: Oh, ja.
4: Die kost meer dan 2000 euro alleen aan vis. Moet wij zelf betalen, zeggen ze dan, als opvang.
5: Ach jee. Ja, ik vind dat een super lastige vraag. Ja, want je wil die beesten natuurlijk beschermen, maar heel veel geld eraan besteden, dat wil men natuurlijk niet.
2: Oh, dat vind ik lastig. Ja, er wonen ook heel veel mensen die zijn ook arm, die hebben ook geen geld. Dus, ik weet niet. Tieren moeten ook geen leed hebben, maar mensen ook niet. Ja, ik denk dat toch vrijwillige bijdrage dan toch beter is.
4: Zou u ervoor openstaan? Maandelijks een eurootje of twee, ik noem maar wat.
2: Nee, maandelijks niet. Wat ik altijd doe is als ik dan wat geld geef. Maar nooit vast bedrag elke maand. Dat doe ik nooit.
5: Een moeilijk onderwerp. Ja. Ja. Echt wel.
4: Ik ook. Maar van allemaal verplicht. Ik noem maar wel een eurootje in de maand of in de drie maanden afstaan.
5: Ja, ik zou er wel willen betalen. Ja. Ik zelf wel. Ja. Maar of het een haalbare kaart is, weet ik niet.
4: En of het iedereen kunnen verplicht is ook lastig, hè?
5: Ja, want er zijn natuurlijk zat mensen die hebben weinig geld. Ja, die hebben wel moeite genoeg om zelf rond te komen.
0: Meningen van Groningers in Bedum over dierenbelasting. Ja, toch wel sceptisch over het algemeen. Hoe denk jij erover? Laat je mening horen via WhatsApp. 050-3188-288. Zometeen het nieuws uit Groningen met Fleur. Nu is 050. En dit binnen de nacht.
6: Ik heb de boom weer vol. Met muzikanten rijven.

0: de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf.

0: schakelen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
6: Half vijf inmiddels. We gaan naar het nieuws uit Groningen. Krijg je van Fleur Oostra. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Met de start van het nieuwe collegejaar trekken veel nieuwe studenten in hun eerste studentenkamer. Maar die zijn in Groningen het afgelopen jaar fors duurder geworden. Zo werd bekend in mei. De gemiddelde kamer steeg met 12,6% naar €580 per maand. De druk op de huurmarkt is toegenomen omdat er in stad steeds meer huurwoningen verdwijnen. Toch zijn huurders sinds de wet betaalbare huur beter beschermd. De invoering van het wettelijk puntensysteem speelt hierbij een rol. Dus om te kijken of je niet te veel betaalt, kun je volgens Steunpunt Huren je kamer toetsen aan dit systeem. Woonwijk De Zeilen in Meerstad heeft na 10 jaar bijna een echte brug. En die is nodig, want het woongebied is bijna klaar en er wonen straks 2000 mensen. De nieuwe brug moet de doorstroming in de hele wijk Meerstad garanderen. De komende 7 weken wordt de brug verder afgebouwd en getest. Tot die tijd moeten automobilisten nog omrijden. Lopers en fietsers kunnen de oversteek al wel maken via noodbruggetjes op de sluisdeuren. De brug gaat naar verwachting volgend jaar ook open voor het vaarverkeer. En misschien krijgen we de komende maanden wel te maken met storm Bulo. Met het nieuwe stormseizoen op komst heeft het KNMI de stormnamen bekendgemaakt. De naam Bulo werd ingezonden door een Groninger bij wie de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Hij heet Martijn Bulo Rotgers en is zelf ook altijd wel bezig geweest met het weer.
8: Nu niet meer zo heel extreem, behalve dat ik het wel leuk vind om allemaal te volgen. En ook wel heel erg kan genieten van mooie luchten en mooie onweersbuien en een fikse storm of een fikse sneeuwstorm. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar vroeger als kind was ik wel met de regenmetertjes in de weer en zo. Dus echt het meten en doen. Dus dat vond ik wel leuk.
7: De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Nieuwe-Pekela gaat over 2 weken dicht. Tot die tijd blijft de locatie mensen opvangen als de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde vol zit. Daarna is het aan een andere gemeente, zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela.
9: Pekela heeft nu een aantal keren, ook afgelopen zomer natuurlijk, door de enorme druk, dat er leek alsof er in de zomer in eerste instantie geen nachtopvang zou zijn, geholpen. Dus ook anderen zijn nu wel een keer aan de beurt.
7: Pekela sprong sinds begin juli bij om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te helpen. Dagelijks konden er maximaal 80 mensen overnachten. Er zijn geen incidenten met vluchtelingen geweest. Wel ondervonden omwonenden in de eerste weken geluidsoverlast van bussen en van de beveiliging. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. Tot nog het weer met Harma.
10: Vanmiddag is dreu, met bewolking en storig aan de kritische weer meer de ruimte. De wind, motig tot vrij krachtig of krachtig, komt uit westelijk regens, kracht 6 langs de kust. En de temperatuur komt uit om de bieden 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht opklaren in bewolking, 12 tot 16 graden als minimum. En met een dreuge, zonnige start. In de middag is de kans op bui, waarbij onweer ook naar Aldo uit te sloeten is. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind, wat 20 tot 22 graden.
6: Ons Groningspeil vandaag is algemeen dierenbelasting een goed idee. Stuur een appje of spraakberichtje. Is ook leuk, altijd leuk. Laat ons weten hoe je erover denkt in ieder geval. 050-3188-288. En kom erop, zeggen we voortaan iedere dag tegen jou. De nieuwe rubriek in Studio Grun. En waar zullen we het vandaag eens over gaan hebben? Over een kwartier gooien we het hier op tafel. Maar eerst dadelijk de lachlijn. Wil je meedoen? Bel dan zometeen met 050-3188-288. Zodra je de lach hoort en vertel ons dan wie het is. En bij een juist antwoord zijn de prijzen voor jou.
11: Palen en planken voor een schutting. devierkeien.nl.
12: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorderkerven Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorderkerven Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noorderkervencentrum.nl.
13: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
14: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch. Hier

0: best actueel dit nummer, maar toch alweer bijna een kwart eeuw oud. Ruim een kwart eeuw oud zelfs. En eens was daar rond het jaar 2000 Moloko. Sing it back. We gaan weer spelen voor leuke prijzen. De lachlijn. En je hebt gisteren een hint beloofd, Maartje.
1: Ja, zal ik je meteen erin gooien?
0: Ja, laten we daar maar mee beginnen.
1: Alright, we weten dat het een vrouw is. Ja. Tot nu toe was dat het enige dat we wisten. Komt nu bij de hint. Ineens actueel.
0: Oh?
1: Zomaar pfff.

0: Nee, maar is geen gezicht. Dat is dus hartstikke hip. Had je hem mee?
1: Nee, ik had hem mee.
0: Oh, wat en, zijn daar foto's van?
1: Nee.
0: Had je hem, hoe had je hem om?
1: Nou ja, gewoon als pinspuren.
0: Over je borst?
1: Ja, en dat valt niet op. Hè. Ik bedoel, dat buikje is sowieso.
0: Had je hem schuin over je schouder?
1: Nou, meestal doe ik dat wel, ja. Dat
0: of had je hem
1: rondom
0: je middel?
1: Om mijn middel, ja.
0: Nee, joh.
1: Ja, dat hoort niet zo, weet ik. Maar ja, dat is voor mij toch even het makkelijkst. Dan heb ik mijn handen verder vrij. Maar je hebt ze tegenwoordig ook met de afbeelding van een blote buik, hè? Dat zie je dan, hè? Het lijkt net alsof je een hele dikke pint
0: hebt. Nee, maar je moet hem wel echt schuin dragen. Dan ben je hartstikke hip.
1: Ja.
0: Dat kun jij wel hebben. Jawel.
1: Is het niet te vrouwelijk?
0: Te vrouwelijk? Ja. Dat is sowieso helemaal niet 2026 om daar nog in te hangen.
1: Vraag
0: maar aan Nimino, die loopt altijd met zo'n tasje.
1: Ja, hè? Nou, ga je even kijken hoe Nimino erbij loopt. Goed, nou, die krijg je dus voor de nazomer. En natuurlijk niet te vergeten onze muziektegel van Studio Grun. Die met ook. Jouw favoriete plaat daarin.
0: En die mag je dragen zoals je wil.
1: Ja, zet hem gewoon ergens neer waar je wil.
0: Op je middel.
1: Schoorsteenmantel.
0: Schoon
1: over. 050-318-288. Van wie is onze lach? En de hint die erbij hoort, ineens weer actueel. Nou, succes.

0: aan de lijn. We pikken zomaar even iemand uit. Dick Huizinga. Hoi Dick.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, prima jongen.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Zonnetje schijnt in Grunnen.
1: Ja. Ja, nou, ik zit op vakantieadres, dus...
0: Oh ja? Waar zit je dan?
1: Op de Veluwe. Ik zit op de Veluwe, dus...
0: Op de Veluwe?
1: Ja.
0: Op de Woeste Hoeve?
1: Nee, daar niet, nee.
0: Wat bestaat er nog trouwens? Weet ik niet eens.
1: Ik heb geen idee, ik ben er nog geweest. Ja? Ik ben er nog geweest, ik weet het niet, Erik.
2: Oh. We waren zaterdag wandelen daar.
0: Oh ja?
2: Ja, op de Veluwe. En toen kwamen we nog langs de Woeste Hoeve. Dat vond Stefan heel grappig.
0: Ja, ja, vroeger kwam je daar ook langs. Had je die snelweg nog niet. Praat over jaren 80 volgens mij.
1: Maar nou, ik zit daar niet in de buurt, denk ik.
0: Nee. Nou ja, geniet nog even daar op je vakantieadres, Dick. En ja. Gewoon Radio Noord mee op vakantie.
1: Ja, zeker. Hebben we ook aan.
0: Geweldig. Ja, anders dan, had je er lang niet gehoord natuurlijk.
1: Nee, nee.
0: Jij herkent iemand, hè?
1: Ja.
0: Nou, vertel het ons.
1: Mona Keizer.
0: Mona Keizer. Ja, ik snap het wel. Ineens actueel.
2: Ja, ze zijn er druk mee, hè?
0: Volop in het nieuws, hè? Alweer een nieuwe partij.
1: Ja.
0: Alweer een nieuwe partij.
2: Dat is nou net wat we nodig hadden. Ik dacht wel eens van, wat is er weinig keus?
0: Ja, wat je wel hebt, mensen die zo vaak wisselen. Je hebt ook van die vertegenwoordigers. Die hebben elk jaar een andere baan. Die komen elk jaar met een nieuw visitekaartje aan. Dan denk je ook, ja.
2: Ja.
0: Is je geloofwaardigheid wel een beetje weg op het einde natuurlijk. Maar ja. Mona Keizer is lekker bezig. Zou ze onze lach zijn? Ik ga nog even
1: luisteren. Ja, zeker.
0: Jazeker, zegt Dick. Hij zelf.
2: Ik zeg, ja, mooi.
0: Dick. Ja. Het is niet goed, helaas.
1: Niet goed, jongen.
0: Nee. Maar wat kan jij het schelen? Je bent lekker op vakantie.
1: Zo is dat. Volgende keer beter.
0: Zo is dat. Geniet er nog even van, hè?
1: Kom goed, Erik.

0: Melinda Carlisle. Was vroeger een zangeres van een band, The Go-Go's. Toen zeiden ze op een gegeven moment, nou, u kunt wel gaan. Toen ging ze solo en pom, was haar die hit ineens. Heaven is a place on earth. Sommige dingen moet je niet opzoeken over Groningen. Die moet je gewoon aan de Groningers vragen. En dat doen we dus ook. Ja, een nieuwe dag voor Kom erop. Dus ook een nieuw onderwerp. Het kan overal over gaan. Een vergeten Gronings woord. Of een gerecht. Of een oude kroeg die niet meer bestaat.
1: Ik ken ook een beetje het nice van Dol geweest.
0: Ja.
1: Maar dat hoeft niet.
0: Over die storm, hè? Daar zijn we in de familie heel blij mee met die storm.
1: Boelopad. Ja, shout-out naar jouw vader.
0: Ja, mooi. Ga helemaal rond in onze groepsapp.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, storm Boelo. Ja. Maar voor vandaag hebben we hele andere dingen. En er komt straks ook een mooie introducé. Gaan we straks ook allemaal meer over vertellen. Maar eerst willen we vast weten, waar komen we op?
0: Ja, wat zullen we gaan doen?
1: Wisselvallig weer.
0: Wisselvallig weer.
1: Herfst begint, hè, vandaag?
0: Ja, inderdaad.
1: En hoe noem je dat in het Gronings?
0: Er zijn heel veel weertermen. Harma gebruikt ze natuurlijk ook regelmatig. Van die typische Groningse woorden, hè?
1: Ja, die daar echt bij passen.
0: Nou, die zoeken we dus voor vandaag.
1: Zeg ik altijd, kom maar op!
0: 050-3182.
1: Ja, zegt dat ook altijd. Grappig.
0: Kom maar op. Als duurst. Ja, 050 dus, 318-288. Maatje is bij voorkeur via de app bereikbaar. Daar kun je ook een spraakberichtje sturen. Hè? Die zijn ook welkom. Dus laat van je horen. Groningse woorden, termen over het weer. Het wisselvallige weer.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Straks om 5:30 Noordnieuws. Fleur heeft nu voor ons vast de hoofdlijnen.
9: Ja, op het gedempte Zuiderdiep in Stad zojuist een ongeval tussen een scooter en een voetganger. Daarbij raakte de voetganger gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. En met de start van het nieuwe collegejaar trekken veel studenten in hun eerste studentenkamer. De gemiddelde kamer steeg met 12,6% naar €580 per maand. Toch zijn huurders sinds de wet betaalbare huur beter beschermd. En kun je controleren of je een goede prijs betaalt. Ik vertel het zo om 5:30.
10: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
13: Meubeldorp. Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
16: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
17: Met Erik Bad.
19: Ja, de namen van het nieuwe stormseizoen zijn bekend. Nou, Storm Boelo vinden wij prachtig natuurlijk. Maar ken jij nog Gronings uitdrukkingen die te maken hebben met het weer?

0: Hans, oftewel Miss Montreal en Just a Flirt. Kijk wel een beetje uit met flirten in het verkeer, hè? Bumperkleven mag ook niet.
1: Nou, het zou nu wel kunnen. Het is nog net geen file te noemen, maar het is wel heel lang langzaam rijden. Namelijk de hele verdiepte ligging eigenlijk van de Zuidelijke Ring, de N7. Vanaf Kneuppunt.
0: Kneuppunt, ook leuk.
1: Ja, Euvelgunnen wilde ik zeggen. Dus daar was ik al. Knooppunt Euvelgunnen. Ja. Daar begint het dan nou en dan helemaal richting Hoogkerk. Bij Mat Slootstein ben je nog steeds een beetje langzaam aan het rijden. Je doet alles bij elkaar. Wel 8 minuten langer over je reis zou je die hele N7 uit willen rijden. En de vertraging op de N367 Nieuwe Pekela richting Winschoten tussen Nieuwe Pekel en Halpekel. 2 kilometer, 7 minuten heeft te maken met de afsluiting van de N33.
0: Oké, nou mocht je ook in de auto zitten en het gaat niet al te snel, hou gewoon lekker je radio op Noord en blijf luisteren naar Studio Grun. We hebben het met weer met Harma. Mooi.
2: Ja, goedemiddag. Nou ja, op dit moment de zon er weer mooi bij. En vandoor bleef het eigenlijk op de meeste plek wel droog. Ach, met een normale temperatuur van deze tijd van het jaar zelfs nog een tikkeltje te hoog. 20 en half groot werd het uiteindelijk in Roodschouw met dikke 6,5 uur. De zon, de hele zomerperiode, het 212 mm oplevert. Nou, 240, 250 is normaal, dus het is inderdaad een droge zomer. Want ook hier, de grootste probleem natuurlijk in het midden en zuiden van Nederland, hadden we echt minder last van. En er stond een motige tot harde zuidwest tot noordwest. Ik win uitschuiter in wind kracht 7. 50 km per uur. 2,5 mm is de verdampt. In Sibboden werd 21,5 groot. Een stijgende barometer stand 18 millibar. Dankzij dat uitlopertje van hoge druk. En in Delfzijl 21 groot. En de luchtvochtigheid van 66%. Ja, nou de komende dagen is het eigenlijk een beetje zo dat die wisselvallige trend er toch wel een beetje in blijft zitten. Hoor. Ook al hebben we vandaag een keer profiteren van een uitlopertje van hoge druk. Meurden hebben we er ook nog van. Hebben we er ook nog wel wat geluk met. En Doornoorden neemt een lege drukgebied wat zijn noorden aan ons voorbij gaat. In oostelijke richting neemt het over. En dat betekent weer een aantal dagen met wisselvallig weer. En wanneer dat in de inmiddels boven Scandinavië ligt, komt door achterweg een noordwestelijke wind. In het weekend is het wel weer oorig wat droger. Maar de temperaturen zakken wel een stukje weg. Nou, hoort natuurlijk ook een beetje bij de situatie van dit jaar. Nou, vanochtend met vannacht opklorens, bewolken en zo'n 12 tot 16 graden als minimum met een overnemende zuidwestelijke wind. Maar een droge, zonnige start in de middag wordt de kans op een bui groter. En zelfs onweer is door bieden naar al dan uit te sloten, want de temperatuur loopt ook weer op, richting 20 tot 22 graden, met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind. In de middernacht een poolbuien, donderdag een aantal buien, maar ook zo'n 20 tot 22 graden. Vrijdag komt er meer bewolking, buien, gemiddeld 21 graden. En zaterdag zondag knapt het weer in geleidelijk aan weer op, met nog wel kans op buien op zaterdag. Zondag droog en de temperatuur 19 of 20 graden.
0: Ja, de erzen in de mond, maar het tussenjaar hebben we nog niet nodig, hè?
2: Ah, nee. Ik loop nog halen in de keurde broek, hoor.
0: Oh, nee, dat nooit meer. Ja. Gauw, Harma, dank.

0: Down on the Street was dat van Shack Attack. Ja, ik heb Harma niet gehoord over megalderij. Dat had ik een beetje gehoopt voor vandaag.
1: Dat is een erg mooi woord.
0: Dat ik ook.
1: Maar weet je wat, want toen dacht ik ineens, we hebben ook heel vaak Harma's woorden natuurlijk genomineerd gehad. Of Harma's woorden, ja, wel een beetje Harma's woorden. Voor het schierste woord.
0: Ja.
1: En vorig jaar hebben we gewonnen met een weerwoord. Weet jij nog welk woord dat was?
0: Ja.
1: Was dat niet megalderij?
0: Dat weet ik nog. Was dat niet diezig?
1: Ja, diezig.
0: Ja, hè?
1: En dat,
0: ja.
1: Dat vind ik ook echt een topwoord.
0: Ja, prachtig.
1: Diezig.
0: Ja.
1: Dook.
0: Dook, inderdaad, ja.
1: Ja?
0: Komt ook voor in Lisa Edelstaal.
1: Ja, en is ook al een keer genomineerd geweest.
0: Ja.
1: En het past natuurlijk heel erg bij het weer dat het nu is. Ik vond vandaag bijvoorbeeld heel lastig van wat doe ik nou aan. Toen had ik het de hele dag best wel warm. En toen kwam ik allemaal mensen tegen in jurken. Toen dacht ik, zit ik er nou zo naast? Maar nu heb ik dus weer een extra vest gepakt.
0: Ja, maar jij bent ook wel een koukleum, hoor. Wat
1: ja, is waar. Maar goed, dan is het dus een moeilijke tijd.
0: Ja.
1: Want is het nou nazomer of is het nou herfst?
0: Ja. Ja.
1: Is dan,
0: waar ik mensen ook wel over hoor nu, die maken zich een beetje zorgen over de winter. Want ja, de gasprijzen die gaan door het dak. En de salderingsregeling komt te vervallen per 1 januari.
1: Ja.
0: Oud Mot had nou straks met die kachel.
1: Ja,
0: ja, het zijn wel dingen waar je...
1: Maar we willen ook Elfstedentocht.
0: Ja.
1: Dus het is het een of het ander.
0: Ja, dan moeten we eigenlijk Elfstedentocht in december doen. Dan hebben we nog de oude regeling.
1: En we zijn veel te lang aan het kletsen, want we hebben een nieuwe vriend van de show.
0: Ja, dat klopt.
1: Dit is een moment, jongens. Ga er maar ruim voor zitten.
0: We gaan hem aan je voorstellen. Olaf, mooi.
2: Woe! Ja, mooi.
0: Mooi.
2: Hey, wie moet hem over het weer hebben? Maar dat gaat alle kanten noeden, hè?
0: Ja.
2: Het weer wil wat down. Den weer zon, den weer regen, den weer zon. Nou, voorspellen, dat is dit toch wel half stoer. Ja, in het grunst zeg je gewoon, het weer en de vrouwen ben nooit te vertrouwen. En dat ken altijd.
0: Nou, Olaf.
2: Ho, dat verzin ik nou zelf. Dat was een oedruk. Dat is nou nooit meer zo. Nou kun je het weer al goud voorspellen. Toch?
0: Ja, nou ja, Harma wel in elk geval. Ja, ik vind het, hij durft wel.
1: Ja, nou ja, en we hebben Harma is en een vrouw en ze doet het weer. Dus ja. Ik ben benieuwd hoe hij dat goed gaat maken met haar.
0: Het weer en vrouwen, ben nooit te vertrouwen. Nou, dat soort uitdrukkingen zoeken we dus, hè?
1: Ja, en dank alvast. Ik heb er ongelooflijk veel binnen. Ik ga zo even een leuke selectie doen. Ja, bijvoorbeeld het Renk Jong K. Dan zie ik hier van Evelien Noordhoek die binnenkomt.
0: Oh ja, ja, dat zei mijn oma vroeger ook altijd.
1: Dat is echt grunst.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, jij zet het allemaal in op een rijtje.
1: Zeker.
0: Nou ja, ze zijn nog welkom, hè? Groningse uitdrukking over het weer. Dus kom maar door, 050-3188-288.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.
4: Marieke Schenk met

0: Lijkt mooi dit, hè? Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. 17:08 is het zometeen na 18:00. Noord vandaag. Die gewoon alvast even kieken in de tv-studio. Is de bouw al rond, Marcel? Ik wil maar zo maar nice. Of ze ben nog droog bezig. Marcel! Hij was er net nog, maatje, of niet?
1: Nou, hij stond gewoon nog te kletsen.
0: Oh.
1: En ik riep hem best wel vaak. Maar hij gaf geen respons.
0: Oh jee.
1: Dus ik ben niet verbaasd dat het nu niet lukt.
0: Zometeen gaat maatje naar boven en dan wordt al gerij.
1: Moet ik zeggen wat er in Noord vandaag zit?
0: Oh, weet jij het?
1: Ik kan alleen maar spieken in het draaiboek.
0: Ja, het draaiboek is al klaar. Dus.
1: Hij komt ondertussen naar beneden. Ik denk, we hebben die brand is natuurlijk geblust. In Meeden. Ja, eigenlijk, dat was ontzettend lang duurde dat. Zouden ze 48 uur mee bezig zijn en toen ging het uiteindelijk toch weer iets meer. Hey, kijk nou!
0: Kijk eens wie eruit
1: komt. Die live. Wil je hem hier? Kom maar hier.
0: Maar zo.
1: Hier mogen zitten, ben je voor je wil.
0: Wat is daar aan ons?
2: Hebben jullie de knopjes niet gauw staan, jongens?
0: Zeker.
2: Kijk, hier. Ik heb alles aan.
0: Dan ligt het weer aan ons, zeker?
1: Ja. Echt alles aan.
2: Ik heb alles aan.
1: Zit er ook aan.
2: Ja. Nog een keer, maatje.
1: Ja, lekker, hè.
2: Nou, het is ongeveer drie dagen was de brand, hè?
1: Ik had het aan, maar dat is helemaal niet meer. Ik heb het helemaal warm.
0: Ja,
2: dat is net een berenvelletje.
1: Ja,
0: ze komt binnen een vers gorus.
2: Jonge Otter die je spot, dan gaan we hem nog kijken. Dat zijn natuurlijk altijd hele mooie beelden.
0: Ja, maar ja, gewoon geld kost, hè?
2: Ja, wat kost gewoon geld?
0: Nee, alles tegenwoordig.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja.
2: Dat bedoel ik. Wat gewoon geld kost trouwens, ja, het onderhoud misschien weer wel. Dat is die prachtige boerderij van Cor Berghuis. Die ook komt mis en die schoonk net aan Stichting Groenige Landschap. Ben een slim wies met. Hij boerde nog op de hele traditionele wiezen, zeg maar. En dat was wel de veurwoorden. Hij had het, zeg maar, als avond is cadeau geven. Op veurwoorden. Dat er niks moet veranderen. Het moet blijven zoals het was. Prachtige reportage van Open in Noord vandaag. En nog veel meer. Dus ik zal zeker gewoon hem kijken.
0: Nou, Marcel, dankjewel. Dat is u weer naar het welkomst.
2: Hartstikke gouden maatje uit van Noord. Ook zonder berenvelletje gewoon lekker rustig maken.
0: Zo is het. Marcel, dankjewel.
2: Jo.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: 17:30, bijna. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Met Fleur Oostra, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op de N367 heeft bij Oude Pekela een aanrijding plaatsgevonden waarbij 3 voertuigen betrokken waren. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wel ontstond er een file, maar die is daar nu net weer verdwenen. Met de start van het nieuwe collegejaar trekken veel nieuwe studenten in hun eerste studentenkamer. Maar die zijn in Groningen het afgelopen jaar fors duurder geworden. De gemiddelde kamer steeg met 12,6% naar 580 euro per maand. De druk op de huurmarkt is toegenomen omdat er in de stad steeds meer huurwoningen verdwijnen. Toch zijn huurders sinds de wet betaalbare huur beter beschermd. De invoering van het wettelijk puntensysteem speelt hierbij een rol. Dus om te kijken of je niet te veel betaalt, kun je volgens Steunpunt Huren je kamer toetsen aan dit systeem. Woonwijk De Zeilen in Meerstad heeft na 10 jaar bijna een echte brug. En die is nodig, want het woongebied is bijna klaar en er wonen straks 2000 mensen. De nieuwe brug moet de doorstroming in de hele wijk Meerstad beter maken. De komende 7 weken wordt de brug verder afgebouwd en getest. Tot die tijd moeten automobilisten nog omrijden. Lopers en fietsers kunnen de oversteek al wel maken via noodbruggetjes op de sluisdeuren. De brug gaat na verwachting volgend jaar ook open voor vaarverkeer. De Studie Fries is na 15 jaar weer terug bij de Rijksuniversiteit Groningen. 3 studenten begonnen gisteren aan de bacheloropleiding. Niet genoeg om de studie rendabel te maken, maar door een jaarlijkse bijdrage vanuit Den Haag keert de opleiding toch terug. Ook de provincie Friesland draagt de komende 10 jaar bij aan de opleiding. Er was al wel een meertalige opleiding waar het Fries onderdeel van was, maar nu is er dus ook een aparte studie voor de Friese taal. Woonzorglocatie Het Hamrik in Nieuwolda bestaat 50 jaar. De hele week staat in het teken van het jubileum. Voor medewerker Michieltje Rietma Bakker is het dubbelfeest, want zij werkt er al 45 jaar. En er is in die tijd veel veranderd, aldus Rietma Bakker.
11: Er woonden van veel jongen en die konden ook veel meer. Die waren 64 jaar en ze kwamen hier binnen, woonden ze niks meer aan. Die woonden zich gewoon rusten laten, zeg maar, wie gewoon rusten en wie gewoon in beoordenhoes. En er waren zelfs broodbakkers en alles bij. Die gingen bij ons in de keuken broodbakken en alles. Ja, er waren allemaal veel jongeren en waren neerappelschilden en dat soort dingen. En En nou, bij nou vergelijken, dat kist nou ons niet meer. Het is nou allemaal veel meer verpleeg. Verpleeghuis is natuurlijk.
10: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel. Gaan we door met het weer. Hier is Harma.
12: Vandaag bleef het op de meeste plekken droog. En vanmiddag was de zon er ook gauw bij. Vanom is de zon er ook nog bij, totdat er onder is om een uur of 8:30. En loten vanom en vannacht opklots. Loten weer wat bewolkt met 12 tot 16 graden als minimum met een overnemende zuidwestelijke wind. Maar een droge en zonnige start. In de loop van de dag wordt de kans op bui groot. Misschien ook wel met onweer doorheen. De wind motig tot krachtig uur het westen tot zuidwesten brengt 20 tot 22 graden.
9: De dag duiken we in iets typisch Gronings. Iets waarvan jij misschien net even meer weet dan wij. Vandaag dus Groningse uitdrukkingen over het weer. Straks een greep uit alle reacties.
13: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
14: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Riga!
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Meertens Meubelen
18: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
17: Meertens Meubelen
18: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
16: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
15: Riga!
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Meertens Meubelen
18: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Lily Allen en Not Fair. Groningse uitdrukking over het weer. Nou ja, je duwt wel.
1: Zo.
0: Ja, wat reacties.
1: Ik moet even een klein beetje schakelen. Ik kan ze niet allemaal behandelen. Ik ga er gewoon een beetje doorheen.
0: Ik ben een paar leuke
1: trouwens. Er zitten prachtige bij. Want ik zag dat Riekes Oetijzen, die typt gewoon Nederlands. Komt een schip met zure appels aan. Hè? Dat hebben ze volgens mij gewoon Nederlands. Maar Henk die zei, het is net of eerappel naar beneden komen. Dus ja. Dat is misschien de Groningse versie daarvan, dacht ik.
0: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
1: Het zal in ieder geval betekenen dat het hard gaat regenen. Evelien die had een paar hele mooie beste poesten. Het snijdt stropen. En ze had het over een stoevertje.
0: Een stoevertje?
1: Wat is een stoevertje?
0: Ja, volgens mij is dat een windvlaag.
1: Dat is een zuchtje wind, een stoevertje.
0: En dat zei onze oud-weerman altijd, Job Konijnhoes. Stevige poesten wind.
1: Stevige poesten, dikke poesten.
0: Ja.
1: Nog zo'n woord van Janneke, zoeterig. En ik denk zoeterig weer is denk ik, maar dat komt dat ze er zelf bij heeft gezet. Dat zeiden ze ook wel als je niet goed gewassen had. Kijk, dan heb ik meteen een beeld.
0: Oh ja,
1: dus dan is zoeterig weer denk ik dat je een beetje zo, dan wordt je haar denk ik een beetje zo flassig. Dat het net niet heel hard regent, denk ik. En daarover gesproken, ik heb er eentje binnen. Die is wel, ja, dat denk kan ik dat voorlezen. Maar Jannie stuurt dat gewoon in.
0: Ja.
1: Zij zegt, dat is echt een grunnige hoedre. Gereformeerd weer. Het verneukje voor je biestong. Motregen noemen ze dat. Ja, god, ik lees het ook maar voor, hè.
0: Ja.
1: Pieter, die appt ons. Wie kring nou weer haast en regen? Ja, dat is denk ik gewoon meer een feit dan een uitdrukking. Eva, als spinnen vlijtig weven, zullen wij mooi weer beleven.
0: Ja.
1: En Martin Kamp, toch een mooie uitspraak van mijn oma. Het regent kruimels. En dat zei ze dan als het hagelde.
0: Ja, ik zat nog even op te zoeken van, voor mij was het die van B. de Winter. Over,
1: Ach, die van B.
0: Ja.
1: Ja, moeten we eigenlijk ook meenemen.
0: Ja, vind ik wel.
1: Mijn opa was een tuinder, had een hele grote groentekwekerij. En had maar één gezegde, als het regent in september, valt de kerst in december.
0: Nou, weten we in ieder geval wanneer het kerst is.
1: Ja, precies.
0: Dat gaat door. Oké, moeten we nog even naar onze expert op dit gebied, of niet?
1: Ja, dat lijkt me wel goed, hè.
0: Oké, Olaf.
2: Hey, nog een andere uitdruk. Als het regent en zon schijnt, dan ben heksen aan het pankoudbaar. Of hou harder dat het regent, hou gauwer is don.
0: Ja.
2: Dat is volk wel zo. Of deze dan. Een kring om de zon brengt water in turn.
0: Ja.
2: Dat kan gewoon wel eens uitzuigen. Gewoon eens kijken van nou, als er nou een kring, kringen we dan. Dat gewoon we zonder zuip.
1: Misschien is er wel iemand die dat aan de lijve ondervindt. Of zo. Die dat weet, die dat ziet, die vaak buiten, naar buiten kijkt en een tuin heeft.
0: Ja, precies. Nou, dat was een vervroeg, Olaf. Hartstikke bedankt, Mio.
2: Nou, echt, hoog in doorn. Het was geen muiten. Oh. Niet al te veel muiten in ons geval. Ik ben de Geert nog mooi weer.
0: Oké.
2: Ja?
0: Jo. Hey. Mooi.

0: sommige mensen weten alles. Tenminste, die denken dat ze alles weten. Zo'n wijsneuzerig type, zeg maar. Mr. Know-it-all. Wij weten ook veel van het Gunners, maar niet alles. En daarvoor hebben wij natuurlijk Kom erop ook in de Levengroep. Hè. Daar schakelen we jouw hulp in thuis. Vandaag ging het over Groningse uitdrukkingen over het weer.
1: Ja, heel veel binnengekregen. Een stoevertje is toch ook wel een beetje motregen. Veel woorden dus voor motregen.
0: Ja, een soort michelderij dus.
1: Ja, michelderij. Ja, ja. Nou ja, diezig is eigenlijk hetzelfde, maar dan nog voor het echt nat wordt. Hè?
0: Ja, precies. Een beetje
1: dus
0: vocht.
1: Dus dat zit toch allemaal een beetje in die hoek. Daar hebben we veel woorden voor. Ja. Fine kwam dus ook nog voorbij. Want wij kennen Fine van Jan Henk.
0: Ja.
1: Je hebt er allemaal muziek van gemaakt. Fijn zand.
0: Fijn zand.
1: En Fine Regen is ook fijne regen, maar dat heeft een hele andere betekenis.
0: Dat heeft met die gereformeerden te maken, geloof ik.
1: Ja, omdat gereformeerden noemden ze dan ook Fine.
0: Ja, dat had ik ook eens gehoord, ja.
1: En ja, dus zeggen ze ook wel Fine nou, regen. Ja, gereformeerde regen. Ja, het komt toch echt veel binnen. Dus ik neem het toch maar even mee.
0: Een zondagse bui misschien.
1: Ja, en dan heb ik een zondagse bui, ook mooi. En we hebben natuurlijk ook een chronoloog nodig.
0: Ja.
1: En dan kreeg ik een geweldig appje binnen.
0: Iemand appte jou.
1: Ja. Nou.
2: Mooi maatje, Vivian van der Laan hier. Je zal het vast niet geloven, maar ik ben hartstikke donker als de pest. Ik kom uit Colombia, maar ik ken al gauw Groningsproorden. En joh, hem over weer te hebben, een mooie weerwoorden. Ik vind het altijd mooi wat Harma Boer altijd zegt. Het is diezig vandoor.
0: Ja.
2: Dat is mijn favoriet. Hey, groet hier uit Stadsknol van Vivian van der Laan. Mooi.
0: Mooi, ja, hartstikke leuk zeg. Dat is toch fantastisch, hè? Ja. Prachtig accent. En uit Colombia komt ze dus. Nou, daar hoor je helemaal niks meer van.
1: Nee, dat is helemaal versleept.
0: Ja.
1: Dat is nou een echte grunnige.
0: Goed, we laten het hierbij wat betreft de Groningen uitdrukking over het weer.
1: Gaan we morgen weer ergens anders op komen?
0: Ja, morgen weer anders. En heb je een tip voor ons over een bepaald onderwerp? Misschien denk je, oh, ze moeten het daar eens een keer over hebben. Nou, schroom niet en app gewoon even 050 388 288. Ja.

0: Ja, zo hebben we het over gereformeerd weer. En zo komt Genesis voorbij. Jesus, he knows me. Dat is gewoon puur toeval dit hoor. 1 september vandaag in het jaar 2026. Maar we gaan naar 1 september in het verleden. We gaan terug naar het jaar 1975.
1: Ja, mooie tijden. We weten het allemaal nog. Het algemeen programma van de RONO begint in een experimenteerfase onder de naam Radio Fraamklap.
0: Ja.
1: En dan komt er doe-het-zelf radio. Ja, nou, vertel maar eens even hoe dat was. Want jij...
0: We hebben mevrouw de Jager. Ja. Hallo mevrouw de Jager. Ja, dat was fantastisch. Echt, ik zat aan de radio gekluisterd.
1: Ik heb dit ook echt speciaal uitgezocht. Het waren natuurlijk meerdere. Ik dacht, ik weet gewoon, dit vind jij vet mooi.
0: Ja, dat was hartstikke leuk. Ze belden gewoon met bekende Nederlanders, politici.
1: Ja.
0: En die dachten, wat heb ik nou aan de lijn? Mevrouw de Jager uit Colham. En ze begrepen er niks van. En dat werd gewoon landelijk. Ze brak landelijk door als het ware.
1: Oh ja.
0: Ja, Veronica wil daar hebben. En ja, die was heel populair.
1: Oh, wat goed. Nou, dat wist ik niet. Dat vertelt mijn informatie ook niet. Het is wel de basis voor het latere Radio Noord. En dan komen er wel een beetje gedoetjes van. Een beetje conflict met de traditionele regioredacties van de RONO. Daar heb je het Drents-programma en het Groningen-programma. En die waren minder blij.
0: Ja, later werd dat gesplitst natuurlijk.
1: Ja, en nu hebben we gewoon Radio Noord al heel lang.
0: Ja, toen kwamen wij op een gegeven moment.
1: Ja. Toen kwamen Erik en Maartje, toen kwam Studio Grun. Toen kwam Kom maar op. Nou ja, de rest is geschiedenis.
0: Ja. Goed, 1975. Nou, ik was 8.
1: Ja, nou dit nummer heb je het hele jaar. Als je de radio aanzet, als je hem nu ook op de RONO, hoor je dit.
0: Ik
1: ben doodgegooid.
0: Inderdaad, ik hoor het. Ja, als ik dit hoor dan...
1: Heb je hem hoor.
0: Alles komt weer boven. Oh. We gaan ermee aan tafel. Fijne avond allemaal, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Hoi.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
13: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
16: Radio Noord.
17: Vandaag op Noord.
18: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Hollandmars in Nieuw-Pekela sluit op 14 september. Vanaf begin juli vingen ze daar maximaal 80 mensen per nacht op om Ter Apel te ontlasten. En hoewel er met de vluchtelingen geen incidenten waren, zijn de omwonenden toch niet helemaal te spreken over hoe de gang van zaken verliep. Burgemeester Jaap Kuin heeft daarvoor ook zijn excuses aangeboden. Dag meneer Kuin, eerst maar daar even over. U hebt uw excuses aangeboden aan de omgeving. Wat ging er mis?
3: Nou, we hebben eigenlijk veel te kort voor de opening met de mensen gecommuniceerd, waardoor ze zich echt overvallen voelden. En daar ben ik excuses aan. Dat is ook gewoon zo. De hele korte periode van het plan of de vraag van het ministerie en uiteindelijk de opening, ja, dat is veel te kort geweest. Daar hadden wij meer ruimte en tijd voor moeten nemen.
2: Ja, en daar beter over communiceren.
3: Ja, nou, vooral die gesprekken erover, ja, dat is natuurlijk communiceren. Maar wat mij betreft is communiceren niet alleen zenden. Maar waar we hadden moeten doen is, we hebben nu in 1 of 2 avonden bij elkaar gezeten. Maar we hadden een langere periode met meer gesprekken moeten voeren om dat met elkaar te bespreken. Ja. Ja, daar heb ik excuses gisteren voor aangeboden.
2: Ja, maar juist die gesprekken, die verzoeken van het ministerie, komen natuurlijk juist op korte termijn. Dat gaat u dan de volgende keer niet weer doen?
3: Nou ja, dan ga ik echt laat helder zijn als er een volgende keer komt. Pekel heeft nu een aantal keren, ook afgelopen zomer natuurlijk, door de enorme druk, dat er leek alsof er in de zomer in eerste instantie geen nachtopvang zou zijn, geholpen. Dus ook anderen zijn nu wel een keer aan de beurt. Maar zeg nooit nooit. En dit is wel een hele belangrijke les geweest. Dat betekent ja, dat we dan echt zullen zeggen, ja, je hebt toch een langere voorbereidingstijd nodig om met de buurt of met de bewoners die het aangaat meer tijd te nemen om er goed voor te bereiden.
2: Ja, daar ook een klacht uit de buurt. Dat had niet zozeer met asielzoekers te maken, maar meer met klapperende deuren en bussen en zo in de nacht. Snapt u hun frustratie?
3: Ja, zeker. En wat natuurlijk niet helpt is dat je dan wel begint. Dat je je voelt overvallen en dan komt dat er ook nog overheen. Ik wil wel benadrukken dat zeg maar met de bewoners, hè, dus de mensen die in de nachtopvang hebben verbleven, dat daar geen incidenten zich hebben voorgedaan. Hè. Want daar was de buurt in het begin ook heel bang voor. Maar dat is eigenlijk zonder incidenten verlopen. Hè. We werden zelf ook een beetje verrast dat in de operatie, en dan noem ik de operatie, dat bedoel ik het Rode Kruis en de beveiligingsbedrijven, ja, dat hebben we ook halverwege de rit moeten aanpassen.
2: Ja. Heeft er elke keer nacht vol gezeten? Eigenlijk?
3: Wat zegt u? Nee, zeker niet. We zijn nooit aan de 80 toegekomen. Volgens mij hebben we 1 keer een piek van rond de 60 gehad. Als je het over alle dagen uitspreidt en je rekent het gemiddeld uit, zaten we gemiddeld op 29 mensen. Maar wij zien het nu heel snel stijgen de afgelopen week. Maar het was natuurlijk duidelijk dat wij het de vakantie over zouden doen. Dat er ergens anders geen plek was. Maar we zien het nu wel snel stijgen. En dat betekent dat er in principe in Pekela de komende 11 dagen alleen nog mensen komen als de Wolden vol is. Maar dat sluiten we ook niet uit. En dat hebben we gisteren ook wel eerlijk met de bewoners besproken. Dat ja, als er 100 mensen in de Wolden zitten en er komen nog een groepje mensen, ja, dan kunnen die alsnog tot 11, 12 september naar Pekela.
2: Ja, en daarna stopt u. Waarom stopt u?
3: Nou ja, omdat wij onze taak volbracht hebben. Het is altijd afgespraak geweest dat dit een tijdelijke situatie is. Ik blijf ook zeggen als burgemeester dat we echt van die nachtopvang af moeten. Het gezeil, de gesleep met mensen, de enorme kosten. Ja, we moeten echt zorgen dat we structurele oplossingen gaan vinden. Want dit is geen oplossing voor het probleem.
2: Nee, en u kijkt daarbij ook naar andere gemeenten. Want wij hebben nu onze taak volbracht, ons deel gedaan. Nu is het aan andere gemeenten.
3: Ja, zeker. Waarbij ik ook nog een keer heel duidelijk zeg dat we eigenlijk überhaupt niet over nachtopvang zouden moeten praten. Zeker niet over de aantallen die we nu heen en weer slepen. Ja, we moeten met elkaar wat dat betreft gewoon de spreidingswet gaan uitvoeren. Zodat iedereen zijn deeltje daarin bijdraagt. En als ik dan naar de aantallen kijk en landelijk daarnaar kijk, ja, dan is het probleem waarschijnlijk over. En dan is er in Ter Apel gewoon een flexibele ruimte. Komt er wat meer. Prima, die kunnen dan gewoon in Ter Apel blijven. Komt er wat minder, ja, dan is er even in Ter Apel wat rustiger. Maar daar moeten we, wat mij betreft, zo snel mogelijk naartoe.
2: Nog even over het pand, dat is dus na 14 september leeg. Dat is uw eigen pand, hè, van de gemeente. Wat gaat daarmee gebeuren?
3: Nou, wij hebben gisteren tegen de bewoners gezegd dat wij aan het onderzoeken zijn. Zoals u weet zitten wij in een grote verbouwing van het gemeentehuis. We hebben onze ambtenaren nu wel heel veel verspreid over allerlei locaties. En we gaan kijken de komende weken of dit pand daarvoor snel geschikt zou zijn. En daarna gaan wij kijken wat we ermee willen. De pand en de locatie grenst aan onze milieustraat. Dus met andere woorden, we gaan daar geen overhaaste beslissingen nemen. En dan we hebben afgesproken dat we sowieso bij de bewoners terugkomen. Dat we nog een aantal andere zaken vinden dat het bedrijventerrein wel beter zou kunnen. Nou, daar gaan we met elkaar over in gesprek.
2: Dank, burgemeester Jaap Kuin van

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Het wordt steeds moeilijker om in het noorden een tandarts te vinden. Daar waar ouderen vroeger massaal een kunstgebit hadden, behouden we tegenwoordig tot op hoge leeftijd ons eigen gebit. Dat is op zich goed nieuws, maar het zorgt wel voor drukte bij tandartspraktijken. Tel daar een dreigend tekort aan tandartsen bij op en we steven af op wat het UMCG een mondzorginfarct noemt. Henry Roor is hoofdtandheelkunde aan het UMCG. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe zou u de situatie op dit moment willen omschrijven in onze provincie?
3: Nou, het wordt steeds moeilijker. Met name in de randen van de provincie, het noordoosten en het oosten, wordt het steeds lastiger om tandartsen te krijgen. En dat wordt op een gegeven moment, denk ik, voor de mensen in die regio wel heel moeilijk.
2: Ja, want als je eenmaal bij een praktijk zit, dan ben je binnen, maar praktijken kunnen gewoon geen nieuwe mensen meer aannemen.
3: Nou, het probleem, de praktijken nemen nog wel mensen aan. Het probleem zijn dat die praktijken geen tandartsen meer kunnen krijgen die dat werk willen doen. Dus die zitten heel erg omhoog met hoe gaan we dit allemaal organiseren. Dus ik heb even snel gekeken, maar de meeste praktijken staan nog wel open voor nieuwe patiënten. Maar hoe lang dat nog zo zal blijven en of het lukt om voldoende tandartsen te krijgen die ook in die praktijk willen werken, daar zit het probleem.
2: Zit er dan een groot verschil tussen de regio en de stad in dit geval?
3: Ja, wat je ziet is dat heel veel tandartsen toch graag in een wat meer stedelijke omgeving willen wonen en werken. Dat is het hele land zo. En met name ook zich graag vestigen rondom een opleidingsplek. Dus in Amsterdam, Nijmegen en Groningen, daar zitten de opleidingen tanden. Kunnen zie je relatief veel tandartsen. Maar wat verder van de stad af, naarmate de afstand tot de stad groter wordt, wordt het steeds moeilijker om tandartsen te winnen. Op een manier vinden ze dat gewoon niet zo leuk om daar te gaan werken of te wonen.
2: Ja. Op zich natuurlijk een goed teken dat mensen toch wel graag massaal naar de tandarts willen gaan. Maar het feit dat we tot op hoge leeftijd ons eigen gebit houden, dat is eigenlijk dus helemaal niet zo goed nieuws in dit opzicht.
3: Nou, dat is heel goed nieuws, want daar wordt iedereen natuurlijk heel blij van. Ja. Alleen dat betekent wel veel meer werk voor tandartsen en dus ook hebben meer capaciteit nodig om al dat werk aan te kunnen. En dat is op dit moment gewoon niet voldoende, wordt niet voldoende aangevuld.
2: Nee, maar dan moeten landelijk dus opleidingsplekken bij. Gaat Groningen dat dan ook bieden bijvoorbeeld?
3: Ja, nou goed, we wachten nog het besluit van de minister af. Het capaciteitsorgaan heeft aangegeven dat er zo'n 100 plekken bij moeten om in de toekomst niet al te veel problemen te gaan krijgen. En er wordt nu nagedacht door het kabinet of dat wel of niet gaat lukken. Op het moment dat het besluit komt, zullen wij van de opleidingen in Nederland samen gaan zitten. Amsterdam, Nijmegen, Groningen, om te kijken hoe we die verdeling gaan doen. Een deel daarvan zal ongetwijfeld in Groningen terechtkomen. Maar ik vermoed het grootste deel in Amsterdam en Nijmegen.
2: Want? Waarom?
3: En dat heeft een reden, want bij de vorige capaciteitsuitbreiding heeft Groningen een relatief groot aandeel gehad. Zijn wij behoorlijk gegroeid. Van zo'n 50 naar bijna 70 studenten. Dus het is op zich goed om ook de anderen nu wat meer ruimte te geven. Er komt bij dat we willen wel meer opleiden. Maar je moet ook weer docenten voor hebben. Je moet ruimte hebben. Dus dat moet allemaal geregeld worden. En op dit moment hebben we onze handen wel een beetje vol in Groningen aan de uitbreiding die we net hebben doorgemaakt.
2: Ja, maar dat kan aan mij liggen. Maar van 50 naar 70 denk ik, dat lijkt nog steeds een druppel op een groeiende plaat. 20 erbij in de opleiding.
3: Dat is ook zo. Dat is een beetje het probleem. We hebben landelijk maar 260 opleidingsplekken en nu 290. En dus dat zijn relatief heel weinig. Terwijl er eigenlijk zo'n 375 opleidingsplekken zouden moeten zijn. Al jaren wordt gevraagd aan het kabinet om extra uitbreiding. Maar dat wordt steeds wat afgehouden. Tot de vorige keer, toen zijn er 31 plekken bijgekomen. Dat is inderdaad een druppel op de gloeiende plaat. Maar goed, alle beetjes helpen. En we hopen dat het kabinet nu ook gaat besluiten om ook die andere 96 ook toe te kennen.
2: Is het zo dat er wel genoeg studenten zijn die tandarts willen worden?
3: Ja, dat zou je verbazen. We worden enorm overtekend. We hebben een systeem waarbij we een loting doen en de aanmeldingen voor die procedure die zijn fenomenaal. We worden ongeveer 10 keer overtekend. Dus voor die bijna 300 plekken die we landelijk kunnen wegzetten, zijn er meer dan 3000 aanmeldingen geweest. Dus echt heel veel belangstelling van Nederlandse jonge mensen om tandheelkunde te gaan doen.
2: Maar dat is eigenlijk een hele wrange constatering. Dus er zijn voldoende mensen die tandarts willen worden. Ja. Maar we hebben er niet genoeg. En om dat erdoor te krijgen, dat is ook nog een hele worsteling.
3: Ja, nou ja, het probleem is dus dat daar kosten mee. Het is een vrij dure opleiding. Een van de duurdere opleidingen in Nederland, universitaire opleidingen. En ja, het kabinet houdt eigenlijk voortdurend de hand op de knip. Terwijl ze waarschijnlijk wel zien dat het anders moet. Capaciteitsorgaan zegt keer op keer van er moeten tandartsen bij. Maar daar wordt steeds heel terughoudend op gereageerd. Het is, ik denk, gewoon een centenkwestie. Het punt is dat doordat we in Nederland niet opleiden, er ruimte ontstaat voor buitenlandse tandartsen om hier naartoe te komen. Dus we zien een vrij grote instroom van buitenlands gediplomeerde tandartsen. Op dit moment is een kwart van het Nederlandse tandartsenbestand al in het buitenland opgeleid. Ja. Zo kun je het ook oplossen. Wij vinden dat geen hele zieke oplossing. Niks mis met buitenlandse collega's die hier komen werken. Maar je ziet toch een taalprobleem. Mensen vinden het ingewikkeld om hun verhaal te doen. En ze zijn vaak anders opgeleid, waardoor toch een andere soort tandenkunde ontstaat.
2: Ja. We wachten wat het kabinet doet. Dank voor uw verhaal.
3: Graag gedaan.
2: Henry Loris, hoofd tandheelkunde aan het UMCG.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, over stormen gaan we praten, jongens. Want dat is wel bijzonder. Er is altijd bij het begin van het stormseizoen, dan worden de namen daarvan bekendgemaakt.
3: Ja.
2: Piet Paulusma bijvoorbeeld in het verleden wel eens geweest. Wubbel Okkels is het ook wel eens, hebben we ook wel eens gehad. En nu is er een nieuwe lijst en daar zit een grunnige nombi. En daar ga ik even over praten met Jet van Paasen van het KNMI. Chef Stormnaam word je ook wel genoemd.
4: Ja, de laatste maand inderdaad ben ik een beetje chef Stormnaam. Na morgen is dat weer een beetje klaar.
2: Oké, okay. Ja. Want die stormnaam, hoe komt dat elke keer tot stand?
4: Nou, wij maken een stormnamenlijst samen met de Britten en de Ieren. Wij zitten in de Westgroep in Europa. En dat komt omdat onze stormen voornamelijk vanuit het Westen komen. Je hebt bijvoorbeeld ook een groep met een stormnamenlijst waar België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Portugal in zitten. Die hebben een eigen lijst. En zo zijn er meer groepen met eigen lijsten. En wat wij doen is, wij als KNMI verzamelen een namen. Dat hebben we dit jaar gedaan via onze website. Tussen 7 april en 7 mei konden mensen namen insturen onder een paar voorwaarden. Dus bijvoorbeeld, er moet een mooi verhaal bij zitten. We moeten er iets over kunnen vertellen. En het mag niet de naam van het Koningshuis zijn. Ook niet van het Engelse Koningshuis. Want die lijst wordt natuurlijk ook in Engeland en Ierland gebruikt straks.
2: Waarom eigenlijk niet?
4: En ja, dat is eigenlijk een internationale regel. Oh, geen idee. Die hebben wij niet gemaakt.
2: Okay.
4: En als laatste, wat wel belangrijk is namen die een woord zijn in het Engels. Zoals mijn eigen naam, Jet. Die mogen ook niet. Want dat is verwarrend in, voor de Engelstaligen.
2: Ja, daar komt een vliegtuig
4: verder,
2: over.
4: Ja, ja, precies. Ja, en Floor bijvoorbeeld, dat vinden de Engelsen dan lastig. Verder krijgen wij dus heel veel namen met heel veel mooie verhalen binnen. En daar gaan we uit selecteren. Ja, eigenlijk heel makkelijk gezegd, maar dat is best wel een klus. Want je wil alles gelezen hebben en je wil overal afwegingen bij maken. Maar uiteindelijk komen we dan aan het begin van de zomer tot een lijst van 21 letters. Want er zijn een aantal letters in het alfabet die niet meedoen. Dat is ook internationaal bepaald. En met die 21 letters ga ik in overleg met de Britten en Ieren. Die hebben hetzelfde gedaan. En dan gaan we, ja, het zijn hele leuke overleggen. Dan gaan we het hebben over, ja, wie heeft voorkeur voor wat. De Ieren bestaan bijvoorbeeld 90 jaar. Dit jaar het Ierse weerdienst. En die wilden wat namen uit hun verleden eraan toevoegen. Dus die hebben voorkeur. Nou, prima. Als wij daar niet heel hard op zitten, dan kunnen ze die natuurlijk krijgen. En de Engelsen hadden dit jaar samenwerking gezocht met het animatiebureau van Shaun the Sheep. Die ken je misschien wel, Shaun
2: ja,
4: het Schaap.
2: Ja, Shaun het Schaap,
4: dus
2: ja.
4: Die wilde graag de S. Dus Shaun staat erin.
2: Ja, maar nu komen wij, want dat is toch het belangrijkste. Daarom bellen we even met jou. Er staat een Groningse naam in. En dat is
4: ja,
2: de naam.
4: En niet op zomaar een plek.
2: Nou, dat maakt er ook nog uit. Wat ik doe is, dus de naam Bulo geworden.
4: Ja, ja, Bulo. Ingezonden door iemand bij wie de naam al generaties lang in de familie zit. En wij vinden het altijd heel leuk om verschillende, om namen uit verschillende kanten te krijgen. Omdat ja, dat niet iedere keer dezelfde namen langskomen, wat ook niet kan. En Bulo is natuurlijk fantastisch, want dat komt heel weinig voor. Veel mensen kennen de naam wel, maar het wordt niet meer zo vaak gegeven. En deze man heette dus zelf met zijn tweede naam Bulo.
2: Ja.
4: En die vond het ook wel leuk dat er weer wat bekendheid aan die naam kwam.
2: Ja, dat is echt een grunnige nom. Komt echt hier vandaan. Ja. En ik heb nog even
4: een grappig feitje. Ik moest daar een fonetische uitspraak voor de Britten bij doen. B-O-O-L-O-H. Bulo. Want anders spreken zij het natuurlijk niet helemaal uit zoals wij doen.
2: En je zei het ook van, en wat voor plek? Want dat is de B. Maakt dat dan nog uit in die lijst?
4: Ja, want we gaan op volgorde. En het is gewoon afwachten hoeveel stormen er komen. Bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben wij alleen maar de A, B en C gebruikt.
2: Oh.
4: Dus dan heb je 21 namen. Maar het jaar daarvoor zijn we tot en met de F gekomen. Ja, dus je weet, je hebt gewoon namen voor een heel alfabet. Maar je weet nooit hoeveel stormen het seizoen gaat brengen. In onze zuiden, bij onze zuidenburen zijn ze tot en met de T gekomen. Dus die gingen heel hard.
2: Oh, dus, maar de B gaat wel lukken. De storm Bulo komt over.
4: Ja, dat denk ik wel. Want daarom verdelen we altijd de ABC tussen de drie landen.
2: Ja, zo.
4: Zodat we in ieder geval alle drie één naam hebben.
2: Ja. Nou, wat leuk, want dit kan een boost gaan geven aan de naam Bulo. Dat er toch misschien weer kindjes geboren worden met de naam Bulo.
4: Ja, vanwege. Ja, we hebben ook inzendingen gekregen van mensen die zeiden, deze naam is een kindje en is geboren tijdens storm Dudley bijvoorbeeld.
2: Ja.
4: Ja, dus het heeft connectie met de storm. Ja, helaas kunnen wij maar 7 namen uiteindelijk vanuit Nederland inzenden. Of op de lijst zetten. Dus heel veel vallen eraf, ook namen met hele leuke verhalen.
2: Ja, nou,
4: maar dan hebben ze volgend jaar weer een kans.
2: Nou ja, precies, de overleden influencer, het meisje.
4: Of op de lijst zetten. Dus heel veel vallen eraf, ook namen met hele leuke verhalen.
2: Ja,
4: maar dan hebben ze volgend jaar weer een kans.
2: Nou ja, precies, de overleden influencer, het meisje dat kanker had en daarover...

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: En we hebben hem te pakken. We hebben beet. Degene die ervoor heeft gezorgd dat de tweede storm van het seizoen Bulo gaat heten. Ik heb nu Martijn Bulo Rotgers uit Stad aan de Lijn. Mooi Martijn.
3: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd, denk ik.
3: Ja, dankjewel. Ja. Ja,
2: voelt het zo ook dat we jou mogen feliciteren?
3: Nou ja, ik vind het wel grappig hoe zoiets dan weer groot wordt. Ik was eigenlijk al vergeten dat ik het überhaupt had ingediend. Dat was van het voorjaar al ergens. Een formulier kon je dat indienen. Dus dat had ik snel even gedaan. En na de zomer, ik had een lange zomervakantie. Dus ik zag gisteren ineens een mailtje langskomen. Ik zei, hey, je bent uitgekozen. Dus dat heb ik ingediend. Ik had helemaal niet meer aan gedacht, maar heel leuk.
2: Geweldig. Maar hoe kom je erbij überhaupt om iets in te dienen op dit gebied?
3: Nou ja, ik ben sowieso, überhaupt al vaak op de website van de KNMI te vinden. Ik heb altijd al wel leuk, goede interesse voor het weer gehad. Ja. En dus ik dacht van, wat grappig, ik dien mijn tweede Groningse naam in, want die hoor je niet veel. En ik ben heel benieuwd of daar wat mee gebeurt. Ja. En tot mijn verrassing en verbazing zat hij ertussen.
2: Geweldig. En hoe gaat dat dan? Want het komt dan vandaag naar buiten. Ben je veel gefeliciteerd of zo? Of veel reacties gehad?
3: Nee, ik kreeg een mail van het KNMI dat ik was geselecteerd. En verder ging het vandaag ineens vanzelf. Dus wordt ineens door iedereen gebeld. Ja. Dus mensen vinden het toch wel heel leuk dat er blijkbaar een oude Groningse naam is geselecteerd.
2: En wat krijg je dan? Boekenbon?
3: Nee, ik krijg denk ik de eer. Ja,
2: ja, mooi. Nou, dat is toch
3: en
2: mooi.
3: En een fikse storm, hopelijk.
2: Ja. Nou, dat is inderdaad. Wat voor storm hoop je dat het wordt? Wat moet er allemaal gebeuren? Wat moet er kapot gaan? Nou, noem allemaal maar op.
3: Ja, ik hou wel een beetje van extreme. En dat het openbare leven lekker plat ligt, dat vind ik altijd wel fijn. Als het even gewoon allemaal overhoop wordt gehaald. Ja. Maar mijn moeder is nogal bang voor storms, dus dat gun ik haar ook weer niet. Dus, maar het mag wel, ik hoop dat het wel iets leuks is. Dat het in ieder geval ook op het Engelse weerbericht wordt genoemd. Dat zou wel mooi zijn. Ik ben benieuwd hoe ze het uitspreken.
2: En Martijn, als ik een beetje oneerbiedig mag zeggen, jij bent dus een beetje een weergekkie, om het zo te noemen. Hoe uitzicht dat
3: dan? Ja, ik heb er altijd wel interesse in gehad. Nou, nu niet meer zo heel extreem, behalve dat ik het wel leuk vind om te volgen. En ook wel heel erg kan genieten van mooie luchten en mooie onweersbuien en een fikse storm of een fikse sneeuwstorm. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar vroeger als kind was ik wel met de regenmetertjes in de weer en zo. Dus echt dat meten en doen. Dus dat vond ik wel leuk.
2: Dus als het goed is, Bulo hoopt dat Bulo een fikse sneeuwstorm wordt. Daar komt het op neer.
3: Ja, ik heb geen idee of dat ook meetelt. Ik denk het wel. Dus, het is de B, dus misschien komt hij al wel eerder.
2: Ja, je weet het niet. Hey, en dan de naam Bulo, want jij zegt het is je tweede naam. Heeft dat een familiegeschiedenis?
3: Ja, die naam gaat in ieder geval al een poosje terug. Mijn vader heeft gewoon als eerste naam Bulo. Mijn overgrootvader heeft als eerste naam Bulo. Nou, veel verder terug weet ik het niet per se. Maar een neefje van mij heeft het ook als tweede naam. Dus ja, hij zit volop in de familie. En als je zoekt op van die voornaamregister, zit hij ook nog wel op een aantal plekken in Oost-Groningen. Maar het zijn er niet veel meer. Dus nee. Het zou mooi zijn als die naam natuurlijk ook nog echt weer een nieuw leven krijgt.
2: Hoe trots ben je dan op die naam?
3: Ja, ik vind het sowieso als Oost-Groningse naam vind ik het een hele mooie naam. Dus ik gebruik hem eigenlijk best wel vaak als eerste naam. Oh. Op bijvoorbeeld Instagram profiel als een eerste naam. En, dus ik vind het wat leukere naam, originelere naam dan Martijn. Ja. Dus ik vind een leuk zo'n hele kleine regionale naam.
2: Had je hem niet liever gewoon dus als eerste naam ook gehad?
3: Oh, had ik prima mee kunnen leven, maar dan was ik. Ik vind het ook wel weer heel ingewikkeld dat en vader en zoon allemaal eigen dezelfde namen hebben. Ja. Dus dat snap ik wel.
2: Ik weet niet, je moet al een beetje voorzichtig zijn met de vraag, maar heb jij een kinderwens of zijn er kinderen?
3: Nee, er gaat geen voortzetting van mijn kant komen, maar okay. Mijn neefje heeft hem dus wel als tweede naam. Ja. Dus hij wordt nog voortgezet.
2: Kijk, en dat is mooi en dat willen we zo graag zo houden. Dus Bulo moet blijven. En Bulo moet dus een fikse sneeuwstorm worden. Ik hoop het met jou mee, Bulo. Dankjewel. Of Martijn moet zeggen, sorry.
3: Ja, maak het maar uit. Ik luister er maar.
2: Oké. Okay. Hey, bedankt.
3: Okay. Dankjewel.
2: Hoi. Mooi. Ja, Martijn Bulo Rotgers dus heeft Bulo verzonnen.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
12: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
13: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
12: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
11: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
14: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
11: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van Noord.
16: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
2: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: oké dan. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
4: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enig.